B.B. King, Don't Answer the Door. Het is een compositie van Mark Knopfler, de zanger-gitarist van Dire Straits uit 1979. En het werd een hit in Australië, Canada, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Engeland en Amerika. Dire Straits, Lady Writer.

Dire Straits, Lady Writer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jackie DeShannon uit Kentucky schreef de hits Put a Little Love in Your Heart en When You Walk in the Room. Ze toerde als voorprogramma van de Beatles door Amerika en ze werkte al samen met Van Morrison, Ry Cooder, Tracy Ullman, Jimmy Page, Marianne Faithfull en Randy Newman. Dit komt van haar album Nothing Can Stop Me. Jackie DeShannon, I'll Drown in My Own Tears. It breaks.

0: Marlene Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Rouville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish flies, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
3: Dit is Aberdeen.
4: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt en zo. Je bent er ook zo weer doorheen.
3: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: take one at a time.
1: Yeah, we can do it. We got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall. And then this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, hè? Godverdorie.
3: No, I'm in the dark.
1: It says... To the right, over here.
0: Going up on the right.
1: Uh-huh. Oh, yeah.
4: I found the information. What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him.
2: Uh-huh.
4: Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
4: She's making a copy of that for you.
2: Uh-huh.
4: These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
4: This is Joanne Finn.
2: Hello. I'm Elwood.
4: So let me see if I can get my secretary.
2: Okay, yeah.
1: Thank you.
2: Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja.
2: Maar ze wisten net wat jij veronderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oud huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een dat ze een soort festival wil gaan maken hier, hè?
1: Ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door het drak mee bezig is.
1: Ja, en dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja. Ja.
1: Oh ja.
4: There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is een zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presleys niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het een jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want er draaide helemaal geen muziek. Er was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, ja, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's en... er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat de schoenen van Elvis wel zijn. Maar ja, het is vrij commercieel van opzet. En ja, hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem... adoreerden, zeg maar. Die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond, want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En ja, dat is hier dus toch wel... men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis, van de Elvis-rage die er nog steeds is. Hij was natuurlijk in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is, men zegt dat hij de uitvinder van de rock'n'roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik, daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Hè? Hij was wel degene, ja, die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negermuziek. Kijk, rock'n'roll is only blues with the beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heet die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou, hij heeft een aantal bluesstukken heeft hij opgenomen.
1: Een fusion was tussen country en blues.
0: Nou, hij heeft een aantal bluesstukken.

0: Maar hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
1: Ja, daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk Van nog wat en kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden bijvoorbeeld. Want die Colonel Parker die dacht dan van ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
0: Ja, dan was het toch meer een hype, iets wat tot de verbeelding sprak dan dat het verder op zich zoveel voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
1: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk, die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht. You! And you! And you! Not you!

0: opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de tien uiteraard van Howlin' Wolf, de man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummer 6, Who's Been Talking, Down in the Bottom. Build for Comfort van Howlin' Wolf, Tell Me van Howlin' Wolf. Een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje. Dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger met van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet. Oh.
2: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie,

0: Johan Derksen.
1: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. Toen nog met de Assenaren Willy Middel op basgitaar en Hans Kins op slaggitaar en drummer Hans Waterman uit Groningen. QB and the Blizzards, Things I Remember.

QB and the Blizzards, Things I Remember. Ophie Wright, dat was een groot talent, maar hij leefde het rock'n'roll leven met veel drank en drugs. Hij verbleef 5 jaar in de gevangenis en werd onwel na een optreden in Mobile, Alabama. Hij overleed aan een hartstilstand, een overdosis drugs in combinatie met alcohol. Hij werd 42 jaar. Ophie Wright, Into Something.

never, never will. Ooh, never will. Never, never will.

Ophie Wright, Into Something. John Waite, dat is een Engelse rockzanger. Hij is de voormalige zanger van The Babies en van Bad English. Tegenwoordig woont hij in Santa Monica in Californië. En dit was een nummer 1 hit in Canada en Amerika. 5 in Australië, 9 in Engeland, 12 in Zwitserland en 18 in Nieuw-Zeeland. John Waite, Missing You.

John Wade, Missing You. Cirio Cocci en Bulta Bordoi, dat is een bluesband uit Italië met zanger-pianist Cirio Cocci en gitarist Bulta Bordoi. Ze maakten het album The Blues Way. Live werd het opgenomen in de Milano Jazz Club in Barcelona. Cirio Cocci en Bulta Bordoi, Losing Hand.

Sergio Cocchi en Bulta Bordoy, Losing Hand. Voordat Chris Stapleton wereldberoemd werd met zijn hit Tennessee Whiskey, maakte hij deel uit van de bluegrass band The Steel Drivers in Nashville. Hij schreef alle nummers voor het album Reckless en hij klonk toen al als een blueszanger. The Steel Drivers, You Put the Hurt on Me. MUZIEK

The Steel Drivers, You Put the Hurt on Me. The Warren Treaty uit Michigan, dat is een band rond het echtpaar Michael en Tanya Trotter. Ze zingen een mix van blues, soul en gospel. En in 2016 verscheen het debuutalbum Love Affair met duetten. En daarna maakten ze een paar uitstekende albums. The War and Treaty, From a Distance.

The War and Treaty, From a Distance. Geoffrey Martin, dat is een singer-songwriter uit Portland in Oregon. Hij was leraar aan een high school, maar intussen is hij fulltime muzikant. Hij neemt zijn albums op in de schuur achter zijn huis en de teksten zijn zo somber dat we het rustig blues mogen noemen. Geoffrey Martin, Long Gone Now.

Geoffrey Martin, Long Gone Now. Het is een compositie van Carole King en ze nam het zelf op en er verschenen covers van Billy Fury, Carla Thomas, Dusty Springfield, Bobby Darin, Sucre Roe en dit is Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho.

Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho. Neppy Brown, dat is Napoleon Brown uit Charlotte in North Carolina. Hij was in de jaren 50 al actief als blueszanger en Tinsley Ellis was jaren zijn gitarist. In 2007 gebruikte een Amerikaanse yoghurtfabrikant het nummer Little by Little van hem voor een tv-commercial, waardoor hij weer volop in de belangstelling kwam te staan. Neppy Brown, I Don't Hurt No More.

Nappy Brown. It Don't Hurt No More. Het is een eigen compositie van Rod Stewart en het komt van het album Never a Dull Moment. Het werd een nummer 1 hit in Engeland, 2 in Ierland, 4 in Nieuw-Zeeland, 7 in Canada en 13 in Australië en Amerika. Rod Stewart, You Wear It Well.

Rod Stewart, You Wear It Well. Het komt van het album Slow Hand en het is inmiddels een klassieker. Het werd een nummer 1 hit in Japan, 2 in Nederland, 3 in Frankrijk, 5 in België, 15 in Canada en 16 in Amerika. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Eric Clapton, Wonderful Tonight. I Love It, dat is een Texaanse troubadour die een garantie is voor kwaliteit. Hij was nog enige tijd getrouwd met de filmster Julia Roberts en hij dook op in 24 speelfilms. Katie Mattia, dat is een zangeres uit West Virginia. Ze heeft 4 nummer 1 hits in Amerika en 12 top 10 hits. I Love It en Katie Mattia, Trouble in the Fields.

0: Lie Lovett en Cathy Mattia, Trouble in the Fields. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het is een compositie van Nancy Griffith uit 1988, een singer-songwriter uit Austin die de ex-vrouw is van Eric Taylor. En Emmylou Harris laat nog even horen dat zij nauwelijks te overtreffen is. Emmylou Harris, Love Wore a Halo.
1: 2, 3...

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed worden met muziek en muziek maken en live muziek, of zo, live bands. En dat hier wel heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Programma waarin als Harry Muskee op pad giet met zijn gast om te praten over zaken die als van binnen raakt. En ditmaal giet hij naar de Achterhoek en hij giet door van jongerencentrum Noor Kroeg.

0: Ik was de laatste zonne en ik was de hoppen van mijn vader een bakker te worden. Maar ja, dat praat je over eind 60 jaar of medio 60 jaar. En een hekel had, dat was vroeg opstaan.
1: Ja.
0: Dus ik heb wel alle diploma's, maar ik heb tegen mijn vader maar gezegd dat ik dat niks vond. En toen ben ik naar Enschede gegaan, naar de sociale academie. En ik dat toen afgemaakt. En toen had ik diploma net in de zak. Dus stond Benny Jolin en kende ik al uit het café. En dan stond bij de bushalte. En ik zeg, ga maar met, we gaan maar die in. Ik moet naar Hummelo zeggen. Ik zeg, ik ga naar Doetinchem. Nou, stap maar in. En onderweg we een beetje naar praten geweest over Cliff en over Elvis en over al dat gedonder. En wat voor keuzes of je maakt, dus Beatles en Stones en noem maar op. Vroeger moest je kiezen. Hè? Wel, als je voor de Beatles waren, dan was je thee aan de Stones.
1: Ja, ik ken dat.
0: En wat dat betreft, wou het, qua smaak, wou het helemaal met elkaar eens. En toen zei allemaal een bandje beginnen. Nou, en Benny had net de varfpalet allemaal verkocht en had een gitaar gekocht. En had een paar nummers geschreven, dat lag maar aan de gang. En de zwager van Benny was toen Joost Carlier. En dan organiseerde toen op heel veel dag altijd een loch op dat popfestival.
1: In het
0: Oldenbluchttheater. En de boerder Hennewes van God, Joost, hadden we met heel veel dag een beetje bij elkaar en moeten we naar spelen. Toen zei Joost, dat is goed. Dus de eerste keer op het podium stond, dat is meteen voor 12.000 man door. En dan loopt er ook daar een dunne deur. En we hier boven in Toldiek, bij Flophouse. Ja. Een jongerencentrum, laat ik maar zeggen, een muzikaal hartstikke begrip voor iedereen in Nederland die muziek maakt hier. Iedereen die met een band is en die met een bandje begint, die kon altijd hier spelen en op het podium terecht. En je hebt hier zelf ook nog gespeeld met
1: ja, ja, ja, zeker. En de man die dit altijd runde, Martin Spekking.
0: Ja, ja.
1: Die is er ook nog steeds.
0: Ja, ja, ja, ja, met misschien half armpje.
1: Ja, dit is dan ook een van die clubs die toen ontstaan is in eind jaren 60, begin jaren 70, zou ik maar zeggen.
0: Precies.
1: In de Provadja-tijd, hè? Dacht ik zo'n beetje.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is hier een hele landelijke omgeving. Het is eigenlijk een, ja, tol dek, daar woont niet zoveel mensen. Als hier 300 man wonen, dan is het veel natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja. Maar ja, wie speelt hier toch met normaal, hoe je al meer dan 25 jaar gespeeld. En wie zullen eerst hier bij de Engelspond, dat is een klein is een zaaltje. Maar daar wilden ze ons niet hebben vanwege onze reputatie toen in het begin. En toen heeft hier Flophouse gezegd van jongens, kom maar hier bij Flophouse. En sindsdien is dat hier een jaarlijks gigantisch spektakel. Dat normaal,
1: daar beginnen ze altijd met een grote show en met een tent. Ik heb er zelf één keer aan met mogen doen. Dat was 2 jaar terug. Het is een landelijke omgeving hier. Hè? Misschien jongens hier.
0: Ja, de knieën zijn de scherpen af. Alles ligt hier.
1: Ja. Ja. Toldiek, luisteraars, dat ligt aan de deur van de weg
0: tussen Zutphen en Doetinchem.
1: Ja, maar dan moet je wel langs de IJssel.
0: Ja, ja, ja.
1: Je kunt ook rechtdoor gaan.
0: Je kunt ook via Vorden.
1: Via Vorden.
0: Nee, maar dat moet niet. Nee, het is via de, langs de IJssel op. Je hebt Balk en Toldiek en Hummelo. Daar lig je helemaal vlakbij.
1: Bronkhorst, het oudste stadje van Nederland.
0: Ja, en als je hier normaal optrad, dan kon je zeg maar, in de hele buurt kon je vrij inbreken, want er was geen mens met huis.
1: Ja. Hoe was dat in die eerste jaren met normaal? Ik bedoel, jij en Benny hebt dus die band opgericht.
0: Wie heeft dat toen opgericht en wie mocht het toen spelen? Dus eerst met een andere bassist gewerkt, later kwam Willem erbij. En wie kennen toen met zijn bijen? Kennen we Frederik Punderhout, Freddy Olij kennen we. En hij vond het ook wel leuk om met te doen en spelen toen nog in een dansorkestje. En Jan Kolkman, wie er dus nog weer bij is, weer normaal.
1: Ja, Jan was ook een van de eerste.
0: Benny had een aantal nummers geschreven en hou een aantal covers gemaakt. Six Days on the Road, nummer op dat soort nummers. Maar ook een paar platte nummers. En toen we de eerste keer in Lochem spelen, toen spelen we de drietreeën blues. Scheidreeën blues, laat ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En toen Benny daarmee begon te zingen, toen zag ik of toen hij veel dat er een vonk door het volk heen ging. Van een soort... Wat geef je dan nog? Popmuziek in onze eigen taal, wat is dit dan toch? En sindsdien heb ik al die Engelstalige nummers die Benny schreef, heb ik of vertaald of er helemaal uit gegooid.
1: Ja.
0: En dat boek gewoon in het plat weer gewoon, want dat was helemaal duidelijk van dat was, die kant moest gewoon op.
1: Jullie merken dan wel als zo'n beetje als de oervaders van de hedendaagse golf van Nederlandse talige muziek
0: van
1: dialectbands. Dat is eigenlijk normaal geweest, toch niet?
0: Ja. Ja, zeker. Maar ja, dan op Bofoytag toch ook wel weer, moet ik zeggen. Toen ik na 15 jaar uit normaal ben gegaan, ben ik met Bofoytag weer teruggegaan. Maar wat is normaal, omdat je...
1: Wat betekent dat eigenlijk, Bofoytag?
0: Bofoytag, dat betekent zo vol als... dat zegt een boer uit iets heurt, wat er niet verwacht gaat.
1: Ja. van God,
0: de buurvrouw even, ja, even klein.

0: De kreeren. Ja. Oh, fooit toch. Het is nog niet waar. Ja, verbazing. Het heeft niks te maken met fooit toch. Met schande of helemaal niks. Nee. Het is verbazing.
1: Ja.
0: En, maar met fooit hebben we toen weer gegaan. En toen hebben we geen enkele... Met normaal waren we toen beroeps. En wij afhankelijk van heel Nederland. Dus die, met name platenmaatschappijen. Met name WIA. Die drukken erop dat in ieder geval het refrein door heel Nederland. Iedereen in Nederland goed verstaan kon worden. En toen hebben we met Bevoito gezegd, hier, dat doen we gewoon allemaal zelf bekijken, maar wie doet geen enkele concessie meer, wie heeft nog onze eigen taal. En toen met name met die wegvallende Europese grenzen, daar werd ik van wat, heb ontzettend veel leur van Olte Jong heeft zich door en herkend. En ja, ik denk ook dat het komt in de trekzak van Hans Keuber, de BN nummer op. En ja, van die eerste CD die hebben toen in 2 dagen in de Commodore Studio opgenomen, bij normaal toen. En in 1 dag gemixt, 3 dagen, helemaal geen werk, gewoon spallen en erop zetten en klaar. En dan ben je er zo'n beetje allemaal 55.000 van verkocht.
1: Dus ja, echt gigantisch. Dat is ook nog een mooi verhaal dat, dat jullie op een gegeven moment, jullie deden dat zelf. En dat iemand gewoon bij jou kwam en zei van, nou kunnen we dat niet via de servicewagens van de SFV verkopen?
0: Ja, ja, dat was een mooi verhaal. Ik was in, toen houd ik net een CD-kloor. Toen was ik met Hans Keuper, waar ik even kieken bij Rowan Herzen in Halle, bij de Wagen. Dat was toen ook een beroemd podium. En op een gegeven moment komt er een jongen bij me en zegt, goh, even in de buurt, maar hier kan ik gewoon niet verstaan. En hij zegt, ik ben André Jobbing en ik heb hier vast wel dat ik een SFV wil. En het liep me hartstikke leuk om die CD van jullie te verkopen, want al die leuren waar ik kom, die komt nooit in Doetinchem en die weet gaat niet waar een CD is of hoe zo'n ding uit, waar je daarmee doet. Of had ik toen verkopen, dan werd ik zeker dat ik leur bereik die anders nooit aan jullie CD zal komen. En nou, toen begon Minlok me zeggen, alles wat commercieel kan denken, dat is niet zo heel veel, maar in ieder geval dat begon te rammelen. En toen zeggen van nou, dan en dan hebben we een vergadering met een stuk of 10 SFV-jongens in die hele Achterhoek. Hij doet nog even, kom even praten, dan misschien wil die ander er ook wat. Dus toen ben ik naar een vergadering in de West en ik word weer meteen iedereen stem in en oh, hartstikke mooi. Dan, tussen de kannenmelk en de yoghurt zetten we de CD van mijn voortdag neer. Maar heeft hartstikke goed verkocht.
1: Dat is natuurlijk een enorme. Dat is een volledige eye-opener natuurlijk. Ik bedoel zoiets.
0: Ja, mooi. Dat is zo'n mooi verhaal. Ja, prachtig.

0: normaal, op een gegeven moment was dat afgelopen.
1: Vermin?
0: Ja, waarom ben je daaruit gegaan eigenlijk?
1: Nou, ik had in 1984 eigenlijk een ernstig ongeluk gehad. En daar had ik een hersenbeschadiging opgelopen. Er was iemand met een crossmotor op mijn kop gesprongen.
0: Dat gebeurt hier nogal, hè?
1: Met, ja, ja,
0: met motoren en auto's.
1: Ach, toen maar.
0: See Benny.
1: Nee, dat was, ja, precies. En toen had ik een hersenbeschadiging. Dat wil zeggen dat ik mijn linkerbeen en rechterarm heb verlamd gehad. En dat moet op een gegeven moment overgenomen worden door andere deel van de hersen. Dat geneest niet, maar dan moet een ander deel van de hersens moet dat overnemen. En toen ben ik, laat ik maar zeggen, tamelijk vroeg weer begonnen met weer, want dat was in augustus gebeurd, 1984. En ik ben begin 1986 ben ik weer begonnen. Maar toen was die, laat ik maar zeggen, die genezing was nog niet goed. Die coördinatie tussen links en rechts, door die verlamming was nog niet wat wijzen moest. En drummer steed of wil je een goede coördinatie tussen links en rechts. En dan kom je weer in een super professioneel gezelschap terecht. En ja, door, moet ik zeggen, kwam ik, ja, dan kom je er een beetje beter hangen en dan ben je kameraden en ze wil alles voor je doen, maar eigenlijk ben je eigenlijk niet goed genoeg, omdat dus die zit in een professionele organisatie en die functioneert niet 100%. En ja, hoe zelfvertrouwen, dat kreeg zo'n knal dat toen ik van nou, ik scheid eruit en ik moet gewoon weer wat anders proberen. En toen, laat ik maar zeggen, via dat succes wat ik toen had met Bovoitag en ook een duo, een Hanska duo. Ja. Kreeg ik weer zoveel plezier en zoveel lol in het spol dat op een gegeven moment met de hele olde driver weer terug is gekomen en zo. Maar dat was de aanleiding om ermee op te halen. Maar daarnaast was ik ook de enige die kleine kinderen had zelf. En hij spolde in een band als normaal en hij niks te vertellen over zijn eigen tiet, laat ik maar zeggen. En Ik wil die kinderen gewoon wat meer metmaken en op zien groeien.
0: Wij lopen nog binnen, bij een flophouse.
1: De kleine ruimte, de Olde Boerendijl is daar.
0: Je lustraars wil dat misschien niet geloven, maar alles heb je de optreden. Van Doe Maar tot dan de Blizzards en normaal waarschijnlijk ook wel. En zeker hierachter in een gigantisch grote tent. Het ziet er hier allemaal hartstikke mooi uit. En Martin die bestiert dat al jaren, ook met een grote passie.
1: Martin, kom er eens heel even bij. Martin Spekking, de grote man.
0: Martin, jij bestiert dat hier al jaren. Hoe ben jij daar toe komen?
2: Ik heb zelf bedacht, het hele verhaaltje. Er was hier niks. En ik was helemaal, het begon met links georiënteerd werd. Ja, dat is iets beter geworden. Maar, en ik was helemaal gegrepen door Elvis Presley. Alle Elvis fans werden later Stones fans. En die softe Cliff Richie fans, dat werden allemaal Beatles fans. In hun nette pakjes. En de Stones, dat was het. En later kwam de Provo. Mijn grootste heldendaad hier in Toldijk. Dat was dat ik bij de boerderijen van mijn vader en moeder. Met grote koeienletters. Witte letters, natuurlijk wit. Op de Hoogstraat schreef Provo. Maar ik was er door gegrepen door die gasten. Ik ben ook nog een paar happenings geweest bij het Lievertje in Amsterdam. Ik heb die jongens een keer ontmoet, Jasper Groenveld en Consorte Roel van Duin op een eer van een weekend. Het was precies wat ik voelde. Later kwam de flower power en de hippies het lief zijn voor elkaar en als exponenten van Woodstock.
1: Mooi, ik zeg, het was belangrijk dat hij vond dat er hier wat te doen was voor
2: maar
1: jongeren.
2: Ja, juist. En ik wil even de achtergrond vertellen van waaruit. Ik vond dat, toen ik dat slip zo'n beetje in, is was, mag ik zeggen, nogal conservatief. Ook qua geloofopstelling en ja, een hoop van die veertigers die met een wies in de vingers die altijd verhanselen. Ik was een jaar of 18 en ik dacht, ik wil van zijn lang als een leer nooit verder worden. Dat vind ik afschuwelijk nu. Van die gearriveerde ballen in een pakje en een vingertje. En vooral dat vingertje. Ja. Van dingen die allemaal niet mogen. En wat niet horen.

0: legendarisch café.
1: Waar ben we hier? Jan.
0: Je bent bij Café de Tol, ja, hier in de buurt, hier in de Preus. En dat is dus een café, daar kom ik al 30 jaar, twee keer in de week minstens. Toen ik met Tief van de Mal of zes keer in de week daar hier kwam. En het veel van de café is echt een soort buurtcafeetje waar old en jong komt. Ja. Waar nooit geen knoeharde muziek is, waar geen gokautomaat steeds. Wordt zeg maar de enige muziek die gemaakt wordt, zo'n beetje is de muziek die je zelf aan de stamtafel maakt, door middel van gesprekken. En het hoeft niet woorden weer, dat maar mooi klinkt. Ja. Dat is belangrijk hier.
1: En soms zingen ze ook wel samen. Ik ben hier wel eens geweest dat ze met elkaar zaten zingen.
0: Ja.
1: Net als je in Ierland was.
0: Ja. Oh, die sfeer heeft ook een beetje. Niks, geen gokautomaat, niks. Gewoon. De enige muziek die er wat met horten soms opsteed is een geheime zender hier in de buurt.
1: Ja.
0: Dus, dat is alles.
1: Het is een
0: deur uit spreken, laat ik zeggen, deur uit spreken wat hier aan de stamtafel gebeurt. Ontstaan we heel veel ideeën die je kunt gebruiken bijvoorbeeld voor nummers. Ik heb hier bijvoorbeeld, heb ik in 1983 heb ik een nummer geschreven. Die kikken ook anders. Dus ja. Dat nummer is heel een behoorlijke hit geworden. De hoogste Nederlandstalige hit van 1984. En dat kwam als volgt. De baas hier toen, de heden de Preus, Praasting eigenlijk, maar de buurt heden de Preus, hij was bakker. En wie kwam op een gegeven moment van optreden af in Noord-Ien even een pilsje drinken bij hem. En zei, potverdomme, ik ben vandaag in het café geweest. Oh nee, niet in het café. Ik ben vandaag in een museum geweest, zeggen. En ik stond daar voor een schilderij. En dan liep ik hier en zeggen. En dan kijk ik hem aan. En dan kijk ik hoe aan hij doorstond. En dan liep ik door hen. En dan kijk ik er nog en dan kijk ik hem ook aan.
1: Ja.
0: En met dat idee heb ik wel een jaar rondgelopen. Wat kunnen we doen? Mooi, Gert-Jan.
1: Mooi.
0: Wat kun je daar nog mee doen? Op een gegeven moment was 1984 en George Orwell had een boek geschreven. 1984.
1: Ja.
0: En toen viel de mensen te praten. Hey, verrek, daar is dat. Het nummer in
1: al. Nou, we moeten even.
0: Zullen we eens even binnen doen? Kijk wat er.
1: Dit café is op een gegeven moment overgenomen door Benny, zijn vrouw, geloof ik.
0: Ja,
1: de Ellie,
0: maar
1: hè?
0: Die doet het nog niet meer.
1: Die doet het niet meer.
0: Nee,
1: wat
0: is nog
1: zit
0: een. Er zit nu in de basis nu een jonge Willem Menting en dan dat is ook een drummer eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan woont hij op de Keienborg en dan vond het leuk om, om dit te doen, zeg maar.
1: Ja. Je hebt niks meer met,
0: nee.
1: met normaal te maken.
2: Ja.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Zo
1: ja.
0: Mooi.
1: Jongens, zit.
0: Wat we drinken nou? Een
1: biertje.
0: Ja? Doe maar.
2: Grans?
1: Ja, maar. Als een present, dan
2: kan
1: ik het goed. Zeg het anders is.
0: Nee, dit is een legendarisch café. Ik bedoel, je bent al tig op tv-opnames aan maken. Maar wat ook heel legendarisch is, we beginnen zien met mijn hoogste eigen volk zeg maar, aan de stamtafel. En toen houden we de tv-opnames en dan mooi playbacken met losse groeven en weet ik veel, top-poppen en hoe het allemaal heet. En op een gegeven moment hebben we gewoon stel leu die hier aan de stamtafel zijn, die hebben we gewoon metgenomen. Ik dacht, kom uit, we gaan naar de televisie. En dat hebben we op een gegeven moment toch wel legendarische figuren geworden. Cedric Havenkamp en een kleine Hendrik en Pruis toen zelf is ook een paar keer met geweest. En dat ontstond hier gewoon, want hier sprak hij meestal af om te vertrekken naar een optreden. Dan spraken we hier af, kwam iedereen hier en dan gingen we hier gezamenlijk in een busje wieten.
1: Nou, wij hier op het platteland hebben wij natuurlijk in Amsterdam, in het café van Bolle Jan en zo, daar heb je ook allemaal van dat soort volk zitten.
0: Precies, ja.
1: Dus wat dat betreft werkt het niet zo veel, hè? Alleen het dialect was een beetje
0: aans. Ja.
1: Dus daar is het fameuze café Hofsting in Rollenhoven, weet je wel. Dat is ook zo.
0: Prachtig, ja. Maar ook dezelfde functie.
1: En in de Jordaan had zo'n café natuurlijk ook een dergelijke functie natuurlijk.
0: Hè? Precies, dus, tuurlijk.
1: Dat was ook maar een buurtje.
0: Ja. Zo. Hoe lang doe je het nog in je café?
2: December begon.
0: Ja, doe je het in Jua.
2: Klein Jua.
0: Ja. En die hebt overgenomen van Gijs?
2: Van Gijs Joling.
0: Gijs Joling,
2: ja. Ja. Ja. We zijn te druk met de Joling en de voetbeutels. Ja, dan moest iemand anders doen. Ik zat toch elke dag hier.
0: Ja.
1: Ik kreeg van mij. Je bent gewoon van huis van de tafel en waren op de baan.
2: Ja, precies.
1: Dat is natuurlijk niet zo gek.
2: Precies.
0: Dus je hebt maar Willem is ook muzikant, dus dat vind ik ook wel belangrijk dat je hier regelmatig even wel hier ook live dingen. De Wintermorgen hebben we altijd live semi-akoestische acts.
2: Ja, de laatste woensdag van de maand.
1: Ja.
2: Semi-akoestisch.
1: Het lijkt wel een beetje op All Years a Pub hier.
3: Ja.
1: Daar zingen ze ook met elkaar en speel ze ook.
2: Ja, maar gewoon een beetje akoestische gitaar en zo, maar eerst nog sporen van de voorin.
3: Ja, ja.
2: Je komt dan gewoon aan de muren hangen naar je zin en naar je kunt. Ja, met dan de muren grieten en
3: Nemolus, Nemolus. Ja.
2: Ja. Ja, dat is mooi werk.
3: Ja, prachtig. Ja, een beetje Ierse sfeer hier.
2: Ja, ja, ja, toch wel. Ja. Ja. Ja, een beetje volks is het wel. Mm-hmm. Het is een oud buurtcafé, dus dat klopt wel. Ja.
1: Het is net, het is natuurlijk al tolhuis geweest, zoals hier.
2: Nee, tolhuis stond hier tegenover.
1: Het stond hier tegenover. Ja. Dus, ja,
3: dat kan wel. Ja. Jolang Tolge even de gemeentegrens, zeg maar, ja, tussen Hummelo en Hengelo en Zelm. Met drie sprongen hier. Er zijn hier heel veel boeren die nog land pacht van de graaf van Hummel, de graaf van Rechteren hier. Dus je ziet grote boeren die zie je vaak aan de vensters, die hebben bepaalde kleuren. En die hebben dus zeg maar, pachtboeren.
1: Ja, gewoon het zit in het wapen van de graaf.
3: Precies, van Holzer is dat. Ja. Maar dat heeft natuurlijk wel als voordeel dat er aan het landschap en dat soort dingen weinig veranderd is. Dus die olde edel die vond het dan bijvoorbeeld mooi, die heeft een mooi aanleg. Maar dat is hartstikke belangrijk voor het landschap. Dat kun je merken, hier is nooit geen ruilverkaveling of niks geweest.

0: Hoe is het met de blues? De Achterhoek is ook blues of niet?
1: Nou, ik zeg dat het blues was, dat het ook een voordeel was van woonnetwamers, zoals bij Flophouse.
0: Ja.
1: Dat iedereen kreeg van al 30 jaar lang spot hij alles wat muziek maakt in Nederland, spot hier ook in Achterhoek. En ik bedoel, ik heb het gevoel dat mensen hier vroeg opgevoed wordt met muziek en muziek maken en kieken, live muziek, dus, live bands. En hier wel door het heel breed leeft, laat ik het zo maar zeggen.
0: Dus hier wel een bepaalde traditie gewoon.
1: Ja, ja.
0: Bijvoorbeeld in Drenthe is dat veel minder aan de hand, zal ik zeggen.
1: Bleu die woordje muziek, maar dat ze zich schaamt of zo bedoel
0: je? Ja, nou, het is er gewoon niet, weet je wel. Hier toch meer, denk ik.
1: Ja, yeah. Ook zeggen dat de Achterhoek wel voor iedereen die in een band spelt een begrip is wat betreft podia, pop-podia, yeah. Blues-podia, noem maar op. Dus, ik ben heel trots op dat ik Achterhoeker ben en dat, dat vind ik ook wel uitdragen wat dat betreft. Dat vind ik ook wel, iedereen loopt nu aan dat ik er trots op ben, dat ik het ook een geweldig mooi gebied vind hier. En, wat niet betreft hoeft de snelweg de A18 hoef ik niet direct getrokken te worden. Dat is gewoon jammer. Ja. Wat dat betreft heb ik het nummers componeren. Een beetje van Benny Joling heeft me niet op het spoor gebracht. Maar ik bedoel, het feit dat je gewoon in gesprekken met mensen dat je dingen opdoet en dat ook blijft hangen en waar je dus nummers weer over maakt. En, Hoe kom je aan op blues? Hoe kom je de Bio Blue, hoe ben je met de BB begonnen?
0: Ik hoorde dat op een gegeven moment op de radio via de Voice of America's Jazz Hour. En ik luisterde vaak naar die zender. Dat was een propaganda zender op het oosten, op het Oostblok, de tijden van het IJzeren Gordijn.
1: Ja, ja, ja.
0: En die draaien altijd jazz en zo. De beroemde discjockey Wells Conover. Mm-hmm. En daar hoorde ik John Lee Hooker voor die eerst en dat vond ik veel te gek. Zo ben ik eraan geraakt.
1: Ja, ik woon van Osterin, ik kom in Lichtenvoorde en mijn vader was bakker, dat was straks geloof ik uit. Maar ik woon ook naast een grote zaal waar al die brillen net meteen waren, dus ik werd helemaal, vanaf het moment dat je geboren bent, jullie live muziek. Ja. En ik denk dat dat ook wel heel wezenlijk is geweest binnen en hetzelfde heet Benny Joling ook nou. Daar woont ook naast een zaal hier in Hummelo, waar vol brullen van de partij, waar we altijd live muziek was.
0: De Gouden Karp, hij daar ook, hè?
1: Ja, ja, de krent. Maar dat heeft toch, ik denk, later beïnvloed in die zin dat we toch normaal de rock and roll toch ook een feestelijk tintje gegeven. Dat hebben een soort feestopvatting erbij. Ik denk maar aan Mama Wrussy Pils en net als gisteren dat het toch ook een soort feestelijk feestmuziek tintje eroverheen. Want ik moest pissen. Ja.
0: Ja. Normaal ben ik een beetje Chuck Berry van de Achterhoek, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar hoe verklaar, het is nou eigenlijk een enorme golf, hè, van mensen die uit de provincie komen en streektaal zingen en het Nederlands repertoire. Dus ineens is dat helemaal in. Nou, ik denk dat normaal dat toch een voorzet aan geeft. Ik bedoel, zeker voor de streektaal.
1: Ik denk dat we dat normaal belangrijk is geweest wat betreft het acceptabel maken van popmuziek voor een heel brede categorie, voor ouderen ook, met name de deur die dat feest element eraan toevoegen, dat de hele ouderleur zich daarin herkende, een soort met zingbaarheid die doordeur het verbreed, laat maar zeggen. En nou ja, een optreden van normaal is een gigantisch feest, is een bierfeest. Het is eigenlijk een uit de hand gelopen brul of de.

0: kwam op een gegeven moment, ik zat met Benny in het busje en toen zei ik van, die gitaarspel, ik koop wel een drumstel, dan ben ik gewoon een drum.
1: Ja, maar dat is een beetje zo gaan bij ons ook natuurlijk in het begin.
0: De eerste jaren, ik bedoel, dan verschuil je een beetje achter het drank en achter allerlei en een hoop lawaai. Om onkunde een beetje te camoufleren.
1: Ja, met drank voor de dokter. Zeg.
0: Precies, ja.
1: Met drank voor de dokter. Nee, ik ken dat.
0: Ja, heb je dat ook?
1: Nou, wij waren natuurlijk in het begin. Kijk, speelden leer je voor mijn gevoel op de bühne.
0: Absoluut. Dat kun je niet heel repeteren.
1: Nee, ik bedoel. En wij hadden natuurlijk ook. We hebben wel een paar mensen met talent gewoon, weet je wel. Dus dat speelde wel mee, maar op een gegeven moment schoot die lui ook al op en anderen konden het niet meer bijbenen. Dus vandaar dat er ook andere mensen in komen. Want we hadden toch wel op een hoger plan. Ja. Het moest wel, het moest eigenlijk wel.
0: Je werd wel waar je wilt.
1: Nou ja, kijk, als je naar Engeland gaat, je ging naar Duitsland. We hebben, dus dat is misschien toch het voordeel van dat je in Engelstalig speelt, dan kom je nog eens ergens. Om eens wat te zeggen.
0: Ja.
1: Maar dan kun je op een gegeven moment ook niet. Dan moet je toch een goede band hebben, weet je wel, die staat.
0: Absoluut,
1: die staat, want anders red je het gewoon niet.
0: Ja, dan red je het ook niet met jongens. Maar die jongens zijn met conservatorium.
1: Nee, maar nu wordt er heel vaak gezegd van. Een stuk in de jazzwereld ook. Op een gegeven moment hoor je dan van. Ja, maar waarom. Je had eigenlijk de blues en de drums moeten zingen toen al. En daar komen ze nou mee, weet je wel. Maar ja, ik vind het ook eigenlijk een soort van onzin. Ik bedoel, iedereen is vrij om te kiezen in het land wat hij zingt en welke taal.
0: Tuurlijk.
1: Maar er wordt nou ineens heel denigreerd over gedaan. Dus vind ik een soort van onzin die.
0: Really?
1: Nou ja, je mag. Vroeger moest je in Engels zingen, dan mag het niet meer.
0: Nee, precies.
1: Dat is een soort van.
0: Ja.
1: Nou ja. Maar het mag. Nou ja, doe maar. Ja, eigenlijk toch. Met het geval dat we nu opgeschreven zitten met bandjes zoals Dick Hout, Volumia en dat soort onzin, weet je wel.
0: Flauwekul.
1: Die snel dat munt wil pakken en die verder niets te vertellen.
0: Dat is gewoon grof geld, gewoon geld verdienen. Ja. Precies. Ja. Maar het heeft niks te maken met een feeling of met een avonturing.
1: Nee.
0: Toen we begonnen met normaal, heb ik ook nooit gedacht aan riek worden of geld verdienen of weet ik veel. Dat is nooit geen optie geweest.
1: Nee.
0: Is ook niet gelukt, ik weet niet. Maar ik bemeus ik altijd een hoop mensen die wel verstand van geld hebben. Maar we hebben ook mijn naam van u zelf bunden en we hebben nou vrij drinken en je kunt nou knappen, dan is dat prima.
1: Zo keken wij er in het begin ook tegen, weet je wel.
0: Ja.
2: Jullie zijn ook aardig op om voor het lot van de
0: volgens mij. Ja, maar dat. Op een gegeven moment toen we begonnen, toen was Benny net teruggekeerd in Amsterdam en was de koorschilder geweest bij het Toneelgroep Centrum. En dan zei hij toen van nou.
1: Daar was het wel Hubert over aan natuurlijk. Van de Lubbe, die was daar.
0: Ja? Ja. Nou, door is Benny op afgenomen toen van als ik in Amsterdam in een café kwam en dan was ik super gevierd totdat ik één keer de bek los deed en zei, oh het is maar een boer. En ja, iedereen die nu uit Amsterdam kwam was een boer en door is het, maar het begrip boer binnen normaal zich een beetje ontwikkeld. Het opkomen voor de landbouw, wil ik maar zeggen, is door en nagekomen. Benny nog, ik kom uit een boerengezin. Ik kom bij alle twee. Zijn vader was schilder en mijn vader was bakker. Dus dat kun je zijn middenstandsniveau.
1: Je hebt eigenlijk een beetje revanche-norm, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dit is ontstaan uit een soort van revanchisme. Maar je hebt er wel een hard liefdeverhouding met, zo, volgens mij, met het Amsterdam.
0: Ja. Je heeft dan ook weer een kamer, hè?
1: Je komt er zelf dan zichzelf.
0: Ja.
1: Om met dokter anders. Kom er zelf in de trap. Nee, ik heb nooit geen behoefte gehad om daar rond te lopen. Ik vond Amsterdam een hele leuke stad, maar de mensen die er nu wonen, dat. Er loopt een boel rommel rond en weinig Amsterdammers.
0: Mm-hmm. Maar ik kom er zelf nog nooit, dus ik weet niet.
1: En je wordt er ook niet echt wiezer of zo, denk ik.
0: Nee. Maar boeren, dat hoe en allemaal, er is daar toch iets van later dood, omdat je op een gegeven moment daar het toch met geïdentificeerd worden, dat je het ook wat letterlijk op wordt vaak.
1: Westeling denk ook vaak dat hun, als jij Westeling in het buiten hebt, dan heel vaak dat regel, die denken dat alles regel, volgens hun regels moet. En, wat hun doen, dat het regel is. Ook in andere landen, dat zie je heel sterk. En, ik las pas geleden een rapport van een of andere instantie dat, dat Nederlanders zichzelf zeer overschatten. En dat een aantal dingen hier langzamerhand veel minder goed, die vroeger beter geregeld waren in dit land, als nu.
0: Wat voor dingen bedoel je dan?
1: Nou, onderwijs, gezondheidszorg, een heleboel andere dingen. Die gewoon, nog een aantal andere dingen die gewoon, waar andere landen ons al lang voorbij zijn gestreefd, terwijl men hier in Nederland nog denkt dat men voor is. Zo denken ze namelijk ook in het buitenland.
0: Klopt.
1: Ze denken gewoon wat hun doen, dat hier kan, dat het overal kan, dat het regel is.
0: Ja.
1: En met name het Westen is daar sterk in.
0: Heel bepalend, jazeker. Ja.
1: Goed werk. Daar moeten we erin om.
3: Spreek er even deur.
1: Ja. Jan Manschoor.
0: Harry Nuskie.
1: Drummer van, ex-drummer van Normaal en Boy Voortas. Nu nog steeds drummer van Bakkerij Manschoor.
0: Ik blijf het doen.
1: Bedankt voor dit gesprek. En wij nemen er nog een op.
0: Klasse. Harry, bedankt voor, voor het geven van de gelegenheid.
1: Oké. Okay.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Jan Manschot, de oude drummer van Normaal, tegenwoordig Bakkerij Manschot. Die muziek die was van The Rolling Stones, Love in Vain, de unplugged versie. Van Derek en de Domino's, Laila, nog een unplugged versie, maar dan heet het een Heuberg versie. Van Normaal, He Kick a Walk On, en van Steve Earle, The Rain Came Down. We gaan nog even verder op pad. We volgen het spoor terug van het verleden van Harry Musquet.

Nou, die Drentse Krant, wat was dat voor het bedrijf? Ja, dat was een heel leuk bedrijf. Met een echte Asser achterban. En wij hadden ook een tafeltennisvereniging en een feesten. Het was een vrij groot bedrijf waar dik 200 mensen toen werken, zou ik maar zeggen. Want er was ook een handelsdrukkerij bij. En er was een boekbinderij bij. En ze deden natuurlijk die krant. Nou ja, ik zat daar dan midden tussenin. Toen werd alles nog gezet in lood. En oude moes, dat is een van de... Van de machinezetters, die zie ik nog wel eens door Assen heen vissen. En toevallig zag ik net Lammert Clouden, die ook, hij heeft mij niet gezien, maar die hier ook machinezetter was. Een heleboel van die mensen zijn inmiddels dood, maar het was een hele plezierige tijd. Ik heb daar niet een slecht idee aan overhaald. Het enige wat toen een beetje dissonant vormde was dat Gellingen, die hier leerling fotograaf was, ontslagen werd vanwege lang haar en wat nogal wat. Nou, nog wat commotie in den landen teweegbracht. En, ja, ik vond dat ook eigenlijk helemaal niet klopt. Maar er werd dan gezegd, ja, als fotograaf moet jij er dan een beetje netjes uitzien. Want je hebt een representatieve functie en zo, al dat soort dingen. Ik vond het eigenlijk belachelijk dat iemand daarvoor weggestuurd werd. Voor mij ging het alleen maar over de goede foto's dus. Nou ja, ik heb toen op de prikbord een lijst opgehangen. Want iedereen vond het eigenlijk onzin. Maar een heleboel mensen durfden daar schijnbaar toch geen handtekening onder te zetten. Want... Men was toen kenbaar wat banger voor de baas als nu. Uit solidariteit ben ik toen ook maar opgestapt. Ik denk van... En dat was eigenlijk het begin van onze professionele carrière. Hoe dat zo afloopt, wisten wij ook helemaal niet. Het was een sprong in het diepe. En als je mij nou vraagt, hoe kijk je daar nou tegenaan? Dan zeg ik, ja, nou, het ging in het begin natuurlijk heel goed. Daarna is het wat minder gegaan. Maar ja, goed, ik bedoel, al met al... Denk ik dat het, zonder dat je het wist, voor mij altijd wel een goede zet is geweest. Ja, en de Toornlaan, ja, die heeft ook veel metamorfosen ondergaan. Want, mooi, hier stonden vroeger prachtige, dikke beuken. Nou, die hebben ze allemaal kapt, want daar moest een zogenaamd parkeerplaats voor komen. En nu ben ze weer zover dat ze dus die beuk er toch weer in zitten hebben. Zo zie je maar weer dat het vaak toch weer teruggaat. En ik vind het ook goed hoor. Ze hebben nou mooi opgeknapt met die oude lantaarns en zo hier. En het is weer een beetje de oude Toornlaan. Alleen moet de bomen wat sneller groeien. Dan is het weer een beetje zoals het westen is. De gouverneurstuin, dat is hier achter. Maar had je vroeger ook het verkeerspark zat daarin. De allereerste plaats van het verkeerspark was hier. En... Ja, de Drentse Krant is later, ook niet zo lang nadat wij weg waren, opgedoekt althans hier. De pers was te oud en daar hadden ze dus constant problemen mee, dus kon die krant vaak niet op tijd afkrijgen. En in Emmen, daar hadden ze een betere pers en dat was ook een onderdeel van het concern. Daar zijn ze heen verhuisd, maar dat heeft ook niet lang geduurd, want daarna zijn ze naar Meppel gegaan, naar die drukkerij die daar zit. En later nog naar de Erventeil, dus uiteindelijk is er weinig van overgebleven. En nu is, zoals je weet, de Drentse Courant een onderdeel van de Hazewinkelpers in Groningen.

Ik kan niet zeggen dat ik daar een verkeerde tijd heb gehad. Ik studeerde toen Nederlands en ja, ik ben hier zomaar heen gegaan. Ik zeg, kan ik hier iemand... Ik meende dat Theo Felix was, die hier ook werkte. Waar ik mijn eerste gitaarles van gehad heb. Die was hier onderbedrijfsleider en die zei, ga maar eens met Veldpapen praten. Dat was de bedrijfsleider. En ik denk dat hij het een beetje voorgekookt had. Maar in ieder geval, ik kon zomaar beginnen. Dus je liep ergens naartoe en je had werk. Het lijkt wel een beetje op de situatie nu. Daartussen is er een grote werkloosheid geweest. En nu heb je dus weer mensen tekort. En dat was toen ook zo. Je kon ergens naartoe gaan. En je kon aan de slag. Nou ja, ik heb daar 2 jaar met redelijk veel plezier gewerkt.

We lopen hier op de Nieuwe Huizen. Eentje verderop was vroeger een VW-garage, zou je niet zeggen. Een van de allermooiste drogisten en apothekers of drogisterijen. Hier naast de drogisterij Grieven met de gaperde boom. En als je binnenkomt dan nog echt die prachtige mooie oude vloer. Maar dat is het allemaal niet om te doen. Wij gaan hier rechtsaf. Wij gaan rechtsaf gaan wij de gedempte zingel op. En waar wij naartoe willen lopen, dat is de plek waar het fameuze café Jan Dekker zich bevonden heeft. Nou, mensen, als je over café Jan Dekker praat, in het eind 50er jaren, begin 60er jaren tot in de 70er jaren, dan praat je eigenlijk over het café waar het café van Assen, ook het eerste café waar schuiframen waren, die omhoog kon doen en dat mensen ook buiten zaten, een soort van early terras eigenlijk. Hier zat vroeger een patatzaak in. Jan Kleef stond daar altijd. En hier zat vroeger Hotel de Kroon. Jacob Seiken, die ook gitarist was van de Sinister Silhouettes, die woonde hier. De Kroon was van de Blauwe Knoop overigens. Menaga, die is hier altijd geweest. En de plek waar Jan Dekker zich bevond, dat heet nu de Fluitketel. En de Molenkant. Dat was vroeger het café van Jan Dekker. Nou, Jan Dekker die had natuurlijk een geweldige klandizie. Daar kwam heel hip Assen, voor zover dingen hip waren. En ja, er is eigenlijk niks meer van over. We zien, we kijken hier een lampenzaak in. Het café had ook een prachtige personeel. Ik weet nog dat Roel Lubbers er werkte. Arie Brouwer, Herman Philips, Jaco Karabijn. We waren allemaal jongens van de gestampte poort. En eigenlijk kwam heel ja, de jeugd van Assen die zat hier. Er was verder ook niet zo gek veel te doen. Alleen in het Singelstraatje hier tegenover had je nog het café De Grot van Sjoerd Brouwer. En eindje verderop de Witte Bal van Lucky Dekker. Wat weer een broer was van Jan Dekker. Nou ja, wij kwamen daar natuurlijk heel vaak en al het vrouwvolk uit Assen, dat een beetje hip was, dat kwam daar ook. Dus je had er ook nog wel wat te zoeken ook naar. Jammer genoeg, Jan Dekker stond ook, het café liep zo goed dat Jan Dekker de meeste bier omzette van de hele provincie Drenthe. Dus dat zegt genoeg. Alleen het is heel jammer dat Jan toen misschien, God hebben zijn ziel, hij is niet zo lang geleden overleden. Een beetje onvoorzichtig met de zenden omsprongen is, maar ik heb daar een hele mooie tijd gehad. Ik heb er eigenlijk ook mijn eerste biertje gedronken voordat ik in dienst zat nog. Dus we staan hier eigenlijk op een soort van heilige plek. Ja.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Na de komst van de Beatles werd Engeland bedolven onder de beatbands. Sommigen werden wereldberoemd, maar de meeste gingen ten onder in de anonimiteit. Dit is een band uit Ierland met zanger John Kenny. Homer's Nuts, Mr. Rainbow. MUZIEK

Homer's Not Mr. Rainbow. James Carr uit Mississippi had in 1967 zijn ultieme hit met een nummer geschreven door Dan Penn en Chips Moman. Het werd een top 10 hit in Amerika en later werd het ook nog opgenomen door Percy Sledge, Little Milton, Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Greg Allman, Elvis Costello en Jimmy Barnes. James Carr, The Dark End of the Street.

James Carr, The Dark End of the Street. Het nummer is geschreven door Carole King en het werd in Amerika opgenomen door de Tokens. Er volgde een cover van de Rockin'Berries uit Birmingham met zanger Geoff Turton, maar dat werd geen hit. Het werd nog wel een keer gecoverd door Wilson Pickett, Laura Lee en Solomon Burke. The Rockin'Berries, You're My Girl.

The Rockin'Berries, You're My Girl. Spencer Wiggins uit Memphis stond onder contract bij Goldwax Records. En na een paar hits kreeg hij een vaste baan aangeboden als dirigent van het kerkkoor van de Newburgh Baptist Church in Miami. En daar ging hij op in. En toen ging hij ook verder als gospelzanger. Spencer Wiggins, Uptight Good Woman.

Spencer Wiggins, Uptight Good Woman. De Simmons, dat is een band uit Welling in Kent met de broers Simmons. Ze namen een single op bij Pye Records, maar dat bleef de enige single uit hun hele carrière, opgenomen in 1966. En daarna is er nooit meer iets van de band vernomen. De Simmons, Take Me Where the Sun Shines.

The Simmons, Take Me Where the Sun Shines. George en Greer, dat zijn George Jackson en Dan Greer uit Mississippi, twee soloartiesten die samen ook een duo vormden, en ze vormden tevens een duo als songwriters. George en Greer, To Me It's Storming.

George and Greer, To Me It's Storming. The Generation Gap, dat is een band uit Memphis, al toerde er in de jaren 60 ook een band met dezelfde naam door Engeland. De bandleden droomden over hits, maar na één single was het alweer afgelopen. The Generation Gap, Reach the Top.

The Generation Gap reached the top. Percy Milam uit Memphis was de zanger van de band The Lyrics, maar de band ontgroeide het clubcircuit niet en daarom probeerde hij het solo. Hij leverde een serie sterke singles af, maar dat leverde geen enkele hit op. In de jaren 80 probeerde hij het nog eens met country soul en daarna verdween hij geruisloos van het toneel. Percy Milam, Call on Me.

Percy Milam, Call on Me. The Flying Machine, dat was de nieuwe naam van de band Pink Sturton's Assorted Colors. En onder die naam hadden ze een top 5 hit in Amerika met Mirror Mirror. Als The Flying Machine hadden ze ook een grote hit, Smile a Little Smile for Me. En daarna werd stil rond de band. Gitarist Steve Coleman werd een succesvolle producer en discjockey, en zanger Sam Kemp stapte over naar de Liberators. The Flying Machine, Hey Little Girl.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: The Lost Albums van Bruce Springsteen is het album van deze week. En Bruce Springsteen bracht een box uit met 83 nummers die op de plank waren blijven liggen. En uit die 83 nooit uitgebrachte nummers is het album The Lost Albums samengesteld met 19 nummers. Bruce Springsteen, Unsatisfied Heart.

0: Bruce Springsteen, Unsatisfied Heart. The Ovations, dat was een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En de band toerde de wereld rond met James Brown, James Carr, Gladys Knight en de Pips en Percy Sledge. En Louis Williams begon later een eigen band, The Nightingales. Maar hier is hij nog, de zanger van The Ovations, I'm Living Good.
1: Now I'm not a rich man, and treasures of the world I don't have. But I got a little story I'd like to tell.

The Ovations, I'm Living Good. Petula Clark coverde een oude hit van The Mamas and the Papas en het werd geen hit. Maar de volgende single van haar, Downtown, werd een nummer 1 hit in Amerika, Duitsland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ierland, Canada en Australië en het nummer 3 in Nederland. Maar dit was dus een flop voor Petula Clark. Monday, Monday.

Petula Clark, Monday, Monday. Wee Willie Walker uit Mississippi was de zanger van Wee Willie Walker en The Exciders. Hij begon zijn solo-carrière met een cover van de Beatles en hij maakte tot aan zijn dood mooie albums, maar het waren nooit commerciële successen. Wee Willie Walker, Ticket to Ride.

Wee Willie Walker, Ticket to Ride. Jefferson, dat is de artiestennaam van Geoff Turton, de voormalige zanger van The Rockin'Berries. En hij begon zijn solo-carrière meteen met een hit, The Color of My Love. Dit nummer is van de Amerikaanse songwriter Jimmy Webb en het was in Amerika een hit voor de Love Generation. Maar in Engeland deed dit nummer helemaal niets. Jefferson, Montage.

Jefferson Montage. Er bestond ook een Eddie Jefferson. En dat is geen familie, dat is een jazzzanger uit Pittsburgh. Hij maakte albums met Richie Cole, Dexter Gordon, James Moody en Frank Wright. En hij nam ook nog 9 soloalbums op. In 1979 werd hij doodgeschoten voor de Baker's Keyboard Lounge in Detroit. Eddie Jefferson, When You Look in the Mirror.

Eddie Jefferson, When You Look in the Mirror. Rod en Carolyn, dat waren broer en zus Rod en Carolyn Brady uit Colchester. Het duo nam 4 singles op, maar dat leverde geen enkele hit op. Rod en Carolyn, Love is Where You Are.

Rotten Carolyn, Love Is Where You Are. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ophie Wright uit Tennessee is een soul- en blueszanger. Hij kwam uit de gospelband The Sunset Travelers. En hij overleed na een optreden in Mobile, Alabama aan een overdosis drugs. Dit is een opname uit 1964 en er verschenen covers van Otis Redding, The Rolling Stones, The Hollies, Humble Pie, Little Milton, Frankie Miller en Paul Rodgers. Ophie Wright, That's How Strong My Love Is.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Ken je het nummer Hallelujah, I Love Her So? Misschien wel in de uitvoering van The Animals, The Animals. Maar het origineel, dat is van Ray Charles. En ik heb een hele nieuwe uitvoering van The Sully Band. Band die jij waarschijnlijk niet kent, uit Californië. Uit het zuiden van Californië, uit San Diego. Daar draai ik straks drie nummers van. Maar we begonnen met een nummer uit Noorwegen van Jesper Lindell. Van de cd Twilights, West Coast Rain.

Uit Zweden komt deze muziek van Jesper Lindell. Of Lindell, net hoe je het nu wil. Hij wil eigenlijk ooit voetballer worden, maar daar kwam er niet van. En het kwam gewoon warring bij de post in Zweden. In Gothenburg, want daar verhuisde hij later naartoe. En toen vormde hij een band die heette King Harvest. Wel een mooie naam trouwens. Die hadden ze ontleend inderdaad aan de band uit Amerika. En dan weet je al dat het wel een beetje in de sfeer zit van de Americana. Twilights, ook een nummer trouwens van de band. Dat is de titel van de cd van Jesper Lindell. Back to Grollo, dat is gewoon Nederlands, maar het is geen Drents. Het is van de band Electric Blues. En die band die komt uit Zuid-Holland, uit de buurt van Ter Aar. Ze zijn al een aantal jaren bezig met een project, dat heet ook Back to Grollo. Ze speelden allemaal de nummers van QB and the Blizzards, zowel vanaf het begin als ook later. De nere nummers, zeg maar, van de Lester CD, Cats Lost. Dat doet ze hartstikke verdienstelijk. Ik vind dat ze hartstikke knap doet. En dat ze ook niet alleen maar daarvoor de hand liggende nummers speelt, maar ook de wat minder bekende nummers. Een paar weken terug was ik bij een optreden van hun in de Zuiderhof in Zuidwolde. En daar speelden ze bijvoorbeeld Perfection, een bekend nummer van Badfinger. Hartstikke mooi uit te voeren, vond ik heel erg goed. Van de cd draai ik één nummer, mooi flink lang nummer van Electric Blues. Somebody Will Know Someday.

Prachtige versie van Electric Blues van het nummer Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzards. Van de cd Back to Grollo, die op 30 april gepresenteerd wordt. Het komt er eindelijk van. Ze bent er al een paar jaar mee bezig. De voorbereiding die gaat nog verder terug, maar hij zal al uitgebracht worden in 2020, 2021. Maar door alle coronatoestanden kan het nou eindelijk op 30 april 2022 bij Café Hofstegen in Grollo. De cd Back to Grollo, met een hele mooie hoes erbij. Een schildering die erop staat, die ook in het museum trouwens weer komt. In het C+B museum in Grollo. Dus je kunt een mooie combinatie maken. Je kunt 's morgens mooi vanaf 11 uur kunt naar het museum gaan. En dan ga je 's middags naar de presentatie van de cd Back to Grollo. Als dat nog kan, als de plek is. Maar van de Veurden Berlin goed kijken. Vorige week draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Duke Rubberlar. They call it Rhythm and Blues. Vandaag nog een The Things I Forgot to Do.

The Things I Forgot To Do van de nieuwe cd van Duke Rabbelaar. We gaan naar Nederland. We gaan naar The Kick. Dat is een bandje volgens mij uit Rotterdam. En daarin speelt Paul Zoontjens, toetsenist bij The Kick. Maar die heeft ook een andere naam. Die werkt ook onder de naam Simon Keats. En als je de naam Keats hoort, dan denk je ook al bij al snel geneigd te denken aan de Engelse dichter John Keats. Die leefde van 1795 tot 1821, dus niet aardig langer leeft, maar wel een prachtig oeuvre Nolan. Nou, Simon Keats die heeft een cd gemaakt die heet Falling Star. En dat is een beetje in de vorm van Ziggy Stardust of Jimmy Dee van de Fatal Flowers. Het verhaal eigenlijk van iemand waar wat met gebeurt. In dit geval dan is het verhaal van James, de fictief personage James. Die komt in al die nummers die op de cd Falling Star stort terug. We draaien door van Back to Doolin.

Simon Keats van Nederlands Bodem van de CD Falling Star, nummer Back to Doolin. We gaan naar Amerika, naar de band The Wild Roots. Dat is de band van Victor Wainwright. En dan moet je dat niet verwarren met Loudon Wainwright III, die getrouwd was met Kate McCarrigal, en waarvan Rufus Wainwright weer de zoon is. Maar dat is een andere familie Wainwright, die wat meer uit het zuiden van Amerika komt, uit de blueswereld. Door is een cd van u te komen van The Wild Roots, want die... Victor Wainwright die werkt dan samen met Steven en Patricia en Dees. Dat bent weer mensen uit de wereld van Pat Travers en Todd Rundgren en Hall & Oates en zo. Dus het is een mix van blues en van wat experimenteelere muziek. De band die heet dan The Wild Roots Sessions Volume 2. Dat is de cd die net uitgekomen is. En door van het nummer The Bad Seed.

The Wild Roots met The Bad Seed en op orgel Lucky Peterson van de CD Sessions Volume 2. Het is blues, Doris Drinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en donderdagavond tussen 10 en 11. Het is weer zover. Drie keer recht is scheepsrecht, zegt ze dan. En het nummer waar het om gaat is Hallelujah, I Love Her So. En in het begin zei ik al, misschien wel het meest bekend door The Animals, de Engelse bluesband met Eric Burdon als de zanger. Maar de aanleiding is een cd van de Sully Band. Die kwam ik tegen, dat is een band uit San Diego, in het zuiden van Californië, op de grens met Mexico. Hele grote band, 10-koppige band. Die hebben een cd uitgebracht die heet Let Straighten It Out. En daarop kwam ik dat nummer tegen. Het oude nummer eigenlijk van Ray Charles, maar in de uitvoering van de Sully Band.

Dit is van de debuut-cd van de Sully Band uit San Diego. De cd Let's Straighten It Out, Hallelujah, I Love Her So. Het origineel is al vullen en vullen older. Is uit 1956. Dat is namelijk van Ray Charles. De geweldige blueszanger, soulzanger. Man die eigenlijk alle muziekstijlen met elkaar combineerde. Blues, jazz, rhythm and blues, gospel. En ook nog soul en ook nog country muziek zelfs. Een genius, wat ik wilde noemen. Brother Ray, dat was zijn bijnaam. Het origineel uit 1956 van Ray Charles. Hallelujah, I Love Her So.

geweldige performer. Ray Charles in 1956. Het origineel Hallelujah, I Love Her So. Ja, en dan moet er uiteraard ook nog een derde bij komen. En dan gaan we wat aan het zoeken van welke ze draaien. En toen kwam ik die ting van Livingstone Taylor. Livingstone Taylor, dat is een van de leden van de familie Taylor. De broer inderdaad van James Taylor en van Kate Taylor. En ook nog van Alex Taylor. Een hele muzikale familie. En Livingstone Taylor die is ietsje wat meer de kant op begonnen van folk en een beetje jazzachtige muziek erbij. James Taylor is natuurlijk heel bekend geworden met het nummer Fire and Rain. Maar Livingstone Taylor die merk in 1997 de cd Ink. En doorstiet zijn versie op van Hallelujah, I Love Her So.

drie totaal verschillende versies van Hallelujah, I Love Her So. Het origineel van Ray Charles in 1956. De aanleiding was een cd van The Sully Band. En die cd die heet Let's Straighten It Out. En de laatste versie die hij hoorde die was van Livingstone Taylor in 1997. Nou, we gaan weer naar 2022. Een nieuwe cd van Kate Henry, de cd On My Way. Een gitariste, zangeres, gitariste uit New Jersey, dus uit de oostkust van Amerika. Mooie cd, Got Me Good.

Een beetje rock, een beetje blues, soms ook een beetje country erbij. Dat is het materiaal wat op deze nieuwe cd van Katie Henry, On My Way, staat. Meer country eigenlijk, maar niet de traditionele country die uit Nashville komt, maar country die uit Texas komt. En daar komt vaker wat tegendraadse country vandaan. En dat is ook in de muziek van Paul Corton is dat het geval. Want die eerder al een beetje in de Texicana-sfeer zat. En hij bracht een cd uit Room 41. Dat was over een hele donkere periode in zijn leven met veel drugs en ziekte en drank en dat soort zaken. Hij is nu met een nieuwe cd uit te komen, Country Coming Down. En daarin is hij ook niet bepaald middle of the road country, zeg maar. Om maar één zin te citeren over de countrysterren van tegenwoordig. Zeg hij, I was driving tractors before it got sexy. Real cowboys don't rock to Kenny Chesney. Kenny Chesney, dat is zo'n gladde countryzanger uit Amerika. Hij is wat meer van de tegendraadse blues. Met vette bass erin en stevige drums erbij. En in een nummer als Country as Fuck, een van de eerste nummers die erop staat, dan geef hij ook flink af tegen al dat, dat gladde gedoe, zeg maar. Paul Keaton van de cd Country Coming Down, High Heels.

0: Paul Gayton van de CD Country Coming Home High Heels. Dit is muziek in de sfeer van de Country Outlaws van wel eer van meesten als Waylon Jennings en dat soort types. Muziek voor bij de tapkraan, zeg maar. Larry McRae, al eerder wat van de draait in de vorige aflevering van Harry's Blues. 30 jaar actief in de bluesmuziek en nu een cd maakt met allerlei bekende meesten mee, Joe Bonamassa. In dit geval met Warren Haynes, de gitarist van Govan Mule, Down to the Bottom.
1: So

Ik denk dat alle drie gitaristen die aan deze CD, nee, CD van Larry McRae metwerkt, dat die allemaal helemaal aan bod kwamen. Joe Bonamassa, Warren Haynes en Joanna Connor. En misschien Reese Winans op piano of op keyboards in elk geval ook nog wel. Uitstekende CD, kan niet anders zeggen. Larry McRae van de CD Blues Without You. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Ik zeg nog even 30 april, dan is de presentatie van de CD Back to Grollo van Electric Blues. Dat is bij Hofstegen in Grollo. En dat kun je mooi combineren met een bezoek aan het C+B Museum in Grollo. Samenstelling en presentatie van dit programma Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met nog een nummer van The Wild Roots van die CD Sessions Volume 2. En ook door speelt Lucky Peterson weer op met het nummer van The Wild Roots, The Threads of Time.

0: Dienst tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Keith Whitley was een countryster uit Kentucky. Hij had een ernstig alcoholprobleem en overleed op 34-jarige leeftijd aan een alcoholvergiftiging. Op dat moment had hij 12 hits en hij scoorde nog 7 hits postuum na zijn overlijden. Dit komt van zijn album Sad Songs and Waltzes. Keith Whitley, To Be Loved by a Woman.

Keith Whitley, To Be Loved by a Woman. M.A. Anne Duffy uit Wales is een blue-eyed soul zangeres en ze had een tophit. Haar single werd een hit in Engeland, Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Zwitserland. Duffy, Warwick Avenue.

Duffy, Warwick Avenue. Dick Girless, dat is een alternatieve countryzanger uit Maine. Hij had een grote hit met een truckdriver song, Tom Stone, Every Mile. En dit komt van zijn album, Travelin' Through, Dick Girless. No One Will Ever Know.

Dick Gurlis, no one will ever know. Katie Mellowa werd geboren in Georgië in de voormalige Sovjet-Unie. Ze groeide op in Belfast en ze woont in Londen. En haar debuutalbum verscheen in 2003. En 3 jaar later was ze al de bestverkopende artiest in Engeland. Intussen heeft ze 18 hits en 15 albums. Katie Mellowa, Thing Too Crazy. MUZIEK

Katie Melua, Thing Too Crazy. Wiley and the Wild West, dat is een band uit Montana rond zanggitarist Wiley Gustafson. En hij is een broer van de gouverneur van Montana. En Wiley Gustafson is een echte cowboy met een ranch waar hij paarden en koeien fokt. Dit komt van zijn album Way Out West, Wiley and the Wild West.

Wiley and the Wild West, Heaven. Imelda May, dat is een Ierse zangeres uit Dublin en ze schurkt altijd een beetje tegen de jazz aan. Ze zong in Ierland bij meerdere bands. In 2012 verhuisde ze naar Londen en in 2018 stond ze in de tv-show van Jules Holland. En even later was ze zangeres bij de band van Jules Holland. En ze trad ook al op met Jeff Beck, Bill Wyman, U2, Noel Gallagher, Ron Wood en Van Morrison. Imelda May, Call Me.

Imelda May, Call Me. Rhonda Vincent, dat is een bluegrass zangeres uit Missouri. En in Amerika heeft ze de bijnaam The Queen of Bluegrass. Ze is ook te horen op albums van Dolly Parton, Alan Jackson, Tanya Tucker en Faith Hill. En dit komt van haar album Back Home Again. Rhonda Vincent, Out of Hand.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Deviant van Jimmy Barnes is het album van deze week. En Jimmy Barnes heeft in Australië zijn eigen Freight Train Studios, waar de hele familie opneemt. Want zoon Jackie is drummer. Dochter Mahalia is de achtergrondzangeres bij Joe Bonamassa. Dochter Ellie May is singer-songwriter. Zoon David speelt in de band van zijn vader. En vrouw Jane heeft haar eigen Jane Barnes Band. Jimmy Barnes, Beyond the River Band.

Jimmy Barnes, Beyond the River Band. Grace Carter, dat is een Engelse zangeres uit Londen. Ze toerde al als voorprogramma door Engeland en Europa met Dua Lipa en Rag & Bone. En haar stiefvader, singer-songwriter en producer Paul Phillips, is haar steun en toeverlaat. Grace Carter, Silence.

Grace Carter, Silence. De Burns Sisters uit New York begonnen ooit als familieband met Sheila, Mary, Annie, Jeannie en Terry Burns. Alleen Mary en Annie zijn nog actief en ze zijn tevens de songwriters en producers van de band. De Burns Sisters, In This World.

The Byrd Sisters, In This World. Rhys Lewis, dat is een Engelse singer-songwriter uit Oxford. In 2020 verscheen zijn debuutalbum Things I Chose to Remember. En hij komt uit een coverband en Bill Withers is zijn grootste inspiratiebron. Maar hij is tevens een fan van Alex Turner en dat is de zanger en componist van Arctic Monkeys. Rhys Lewis, Be Your Man.

Rhys Lewis, Be Your Man. Ryan Adams, dat is de voormalige frontman van de band Whiskey Town. Hij veroverde de muziekwereld met zijn soloalbum Gold. En Elton John reageerde laaiend enthousiast, want hij had nog nooit van Ryan Adams gehoord. Ryan Adams, Rosalie, Come and Go.

Ryan Adams, Rosalie, Come and Go. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jamie Cullum, dat is een Engelse jazzzanger. Hij nam zijn debuutalbum Een Eigen Beheer op en de kosten waren £480 en hij verkocht 500 exemplaren van het album Heard It All Before. Maar het kan snel gaan, want zijn album 20-something werd de nummer 1 hit in Engeland. Intussen heeft hij al gewerkt met Radiohead, Elton John, Justin Timberlake, John Legend en Lady Gaga en ook dit was weer een hit in Engeland en in Ierland voor Jamie Cullum. These are the days.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Hadis Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Kelvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: friends ask me now.
1: Ik zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask Me Nice van George Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
2: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen. En ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Ja, geweldig nummer vind ik dit.
1: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem. Onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de, zeg maar in de blueswereld?
2: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam het natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog wel op terug, was een enorm liefhebber van hem.
1: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
2: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Loyinga, die heeft in de archieven zijn gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond de 3.500-4.000 zaten.
1: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
2: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van Cuban the Blizzard is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
1: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
2: Absoluut. Ja.
1: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
2: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ter nauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft er echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand, dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
1: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD uit 1965. U de keuzendeur Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. Al Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van Al Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt, wanneer je terugkijkt op, zeg maar, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is, dat het jubileumjaar, het klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, ja. Maar wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. En maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoefde ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eens precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona. Is hij ook de studio ingegaan. Met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de CD The Lady in the Balcony. Black Magic Woman.

0: Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Er is Blues, de Lustrinor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moos Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... Toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben... wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. Hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn soloplaten. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moos Ellison. Another one. You know, I love Moos. America.
3: You know Moos?

0: No Dope, Herman Brood, je hoort hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
1: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
0: Ja, ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
1: Ja, misschien nog even vertellen dat Mose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Mind. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus ja, het geeft wel aan hoe... wat een fan hij was.
0: Ja, heel duidelijk, ja. Nou, even terug naar Mose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
1: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365... dagen per jaar gewoon er binnen achter de piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
0: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
1: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja.
0: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Mose Ellison met If You're Going to the City.

0: Die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. Welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63,
1: ja.
0: Ja, ja. Ja. En hij is als... ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat die hij, waarbij hij zingt. Men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja. Ja, ja. Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden druipt daar toch vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Er zijn meerdere tributes, geloof ik, hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moet dan altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen doop gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je 2 mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Broten. Uitvoering, een live uitvoering op hem in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broesma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeuren ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook wel heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game, maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastisch piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: Hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes, wat ook zo'n prachtig mooi nummer is, wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het ook bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké.
0: Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook voor Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Mm-hmm. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Kelvin Russell, die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waarvan je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Kelvin Russell van de CD Texas Rain uit 2000.

0: Ja, poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Towns Van Zandt samen met Calvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Calvin komt uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Towns Van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth, die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval, die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert. Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer dan gaan we naar Mississippi, denk ik.
1: Ja. Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Allison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Allison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrechte in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja. Ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Allison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja.
1: Niet de begrip in de gevangenis zitten omdat je een vrouw door te schudden hebt.
0: Ja, nee toch.
1: Een hele grappige tekst van Mose Allison met The Parchment's Farm. Betekent dat wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Broesma. Jij was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
0: Ja.
1: Wat roept dat bij jou op?
0: Michael Nesmith van de Monkees. Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep in de jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
1: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een single uit 1966 en het was de enige nummer 1 hit voor The Love and Spoonful. Niet alleen in Amerika, maar ook in Canada. Het nummer eindigde 2 in Nederland en Finland, 3 in Zweden, Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 6 in Engeland, 7 in Australië, 8 in België. The Love and Spoonful, Summer in the City.

The Love and Spoonful, Summer in the City. Het is een compositie van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein uit 1945. En ze schreven het voor de musical Carousel. Het nummer werd 522 keer gecoverd en niet door de eerste de beste. Gene Vincent, Louis Armstrong, Ray Charles, The Righteous Brothers, Elvis Presley, Tammy Wynette, Aretha Franklin, Tom Jones, Johnny Cash en Roy Orbison. Maar het werd een hit voor een band uit Liverpool. Het was zelfs een nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië. Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Wow.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Het was een single van The Crickets uit 1957. En vervolgens werd het nummer ook nog opgenomen door Bobby V, Jackie DeShannon, The Every Brothers, The Nitty Gritty Dirt Band, Melanie, Wanda Jackson, Johnny Kitt and The Pirates en Cliff Richard. En dit is een alternatieve versie van Mutt uit Londen. Oh boy.

Mud, oh boy. Freddy and the Dreamers, dat was een nachtclubband uit Manchester met zanger Freddy Garrity. En de band had plotseling een nummer 1 hit in Amerika met een eigen compositie. Het was tevens een nummer 1 hit in Canada en het eindigde 2 in Engeland. Freddy and the Dreamers, I'm telling you now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. The Stories, dat is de band uit New York met zanger Michael Brown en gitarist Ian Lloyd. En Michael Brown komt uit de band The Left Side. En met die band had hij een grote hit, Walk Away Renee. Dit is een cover van de Engelse band Hot Chocolate. En het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. The Stories, Brother Louie.

The Stories, Brother Louie. Het komt van het album Candles in the Rain van de Amerikaanse singer-songwriter Melanie. Het is de B-kant van de single Ruby Tuesday en het nummer werd gecoverd door de New Seegers, Ray Charles, Nina Simone, Billy Joe Spears en Miley Cyrus. Melanie, look what they've done to my song, ma.

Melanie, look what they've done to my soul, ma. Burt Bacharach schreef het nummer voor Dionne Warwick. Het werd een top 10 hit in Amerika, het nummer eindigde 5 in Nederland. En er verscheen een cover van de Engelse Cilla Black. En dat werd de nummer 1 hit in Engeland en Ierland. En het eindigde op 6 in Nederland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Cilla Black, Anyone Who Had a Heart.

Cilla Black, Anyone Who Had a Heart. Het is een compositie van de Franse zanger Gilbert Bécaud. En de cover van de Everly Brothers eindigde 7 in Amerika, 8 in Canada, 13 in Engeland en 24 in Australië. En er verschenen nog 440 covers, onder meer van de Blue Diamonds, Brenda Lee, Sonny and Cher, Peter and Gordon, The Righteous Brothers, Sam and Dave, Tom Jones, Elvis Presley, Bob Dylan en James Brown. The Everly Brothers, Let It Be Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Cold Beer en Country Music van Zac Top is het album van deze week. En Zac Top is een singer-songwriter uit Sunnyside in de staat Washington. Hij was jarenlang zanger-gitarist van allerlei bands met zijn twee broers. In 2015 vertrok hij naar Boulder in Colorado om te studeren, maar na een jaar hield hij op met zijn studie, vertrok naar Nashville en daar speelde hij in meerdere bluegrass bands. In 2019 ging hij verder als soloartiest. Zac Top, Cold Beer en Country Music.

Zack Top, Cold Beer and Country Music. Het was een single van The Animals uit Newcastle met zanger Eric Burden. In 1933 werd het nummer voor het eerst opgenomen door Clarence Ashley met Gwen Foster. En Eric Burden hoorde Johnny Handel het nummer zingen in een folkclub in Newcastle. Ze namen het op en het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Spanje, Finland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Nieuw-Zeeland en 5 in Nederland, Japan, Zweden en België. The Animals, House of the Rising Sun.

The Animals, The House of the Rising Sun. Het is een single van de Schotse zanger Frankie Miller en het komt van zijn album Fallen in Love. Het werd de nummer 1 hit in Noorwegen, het nummer eindigde 2 in Zwitserland, 3 in Oostenrijk, 5 in Duitsland, 6 in Engeland, 7 in Nieuw-Zeeland en 8 in Australië. En het werd ook nog gecoverd door Tom Jones, Barbara Mandrell, Smokey en Johnny Reed. Frankie Miller, Darlin'.

Frankie Miller, Darlin'. Het was een eigen compositie van Del Shannon. Het nummer eindigde 2 in Zweden, 3 in Engeland, 5 in Canada, 6 in Ierland en Noorwegen, 9 in Amerika en 17 in Duitsland. En in 1990 pleegde de zanger zelfmoord. Hij was 55 jaar. Del Shannon, Keep Searching.

Del Shannon, Keep Searching. Het was een single van Manfred Mann met zanger Paul Jones. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden en Canada. Het nummer eindigde 2 in Ierland en Australië, 4 in Finland, Noorwegen en Duitsland en 6 in Nederland. En voordat Manfred Mann het opnam, was het al eens een keer opgenomen door componist Ellie Greenwich en de Amerikaanse groep The Exciders. Manfred Mann, Dua Diddy Diddy.

Manfred Mann, Doa Diddy Diddy. Het is een eigen compositie van de Engelse singer-songwriter Peter Sarstedt met veel passerende houtenmethoden. Marlene Dietrich, Pierre Balmain, Sacha Distel, Picasso, Aga Khan. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Ierland en Australië en het nummer eindigde 29 in Amerika. Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely?

Peter Sarstedt, Where Do You Go To My Lovely? De single van Don McLean uit 1971 was een eigen compositie en met The Day The Music Died bedoelt hij de vliegramp waarbij Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper om het leven kwamen. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 7 in Ierland, 9 in Duitsland, Spanje en Noorwegen. Don McLean, American Pie. Hello.

Don McLean, American Pie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. In 1958 was het een hit voor Little Richard en de cover van de Swinging Blue Jeans uit Liverpool eindigde 5 in Zweden, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen, 11 in Engeland, 12 in Canada, 16 in Finland en 43 in Amerika. De Swinging Blue Jeans. Good golly, Miss Molly. Good golly.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de Honky Tonking Guitar Man.

Een veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland, en die ook over zijn collega's zingt, of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blind geworden is, maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Van deze Johnny Hyland van een nieuwe cd, The Chatham Sessions. Ook een nieuwe cd is die van John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus dat is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van Dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe cd van hem, What My Eyes Have Seen, het nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd, John Blues Boyd, met een nummer van zijn cd, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animal speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. Bij God naar Texas en naar Canada, want Danny Brooks, dat is de volgende, die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek en ook wel goede muziek, onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze cd, dit is een nieuwe cd, de cd Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock and roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie zal het zingen? Misschien had hij dat inderdaad wel. Alan Finney, dat is een hele Amerikaanse naam. Is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding hebben gekregen. En heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Alan Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around.

Het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961, origineel van Solomon Burke. Het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, kun je zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen in Canada. En door is een nieuwe CD van nu te komen. Een live CD, live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloers op te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live opnemen in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje older. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Meuk, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is, Tonight's the Night. Got to Get You Off My Mind. Everybody Needs Somebody to Love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang On Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bed Burns in met Solomon Burke uit 1961. Die Bed Burns, dat was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort dingen, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt hij omschreven. Een band die van John Beavers. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij hebben in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dof het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begonde in 2012. Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Williamson de studio ingegaan. CD's maakt en door zijn nieuwe cd weer van Udicom. En dat is de cd Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot. Ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlands band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is het volgende nummer. We hadden Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddendomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt er ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uit te voeren door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christine Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Vane. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Vane. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd wordt. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Vane. Maar een eerdere uitvoering.

Die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP. De dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity, 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk. Dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent er niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende. Die kwam trouwens uit de Mississippi Delta. Maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley. Een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realist en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt. De CD Trouble and Strive. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer, dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk er volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn single Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, dat is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draaien No History. Ik zeg naar hem dat Harris Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: John Michael Montgomery uit Kentucky heeft 32 hits in Amerika, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit nummer nam hij op met topmuzikanten: Paul Franklin op steelgitaar, Brent Mason gitaar, Glenn Worth basgitaar en Wes Winans op piano. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en in Canada. John Michael Montgomery, I Swear.

John Michael Montgomery, I Swear. John Mayer uit Connecticut werd opgeleid aan het Berklee College of Music in Boston. Hij toerde intussen door Amerika met de Maroon 5, The Counting Crows, The Wallflowers, Sheryl Crow en Train. Hij heeft 53 hits gewonnen, 9 nummer 1 hits. John Mayer, Why Georgia?

John Mayer, Why Georgia? Richard Marx uit Chicago heeft intussen 14 nummer 1 hits in Amerika. En ook dit werd weer een nummer 1 hit. Het nummer eindigde 6 in Canada, 11 in Zweden, 13 in Engeland, 16 in Australië en 18 in Ierland. Richard Marx, Now and Forever.

Richard Marx, Now and Forever. Cameron Marvel Ox uit Huntington Beach in Californië begon als songwriter voor Beyoncé en Miley Cyrus. Ze studeerde in Nederland en ook in Nederland nam ze gitaarles en werd ze een goede gitariste. Intussen heeft ze in Amerika 4 soloalbums gemaakt. Dit komt van haar album The Other Side en ze noemt zich Cam. What Goodbye Means.

Cam, What Goodbye Means. Ronan Keaton uit Dublin komt uit de boyband Boyzone. Intussen heeft hij 10 soloalbums gemaakt en we mogen hem best een volwassen artiest noemen. Want dit werd de nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland en Ierland. Het eindigde 2 in IJsland, Italië en Zweden. 3 in België, Australië. 4 in Zwitserland, 5 in Noorwegen, Nederland, Finland en Oostenrijk. Ronan Keaton, When You Say Nothing At All.

Ronan Keaton, When You Say Nothing At All. Luke Combs uit North Carolina is de nieuwe superster in Amerika. In 2021 en in 2022 werd hij gekozen tot Entertainer of the Year. Hij heeft 6 albums gemaakt, 38 hits en al 25 nummer 1 hits in Amerika. Dit komt van het album This One's For You Too, Luke Combs, I Got Away With You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het titelloze album van Mike Finnegan is het album van deze week. En Mike Finnegan raakte als kind al onder de indruk van Ray Charles, Muddy Waters en B.B. King. En hij omringde zich altijd met topmuzikanten. Aan dit album werd deelgenomen door Joe Bonamassa, Tony Brownagle, Smokey Robinson, Stephen Stills, Dean Parks en Curtis Salgado. Mike Finnegan, Sing Me Back Home.

In Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Canada en België. Het nummer eindigde 2 in Australië en Ierland en 3 in Zwitserland en Portugal. Extreme. More than words.

Extreme, more than words. Marc Broussard is geboren en getogen in Louisiana en hij schreef een mooi nummer over de stad Baton Rouge aan de Mississippi. En Baton Rouge is al sinds 1845 de hoofdstad van Louisiana. Het is een echte bluesstad met een beroemd bluesfestival en bluesgitarist Tabby Thomas is het bluesboegbeeld van de stad. Hij runt sinds jaar en dag daar de beroemde bluesclub Tabby's Bluesbox. Marc Broussard, Baton Rouge.

Mark Broussard, Baton Rouge. De Amerikaanse zanger Brian McKnight scoorde een grote hit met het titelnummer van zijn vijfde album. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Canada, 7 in Nieuw-Zeeland, 24 in Australië, 28 in Nederland, 33 in IJsland en 47 in Duitsland. Brian McKnight, Back at One.

Brian McKnight, Back at One. Het is een nummer van Roger Waters uit Pink Floyd en het werd opgenomen door de zangeres van de Dixie Chicks, die tegenwoordig de Chicks heten. Ben Harper is de gitarist. Natalie Maines, Murder.

Natalie Maines, Mother. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een eigen compositie van Anouk en het komt van haar album Urban Solitude. En Nederland wist intussen dat Anouk een extreem talent was. Het nummer stond 15 weken in de Nederlandse top 40 en het eindigde op 3. Anouk, Michelle.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues, een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: Baton Rouge is de hoofdstad van Louisiana, gelegen aan de Mississippi, aan de uitlopers van de grote moerassen, de Swamps. Aldo Prins komt uit De Haar, in de Drentse gemeente Dalen, en woont sinds enkele jaren in Baton Rouge. Hij fungeerde als gids in deze broeierige stad. Voor een tocht door de Swamps legde hij contact met Cecil Vaughan, telg uit een vissersfamilie die al generaties in de bayous op catfish en crawfish jaagt. Een niet ongevaarlijke bezigheid.
3: We zitten hier op het stadion Baton Rouge in Amerika en we praten met Aldo Prins, die oorspronkelijk komt uit Holslo.
4: De Haar.
3: Dat is vlakbij Dalen, dat ik aanneem. Ja. En die trouwde is met een Amerikaanse vrouw, Amy, die hier ook bij zit. Hallo Amy.
5: Hallo, Drenthe.
3: Yeah. Ja, Aldo, hoe is het komen dat je hier zo in Louisiana terechtkomt bent?
4: Ik heb ongeveer 3 jaar geleden heb ik een stage gelopen in Baton Rouge.
3: Ja.
4: En ja, toen heb ik mijn vrouw ontmoet, Amy. En ja, toen ben ik weer terug naar Nederland gegaan, mijn examen gehaald in de tussentijd.
3: Dat was in Enschede, niet?
4: Dat was in Enschede.
3: Ja.
4: In de tussentijd is zij nog een keer naar Nederland gekomen voor 10 dagen. Dan heeft ze mijn ouders ontmoet. En ja, toen is zij weer teruggegaan en toen alle papieren rond waren, ben ik weer naar Amerika vertrokken. En we zijn in december getrouwd in Dalen.
3: Tegenover Hotel Cornelis ongeveer.
4: Tegenover Hotel Cornelis.
3: Ja, dat is een bekende plek daar. Amy doet hetzelfde beroep, of zit in de...
4: Yes, zij is ergotherapeut.
3: Ja.
4: Ergotherapeut is iemand die eigenlijk meer met de armen werkt en een fysiotherapeut werkt meer met de benen.
3: Ja.
4: Simpel uitgelegd, maar dat is ongeveer het verschil.
3: En het was natuurlijk toch een hele overgang, zo uit een klein plaatsje uit Drenthe, zo ineens naar een vrij grote stad, en dat in Amerika, wat een vreselijk groot land is.
4: Dat is wel een vrij groot verschil, ja.
3: Hoe ging dat eigenlijk? Hoe is die werk?
4: De verschillen zijn best wel groot. Je gaat niet zomaar even naar je buurman toe. Het is eigenlijk heel anders. Als je naar mensen toe wil, dan moet je even bellen, kijken of ze thuis zijn. En als je zomaar aankomt, dan kan je niet.
3: Nee,
4: in Dalenveen, in Dalen, dan kom je erin maar. Kom maar in maar.
3: Ja.
4: Dus dat gaat heel gemakkelijk. Maar hier niet zo gemakkelijk.
3: En die overgang die was natuurlijk niet alleen daarin groot, maar ook in andere dingen die, alles is hier groter. Ik bedoel maar afstand en hoe las jij door? Ben je direct, hè? Direct zeggen van ik koop een grote auto of Want iedereen redt hier natuurlijk een grote auto.
4: Ja, maar kijk, de afstand blijft even groot natuurlijk. Ja. Ik bedoel, als je in een grote auto komt, dan die afstand die blijft even groot. Alleen het is iets gemakkelijker om die afstand te rijden, dat klopt wel, ja. Maar zoals voor het werk moeten wij best wel ver reizen. Ik geloof dat iets gemiddelde van 150 kilometer per dag rijden.
3: Je werkt niet alleen in het ziekenhuis, ook
4: patiënt aan huis.
3: Ja.
4: Dus dan heb je wel eigenlijk een goede auto nodig. En zoals Amy, voor de vrouwen is het eigenlijk niet zo veilig om zomaar ergens te stranden met een auto. Je hebt niet een wegenwacht.
3: Dat is hier niet.
4: Nee, dat hebben ze hier niet.
3: Nee.
4: Dus mag je maar hopen dat
3: je betaalt ook geen weekbelasting, hoor ik, hè?
4: Nee.
3: Dat is ook wel even...
4: Dat scheelt weer.
3: Ja.
4: En benzine is 4 keer zo goedkoop, dus...
3: Er zijn ook nog een paar andere mensen hier in Nederland, hè? Ook een meisje uit Delden.
4: Ja, Marieke Stubbe.
3: Die wij ontmoet hebben, want we hebben ondertussen een keer wat eten hier.
4: Ja. Ja.
3: Was dat een studie... Tijdgenoten van jou?
4: Ja, studiegenoten. Ja, ze is ook in Enschede heeft ze gestudeerd. Fysiotherapie. Ze is ook fysiotherapeut hier in Baton Rouge. En best wel leuk trouwens dat er nog meer Nederlanders zijn dan alleen
3: dan,
4: ik.
3: zij komt ook nog uit Twente. Dus wat taal betreft, dus zo is dat ook. En mentaliteit betreft ook niet zo zo gek ver van Dalen.
4: Nee, nee.
3: En ja, zij is ook blij man, hè. Ze is getrouwd, of niet, leven gewoon samen met een Amerikaanse jongen.
4: Ja.
3: De gezelligheid in Drenthe, dat is natuurlijk...
4: Dat vind je niet.
3: Dat is natuurlijk, je zit Drenthe, iedereen kent iedereen. En hier is het, we zijn allemaal lange straten en het staat allemaal loodrecht op elkaar. En gezellige trajes en zo heb ik hier niet gezien. Hoewel het vanmiddag hier heel gezellig was met het festival.
4: Ja.
3: Dat iedereen op straat ook overal standjes heeft, maar normaal gesproken is dat niet zo natuurlijk.
4: Nee.
3: Trajes en zo en een zaak waar je dan gezegd kunt opschrijven en zo, dat is er niet bij.
4: Dat kennen ze niet meer, nee. Nee. Het is allemaal heel het is allemaal veranderd hier.
5: En het is een samenleving hier natuurlijk met blank en zwart, hè?
4: Ja, ja, een groot verschil. Heel veel criminaliteit hier. Het is heel anders dan in Drenthe. In Drenthe is allemaal heel, heel gemoedelijk. Je loopt op straat en je groet mensen. Hier stappen mensen meteen in de auto en ja, lopen haast geen mensen op straat.
3: Dus is die Amerikaanse maatschappij oppervlakkig, denk je? Bij hoe is dat in Drenthe?
4: Ja, dat is een groot verschil met Drenthe. Ja? Het duurt vrij lang voordat je echt door kunt dringen tot de mensen hier.
3: Ja.
4: Nou, als je elkaar groet, dan... hoe gaat het ermee? Goed, je vraagt niet eens, je bent helemaal niet geïnteresseerd.
3: What are you doing?
4: Iedereen
3: zegt dat, hè?
4: Ja. How are you doing? Yeah. I'm fine.
3: Ja, ik bedoel, dat is
4: ook al ben je net gescheiden.
3: Of je bent doodziek geweest of zo.
4: Je doet nog steeds fine.
3: Yeah. Grace.
4: Grace, ja, kan niet meer dan. Dus nee, dat is wel wat anders. Ja. Ze zijn ook niet geïnteresseerd hoe het nou met je gaat. Het is gewoon een soort van...
3: Draait alles nou eigenlijk om geld hier? Of?
4: Dat is wel ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Heel veel mensen die werken lang, werken veel, heel veel stress. Ik denk dat vooral in Drenthe mensen veel meer van het leven genieten dan hier. Dat is wel een groot verschil.
3: Jullie maken ook vrij veel uren, dacht ik, of niet?
4: Ja, we beginnen om 8:30 en dan werk je tot... 34 uur per week en dan daarnaast zie ik nog wat de patiënten aan huis.
3: Aha.
4: Dus, soms ben ik om 6:30, 7:00 uur thuis. Dus, als je jong bent, dan doe je dat nog. Hè, later. Ja. Dan, als je kinderen hebt, dan moet je weer terug.
3: Jij bent ook nog muzikant geweest, dus ik.
4: Ja,
3: jij
4: liep nog
3: een tape, hoor.
4: Dirty Harry's 44.
3: Ja. Ja, nee, ik heb het wel gehoord. Daar doen we niet echt te schamper over, want zo slecht was het ook niet.
4: Nee, moet je zo met hem naar Houston.
3: Nee, ik heb wel gehoord in de auto.
4: Mooi.
3: En dat was ook leuk.
4: Ja, hartstikke leuk. Dat was tijdens mijn studententijd.
3: Dat was ook leuk.
4: Ja, hartstikke leuk. Dat was in tijdens mijn studententijd in Enschede. Hadden we een bandje in Hengelo en oefenden twee avonden in de week en één avond gingen we optreden. Dat was ontzettend leuk. Met z'n vieren, drie gitaren en ik op een drumstel. Dat was ontzettend leuk.
5: Ja. Gebeurt er nou hier wat op cultureel gebied?
4: Ik moet zeggen, ik heb niet zoveel tijd besteed om dat allemaal om erin te gaan. Als wij thuis komen om 7:00, dan zijn we moe, dan gaan we niet nog een keer. Dan hang je voor tv en doe je administratie en dan is het tijd om naar bed te gaan.
5: Ja, ja.
4: We hebben nog niet echt...
5: Maar er verschijnt zoals een theater of een bibliotheek, een muziekkorps, maar het ding te noemen die Drenthe kent.
4: Ja, ze hebben wel muziekkorpsen, schoolkorpsen. Maar ik heb er niet even één gezien hier, maar ze zijn er wel. Ja. En een bibliotheek natuurlijk ook, en theaters ook. Ja. Trouwens, heel veel mensen hier gaan naar de bioscoop. Ik geloof dat het meer in is dan in Nederland.
5: Ja, ja.
4: Heel veel mensen.
3: Ja, en de tv uiteraard, want je hebt hier natuurlijk, ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
4: Zenders, ja.
3: Ja.
4: Ja. Ja.

0: Blues. Daar heb jij er ooit iets mee te maken gehad? Weet je er iets van?
1: Nee, niet veel. Ja. Nee, we zitten hier nu anderhalf jaar. En het enige wat wij hier op cultureel gebied eigenlijk gedaan hebben is, we hebben danslessen genomen. Cajun danslessen.
2: Dus, two-step.
1: De two-step en de crippled chicken.
2: Ja.
1: Ja, maar dat is het enige. Als je al, ik denk dat je veel meer de blues in New Orleans kunt vinden. En als we daar naartoe gaan, dan stap je in een cafeetje en speelt er een band. En, ja. Maar dat is ook ontzettend commercieel geworden.
0: Volgens cultuur, als die van de Acadians, dat leeft hier wel?
1: Meer in het platteland dan hier in Baton Rouge. Ja. Baton Rouge is meer een businessstad. Weinig cultuur in Baton Rouge.
2: Het is ook de hoofdstad van Louisiana. Hè?
1: Ja, maar het heeft heel weinig cultuur. Als je echt cultuur wil vinden, moet je naar de kleine dorpjes eromheen gaan. En daar heb je dan wel de Cajun muziek en de Cajun cultuur. Waar Amy vandaan komt, daar heb je nog echte Cajun muziek. En,
2: ja. Waar is Amy van?
3: Cut off
2: Louisiana. Cut off, dat betekent bij ons afgesneden. Waren jullie echt cut off?
0: Isolated area?
3: Sorta. It's about 2 hours from Baton Rouge. It's close to the Gulf of Mexico. And it's another set of Cajuns as opposed to Lafayette.
0: A small city?
3: Well, I wouldn't call it a city, I'd call it a town. It's bigger than Trento, though.
0: How big?
3: I think about 5,000 to 8,000.
1: Uh-huh. Well, what's the story behind that cutoff? They called it cutoff.
3: Because they had this old rich family and they were digging a ditch. Like
2: a sluice.
3: And they just stopped. And where they stopped, they named the town.
2: Yeah.
3: It's such a boring story, but that's the story.
2: ze stopten met graven van de sloot en de stad was dus afgesloten.
1: En net van de sloot was er een dorpje en dat was
0: een
1: dorp.
2: Cut off. Nou, het is wel snel.
0: You've been once in the Netherlands?
3: I've been twice.
2: Twice.
0: What was your impression of the Netherlands? Especially Drenthe.
3: I think it's very nice, very friendly. There seems to be a lot of culture there. There's a lot of history, and I think that's the biggest difference between America and Europe. When the Europeans come here, I think they sometimes expect more, but there's not, you know, it's only been like a little over 200 years, so there's bound to be a lot less to really see, and you know, everything's new, and so I think that's a big difference, but I'm just impressed by the same reason, because everything is so old and, you know, and the culture is just embedded in everyone. So I think that's interesting.
1: For on dollar fin, huh?
2: Nou, Amy zegt dus dat...
3: Hartstikke mooi.
2: Hartstikke mooi. Eigenlijk is dat... Hoeft eigenlijk ook verder geen toelichting. Right? Ze zegt alleen dat... in Europa is veel ouder en is meer cultuur. Dat vond ze fantastisch. En het is hier allemaal veel nieuwer uiteraard.
0: Mis jij het Drenthe hier?
1: Ja, ik mis het wel. Ja. Vooral de gezelligheid. Het feit dat je bij mensen zomaar binnen kunt lopen. En, ze zijn veel gastvrijer in Drenthe. Veel open. Veel meer open. Ja, veel vrolijker. Maar ik moet zeggen dat vooral hier in het platteland is het ook al vrij vriendelijk en open. Het is hier in Baton Rouge niet zo open en vriendelijk, maar het platteland is er wel.

0: y'all see something y'all want to stop and look at, just tell me, you know.
1: No,
2: it's perfect.
1: Just like this way.
3: Yeah. What?
1: Come on.
3: What is vandaag eigenlijk? Moet ik dat ook nog zeggen?
1: Zondag
3: 23. Zondag 23 en we zitten hier nu een week en we zitten hier midden op de bayou met Sizzle Fawn en een kennis van Aldo. Aldo heeft hem leren kennen doordat de vrouw van Sizzle ook in het werk bij Aldo. Nou, we zijn hier dwars door een gebied heen gekomen wat zo fantastisch mooi is dat je dat nauwelijks kunt beschrijven. In Nederland hebben we een beetje zo'n gebied bij Giedoorn, zal ik zeggen, de Beulaken Weide en zo. Maar niet met die begroeiing en niet met die fantastisch mooie vogels. En de omgeving hier is echt, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Je moet er eigenlijk zelf wezen om goed te kunnen zien hoe mooi het hier al niet is. We hebben onder andere gezien hoe ze hier de catfish vangen en de crawfish. We kwamen midden door de lelies heen en we moesten ons bukken om niet onze hoofd te stoten tegen allerlei takken. Sissel zei, je moet nog even oppassen, want soms valt er wel eens een slang uit de boom weg. Sissel die heeft van alles bij zich, een mes en een pistool en zo voor eventuele vreemde dingen. Maar ik kan niet anders zeggen dat dit een van de ervaringen in mijn leven is. Nou, een eenmalige ervaring denk ik, die ik nooit weer tegen zal komen. Tenminste, je gaat hier niet zomaar weer heen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel vroeg voor uit de veer gekomen. Maar het is absoluut de moeite waard. Ik kan iedereen aanbevelen.
1: Gewoon weer komen.
3: Ja, gewoon weer komen, zegt Aldo.
1: Het is ook het gebied waar als vorig jaar de storm Andrew langskomen is. En dat kunnen we duidelijk zien, zo hier en door. Hè?
3: Ja, dat was al zichtbaar in dat park hier vlakbij, bij Jefferson Island. En Sissel zegt ook, er is hier heel wat omgewaaid hier. Ja, de storm heeft een enorm huis gehouden. Dan kunnen wij, je zou het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met die watersnoodramp die er toen west is. Ik heb ook gezien dat ze hier bij op die bayou Pigeon een soort van betonnen muur hebben gebouwd. Want vroeger is dat ook helemaal overstroomd geweest.
1: We varen nu op dit moment op de Intercoastal Highway. Dat is een kanaal wat vanaf Corpus Christi helemaal tot New Orleans loopt langs de Golf van Mexico. Behalve natuur hier zo en behalve vissers, en hier ook nog olie natuurlijk, hè?
3: Nou ja, ik heb hier een paar olieplatformen gezien. En ik moet je zeggen dat het landschap niet echt mooi maakt. Maar ik geloof ook dat Sissel zei zoiets moois van freedom brought this business, maar is ook, freedom is ook getting it away again. So. Ja.
1: Het lijkt me wel een vrij gevuchten volkje hier trouwens.
3: Ja, ik bedoel, dat kan alles niet anders. Je kunt het een beetje vergelijken met de vissers in Urk en op de Wadden en zo. Dat waren toch ook hele roughnecks, zou ik maar zeggen. En hier is het natuurlijk toch ook een kwestie van overleven. Die mensen waren natuurlijk waren ook niet rijk hier, die moeten gewoon leven van vis en er waren natuurlijk een heleboel die dezelfde gedachten had, dus dat zie je hier dan helemaal terug. En ik bedoel, het is hier ook hier en daar nog een beetje link natuurlijk met slangen en dergelijke, krokodil. Nou, hoewel die hier niet veel voorkomen, er was hier wel een farm in de buurt, maar daar zijn we maar niet naartoe gegaan.
1: En die visserij hier, dat is vooral ook family business.
3: Ja, wat ik zeg. Hier in de swamps, in de bayou, zeg ik, op hele kleine bootjes plotseling uit het niets familie van Sissel tevoorschijn komen. Zoals een neef en een kleine achterneefje of zoiets. Of nee, zijn kleine neefje. En nou ja, wat het precies is, weet ik niet. Maar
1: is zijn vader?
3: In ieder geval familie. Zijn vader is 60 jaar. Die hebben we niet kunnen vinden. Die zat ergens midden in de bush. En hij is een mean, hij is small, zeggen. Hij is een small man, maar mean is een. Nou ja, wat zei hij dan weer? Ik weet niet precies. Maar een oude taai, laten we daar maar op houden.
1: Mean is hell.
3: Ja, mean is hell, ja. You know I was dying.
2: was a catfish swimming in that deep blue sea. I'd have all these good-looking women now, boy, fishing after me, fishing after me. Oh. I went down to my baby's house.

is feeding out of me, feeding out of me. Sure enough, ain't lying.

0: daar in de verte. Dit kanaal waar we nu op zitten is ongeveer zo breed als nou breder als de IJssel, dacht ik. En als je dit helemaal...
1: Je vertelde net al over die dijk die hier langs ligt, een levee. In 1929 hebben ze hier een hele grote overstroming gehad, dat alles een beetje blank stond hier. En...
0: Mighty Floods. Ja. Ja, dus, daar heeft onder andere Johnny Hooker over gezongen. The Mighty Flood of Tupelo.

0: Lord have mercy, Lord. Wasn't that a mighty time?
1: John Lee Hooker met een song called Tupelo Blues van de double LP Black Snake op het Fantasy label.
2: En doorvuur uit 1972 van Lightning Hopkins van de LP Blues in My Bottle. De catfish blues over de, ja, die vissoort die door zoveel de vuur komt. Twee soorten, de catfish en door zijn Lightning Hopkins over. En over de crawfish, de andere vissoort. Nummer van Zachary Richard van de CD Snake Bite Love. En dat betekent dat wij op de klok kieken toe bent aan het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Wij volgen de Mississippi in zuidelijke richting. Wij gaan volgende week stroomafwaarts. En dan komen wij vanzelf uit bij die prachtige grote plaats door in het zuiden van Louisiana. Samenstelling van Harry's Blues, Harry Musquet en Albert Haar. Techniek Paul Meeldijk. Tot aan de week zondag.
3: Volgende week in Harry's Blues.
4: New Orleans, de metropool aan de monding van de Mississippi. De Big Easy, zoals de stad wordt genoemd. Bakermat van de jazz met een bruisend uitgangsleven in Vieux Carré. Op Congo Square, de plaats waar vroeger de slaven dansten, ontmoeten we George Porter Jr.
5: On Route 66... De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
6: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek. Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
7: Het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. En het nummer stond altijd.

0: op de playlist bij live optredens. Het was namelijk een van Harry's favoriete nummers. Hij speelde het met de Musquet Gang, met de Harry Musquet Band, Musquet en met QB and the Blizzards. Too Blind to See.
1: All right.

Hubie and the Blizzards, Too Blind to See. Coco Montoya, dat was de drummer in de begeleidingsband van Albert Collins. En Albert Collins leerde hem gitaar spelen. En toen werd hij ontdekt door John Mayall als gitarist. Hij speelde 10 jaar in John Mayall's Bluesbreakers en ging vervolgens solo verder. Coco Montoya, Monkey See, Monkey Do.

Gogo Montoya, Monkey See, Monkey Do. Jimmy Thackeray uit Pittsburgh was jarenlang de gitarist bij de Nighthawks in Washington D.C. Hij ging verder met een eigen band, Jimmy Thackeray and the Drivers. En daartussendoor maakte hij ook nog albums met The Cave Brothers in Arkansas en met John Mooney in Louisiana. Jimmy Thackeray and the Drivers. Drive to Survive.

Jimmy Thackeray en The Drivers, Drive to Survive. Debbie Davis was jaren de tweede gitarist in de band van Albert Collins. Intussen runt ze haar eigen band en ze neemt nog regelmatig deel aan projecten, onder andere met Coco Montoya en met Tab Benoit. Dit komt van haar album I Got That Feeling, Debbie Davis, Howlin' at the Moon.

Debbie Davis, Howlin' at the Moon. Tommy Castro, dat is een bluesgitarist uit San Francisco, en hij onderscheidt zich door oude Memphis soul in zijn nummers te verwerken. Hij runt een band die altijd het hele jaar op reis is, want ze werken minimaal 250 optredens per jaar af. Dit komt van het album Exception to the Rule. Tommy Castro, Had Enough.

Tommy Castro, Had Enough. James Cotton was het grootste deel van zijn carrière mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Hij speelde ook op albums van Otis Spann en Howlin' Wolf. En hij begon zijn eigen band met muzikanten die hij kende uit de band van Muddy Waters, zoals pianist Pinetop Perkins, gitarist Sammy Lawhorn en drummer Sam Lay. James Cotton, Take Me Back.

James Cotton, Take Me Back. Luther Allison was de publiekslieveling in het clubcircuit van Chicago, maar hij ergerde zich dood, want het stoorde hem dat bluesartiesten in Amerika nooit op de grote festivals stonden. En tijdens een trip door Frankrijk bleef hij in Parijs hangen en daar bleef hij maar liefst 20 jaar. In die periode stond hij onder contract bij het Duitse blueslabel Roof Records. En tijdens die periode in Parijs was Roel Spanjers uit Rotterdam zijn toetsenist. Luther Allison, Should I Wait?

Luther Allison, Should I Wait? John Grimaldi was een local hero in Chicago, waar hij begon als straatzanger in Maxwell Street. En in die periode reed hij in een oude Studebaker door de stad. En hij heette weliswaar John Grimaldi, maar heel Chicago kende hem als Studebaker John. En dat nam hij toen maar als artiestennaam aan. Studebaker John and the Hawks. Two times bookie.

Studebaker John en de Hawks, Two-Time Boogie. Deborah Coleman is een van de weinige vrouwen die zich al jaren weet te handhaven in de Amerikaanse blues scene. En dat komt omdat ze een natuurtalent is als zangeres, songwriter en gitarist. Het komt van het album I Can't Lose, Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue.

Deborah Coleman, My Heart Bleeds Blue. Johnny Shines, dat is een klassieke blues-shouter. Hij toerde als kwajongen al met de legendarische Robert Johnson door Amerika. En dit komt van zijn album Back to the Country. En dat nam hij op met mondharmonica-speler Snooky Pryor en gitarist John Nicholas. Johnny Shines, Blues Come to Texas.

Johnny Shines, Blues Come to Texas. Smokey Wilson was gitarist bij Elmore James, Jimmy Reed, Howlin' Wolf en B.B. King. Hij begon een bluesclub in de zwarte wijk van Los Angeles, Watts. En dit komt van het album 88 Street Blues. Het album werd opgenomen met de band Rod Piazza en de Mighty Flyers. Smokey Wilson, I Got Something on You, Baby.

Smokey Wilson, I Got Something on Your Baby. Sarah Brown, dat is een zangeres en basgitarist. Ze speelde bij Albert Collins, Buddy Guy, Otis Rush, James Cotton, Dr. John, Bonnie Raitt en Nick Lowe. En dit komt van haar album Saying What I'm Thinking. Sarah Brown, Bad Thing.

Sarah Brown, Bad Thing. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Snooky Pryor, dat was de eerste grote mondharmonica-speler in Chicago. Hij was al actief en een fenomeen voordat Little Walter, Cary Bell en James Cotton zich profileerden. Dit komt van het album Snooky. Snooky Pryor, Crazy About My Baby.

0: Ik ben misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Daartussen zit mijn identiteit.
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor giet hij ditmaal naar een hele stille plek. Naar een plek met veel herinnerings. In elk geval voor zijn gast, voor Noes Solissa. Want die is geboren in 1952 in Kamp Schattenberg, of wel bekend als Kamp Westerbork. Begin 50 jaren kwamen door de eerste repatrianten uit Indië aan om er door, zoals zij dachten, tijdelijk te blijven.

0: We zijn hier al een slagboom doorgelopen met Noes Oliza. Noes, wij kennen elkaar al wat langer, maar voor de luisteraars. Wij zijn hier op het voormalige kamp Westerbork. Wat in de volksmond hier onder de Drenthe eigenlijk kamp Schatberg heette. Maar jij bent hier gekomen in 1951 en jij was twee. Of jij was één. In 52 ben jij geboren, hier op deze plek. Maar jij bent ook nog een woordvoerder geweest van de in Wijster bij de eerste kaping. En als zodanig zullen misschien sommige luisteraars jou nog kennen. Maar over de kaping, daar is eigenlijk al genoeg over gezegd. En de laatste tijd ook nog documentaires op de televisie geweest dat we het daar eigenlijk niet over wilden hebben. Wij wilden het dus even hebben over die 50 jaar eigenlijk. Dat de Zuid-Molukse mensen hier in Nederland zijn. En speciaal over de mensen die hier in dit kamp, wat eigenlijk kamp Schattenberg heet, hoe dat gegaan is en hoe het hun vergaan is eigenlijk. Wat herinner jij je hier nog van?
1: Kijk, in grote lijnen, het beeld wat je hebt overgehouden is jouw kindjaren. Je bent hier als kind opgegroeid, je had alle vrijheid, alhoewel wij thuis werden we heel strak, heel kort gehouden door de ouders en ook de rest van de familie. Maar dat gevoel van kind zijn, je stapt zo de bossen in, je haalt allerlei kattenkwaad uit. Schitterend, dat was een heel mooie periode. Zo kijk ik terug naar mijn kindjaren.
0: Naar mijn schatting ongeveer 3000 mensen. Je ziet er nou niks meer van terug. Het is ook een herinnering. Het is ook een herinneringsmonument is hier geplaatst in verband met een nog eerder punt in de geschiedenis dat de Joodse mensen hier hebben gezeten. Hè? In het kamp Westerbork, waar iedereen het altijd over heeft. Dan zal ik nog even uitleggen, niet precies in of tegen Westerbork aan ligt, maar eigenlijk vlakbij het plaatsje Hooghalen, wat aan de spoorlijn lag. En die spoorlijn, die hebben ze dan een beetje verlengd om die mensen hier destijds naartoe te brengen. Maar de misvatting is eigenlijk dat kamp Westerbork bij Westerbork zou liggen. Dat is niet zo. Het heet uiteindelijk in de volksmond hier in Drenthe dan ook eigenlijk kamp Schattenberg. Het is nu eigenlijk er is een herinneringsplaats en er staan een aantal grote, wat zijn het eigenlijk?
1: Schotels.
0: Schotels, ja, waar je mee het heelal kunt afzoeken naar buitenaards leven, dacht ik. Dat is wel een rare contradictie. Maar zie jij nog wat terug, Noes? Zijn er nog punten waarvan jij zegt, hé, dat herken ik nog wel. En hier, waar hebben die brakken allemaal gestaan? Want het waren toch eigenlijk houten gebouwen allemaal.
1: Ja, nou, wij zijn nu even voorbij gelopen. Ik zie daar hier voor me een straat. Nou, die straat die loopt vlak voor het barak waar ik gewoond heb. Dat is barak 37, meen ik. Ja, daar heb ik jaren in gewoond. In eerste instantie als baby barak 36.

0: Nou, daar ben ik eigenlijk geboren in 1952.
1: En er waren allerlei faciliteiten. Je kunt hier, als je hier zo die kant op kijkt, was een slagboom. Hè? Je kon niet zomaar naar binnen, wel?
0: Nee, je moet... Je moet
1: je aanmelden of zo? Behalve de mensen van het kamp zelf. Dus.
0: Ja, de mensen van het kamp zelf. Kijk, ook mensen van buiten. Bijvoorbeeld, er komt de slager, die komt hier binnen. De postbode. Nou, dan gaat de slagboom gaat dan vanzelf open. Er zaten altijd een paar mensen daar in het kantoortje, noemen we dat. En dat leven dat gaat zijn gangetje. Het is, het was heel betrekkelijk, eenvoudig, overzichtelijk. Ondanks toch het grote aantal mensen die hier vooral in het beginjaren woonden. Maar als kind was jouw wereldje ook nog heel klein, hè?
1: Ja.
0: Alles wat verder van je afstaat, dat is allemaal heel groot. De straat hier, dat was vroeger als kind. Ik dacht dat dit zo'n vierbaansweg was of zo, weet je wel. Dat is mijn beleving, dat was mijn beleving. Maar ja, dat is er heel weinig meer van terug.
1: En de faciliteiten waren hier natuurlijk wel. Jullie hadden een school en er was een soort van kleine gelegenheid, gezondheidsbarak of zoiets.
0: Ja, er was een kleuterschool hebben we hier gehad. Ook een lagere school. En winkelvoorzieningen, diverse winkelvoorzieningen. Een hospitaaltje. We hebben hier een arts. Postkantoor is hier.
1: Dus eigenlijk alle faciliteiten die je op gewoon een normaal dorp eigenlijk ook had.
0: Ja.
1: Ja, ik weet er zelf ook iets van, omdat mijn vader hier toen destijds beheerder was van de brandweer. Dat is ook wel weer toevallig. Dat was er dus ook. En er was een badhuis. Maar er was hier ook een voetbalveld. Weet ik nog.
0: Nou, er waren een aantal voetbalvelden. We hadden hier, meen ik, een stuk of 5, 6 voetbalclubs.
1: Ja.
0: Die onderling...
1: Van dit dorp? Van het kamp?
0: Ja.
1: Oh, dat heb ik nog geweten.
0: Ja, die onderling dan toernooitjes spelen. Ik weet het nog heel goed. Mijn vader zat in een veteranenteam. Nou, en de kinderen, die dragen dan ook de shirtjes van de vader. Ja, dat was machtig.
1: Ja.
0: Maar god, ze kregen altijd aan de klop natuurlijk. Ja.
1: Het was ik weet nog dat het aan de rand van dat veld, daar woonde Sertenno en die zaten de kampraad, meen ik.
0: Ja.
1: Daar hebben we ons nog een keer omgekleed. Dus, want er moest ook wel eens gevoetbald worden tegen een afvaardiging uit Assen. En André Java, die heeft toen nog eens keer zo'n elftal samengesteld waar ik ook nog aan mee heb gedaan.
0: Ja.
1: Maar het was bijzonder prettig. Wij werden helemaal, zoals het bij de Zuid-Lukse mensen meestal gaat, altijd gul ontvangen. Hè? Dat, en veel eten en zo, dat was dat altijd... bijzonder gezellig.

0: op een gegeven moment ben jij... Jij werd ouder, jij kwam hier op school. Hier was een kleuterschooltje. Was het besef al aanwezig toen... waarom jullie hier eigenlijk zaten en zo? Of kwam dat pas veel later?
1: Nou, dat kwam pas veel later.
0: Ja.
1: Natuurlijk, als kind... nu achteraf... redenerend... werden ons ook verhalen verteld... door mijn vader en door mijn grootvader... van hoe wij hier terecht zijn gekomen.
0: Ja.
1: Maar de werkelijke waarde van die verhalen... ja, dat realiseer je pas achteraf. En ook de voorgeschiedenis van Schattenberg. Ja, ook, ja, dat stukje historie, ja, dat was in het begin helemaal... Ja, dat wist je niet. Je leefde in het heden dan toen. En later... kijk ik dan pas op terug en neem ik kennis van een stukje geschiedenis van Schattenberg.
0: Ja, ja.
1: En ja, waar dan de Joden hier tijdelijk moesten huisvesten op doorgang naar Duitsland, Polen. Daar ligt een stukje, daar ligt ook een stukje tragedie. Menselijke,
0: enorme tragedie.
1: Ja.
0: Maar... op een gegeven moment, ik heb me wel eens afgevraagd, en misschien jullie ook wel, dat ze, ook de Nederlanders, jullie eigenlijk wel een beetje verder weg hadden gestapt. Ze hadden natuurlijk niet direct huisvesting. Ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moet dat nou per se in Drenthe? Niet dat wij als Drenthe jullie niet wilden hebben, maar dat was weer typisch Nederlandse regering. Want een hele grote misvatting is dat natuurlijk ook dat men... al die gedachte is dat Drenthe rijk was, maar Drenthe was voor de oorlog misschien nog wel armer als de Zuid moet lukken. Dus ze hebben ons. Hoe ondervonden jullie dat? Want jullie moesten dan op een gegeven moment moesten jullie naar de stad toe. Er liep een bus van Harmani, dat weet ik nog wel. Dat waren eigenlijk touringkaarten, maar die mensen hadden ineens ook een negotie erbij. Die konden dan een lijntje openen op Schattenberg. Mensen moesten naar de stad. Hoe werd het toen? Kun je nog herinneren hoe het toen tegen jullie werd aangekeken?
1: Nou, even wat terug op jouw eerdere uitspraak. Kijk, het was hier een tijdelijke voorziening.
0: Ja. Dat werd jullie verteld.
1: Dat werd ons ook verteld. Onze ouders en zeg maar de eerste generatie leiders hielden zich ook voor. Dat was conform de politieke realiteit op dat moment. Maar goed, van de tijdelijkheid, daar zitten we nu onderhand al bijna 50 jaar.
0: Een halve eeuw.
1: Ja. Ook later realiseer je. Kijk, als kind kijk je natuurlijk heel anders tegen de werkelijkheid aan, hè. En later de beoordeling van Schattenberg. Dan denk je van, hoe is het in vredesnaam mogelijk om zo'n hele groep mensen ergens in een land van nowhere te plaatsen?
0: Ja.
1: Dat zou je vandaag op de dag dat heel anders gaan doen. Heel anders.
0: Ja, want het is natuurlijk wel zo, mensen die hier nu asiel aanvragen, en dat waren jullie dus duidelijk niet. Die hebben nu in deze tijd sneller een woning als dat jullie hadden. Want daar heb je dus toch wel... Hoe lang hebben jullie hier gezeten? Laten we dat eens even vaststellen.
1: Ik heb hier 19 jaar gezeten. Ja. Ja. Maar toen ik 12 werd, toen ging je... Of 13 ging je naar voortgezet onderwijs. Nou, toen heb je te maken met Assen, de grote stad.
0: Ja.
1: En dat was dan een frequente... contact met de Nederlandse samenleving.

0: ondanks dat het natuurlijk wel vreemd was, leek me het wel gezellig hier.
1: Het was heel gezellig.
0: Ja, misschien denken sommige mensen daar ook nog wel eens met heimwee aan terug of zoiets.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Dat ze zeggen van, misschien was het daar met elkaar nog wel leuker als in zo'n buurt waar sommige mensen nu wonen.
1: Ja, kijk, de hechtheid in de gemeenschap was hier natuurlijk veel groter. Maar we moeten dat ook niet gaan idealiseren. Nee. Want er waren genoeg conflicten tussen groeperingen. Ook, dat waren heftige.
0: Ook binnen de samenleving in Schatberg.
1: Ja, ja, allerlei politieke en sociale conflicten worden hier hardhandig opgelost.
0: Beslecht. Ja. Muziek was ook een ding wat ik me nog kan herinneren. Want in Assen had je op een gegeven moment, in het Rode Dorp, had je een muziekkoepel. En daar trad altijd een fluitorkest op van Schattenberg. Een bamboe fluitorkest. Ja. En dat was altijd het drugsbezochte, met de Johan Willem Vierkeper, het drugsbezochte concert. Want dat vonden mensen zo mooi. Weet jij, kun je daar nog iets van herinneren?
1: Heel goed zijn. Ja? Want ja, mijn grootvader was de leider van dat orkestje. Ja. En mijn vader zat er bij in. En nog een paar van die ooms. Ja, ze repeteerden ook vaak bij mijn grootvader thuis. Hè. Dus, of ik herinner, ja, absoluut.
0: Het was natuurlijk niet allemaal kommer en kwel. Er was hier natuurlijk ook wel humor, of niet?
1: Ja. Melukkers en lachen, dat is bijna synoniem.
0: Ja. Nou kennen wij elkaar al wat langer. Op een gegeven moment zijn de mensen naar Assen gegaan en een gedeelte naar Smilde. Ik weet niet, zijn ze allemaal of naar Smilde of naar Assen gegaan, of zijn er ook nog mensen ergens anders naartoe gegaan?
1: In de jaren 60, en weet ik niet precies, ik kan het niet precies aangeven, waar groepen in de loop der tijd naar Deventer.
0: Ook naar Deventer?
1: Ja,
0: dus,
1: ja, Krimpen aan de IJssel. Assen was, meen ik, midden jaren 60. En de laatste groep, Smilde, is zeg maar begin jaren 70. Ja.
0: Nou, dan kom je dus in de hoofdstad van Drenthe. En Assen was in de jaren 60 natuurlijk ook al is heel stuk kleiner dan wat het nu is. Want ik ben zelf Assenaar van geboorte. En ik verbaas me iedere keer over dat ik soms de weg daar niet meer weet. maar wat vonden jullie daar? Ik bedoel, het is natuurlijk, je wordt dan ineens in een andere samenleving geplaatst. Was dat een vijandige omgeving? Of keek de mensen de kat uit de boom? Hoe trof je dat aan?
1: Als ik kijk vanuit mijn persoonlijke ervaring, het was allemaal natuurlijk heel vreemd. Hè?
0: Ja.
1: Ik bedoel, wij woonden hier en ik wist niet beter dan de huizen uit barakken bestonden. Nou, god, je gaat naar Assen. God, en daar zie je allemaal huizen staan, hele mooie huizen. Goh, daar wonen dus Nederlanders. Dat is een van je eerste ervaringen.
0: Maar hoe waren de mensen? Ik bedoel, hoe ervoeren jullie daar? Ik kan me voorstellen dat als wij met een aantal Drenthe op een gegeven moment verplaatst werden, dat je dan ook in een volledig vreemde samenleving, dat je dan ook aan elkaar gaat hangen natuurlijk. Hè? Jullie, de Ammonese of de Zuid-Lukse gemeenschap, die is altijd toch wel vrij hecht gebleven. Ja. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nou langzaam een hand dat een heleboel mensen wel integreerd in onze samenleving. Hoe was dat toen?
1: Kijk, als ik naar ons gezin kijk, we hadden ook in beginjaren hadden vrij veel al Nederlands volk over de vloer.
0: Ja.
1: De leerkrachten die komen regelmatig op bezoek. Al is het omdat ik niet zo'n lieve jongen ben vroeger.
0: Ja.
1: Dus ze komen regelmatig bij mijn ouders over de vloer.
0: Ja.
1: Nou, de kruidenier, god, hoe heet die man, die eierboer? Die komt nog steeds vandaag op de dag, zaterdag, komt die bij mijn moeder eieren verkopen.
0: Ja, ja.
1: En dat stamt, Boer Jansen, zo heet die man, uit Westerbork. Nou, die contacten die heb je al van vroeger. En god, dat waren allemaal voor jou, allemaal, alhoewel, het zijn vreemde mensen, maar het zijn lieve mensen, het zijn aardige mensen. Nou, zuster Schuil, een familielid van jou.
0: Ja.
1: Dat is een hele lieve oude zuster, dat herinner ik mij nog vrij goed.
0: Ja, dat waren de eerste mensen die zonder aangezicht der persoon mensen hielpen gewoon.
1: Precies. Ja. God, ja, en dan de vreemde, soms vijandige reacties.
0: Ja.
1: Ja, dat kom je pas later, kom je dat pas tegen. Maar in eerste instantie was hier... was het hier heel gemoedelijk, heel warm eigenlijk.

0: persoonlijk voorvalletje. Ik was in voortgezet onderwijs zat ik en ik liep in de stad. En op een gegeven ogenblik stond je voor een winkel. En mooie schoenen.
1: Ja.
0: Dacht je, die wil ik wel kopen. Weet je. En er was een bepaalde drempel bij me om die winkel binnen te stappen.
1: Ja, ja.
0: En, maar goed, dan deed je dat toch. Weet je, je verzamelde alle moed en dan ga je naar binnen. En dan blijkt plotseling dat ze dan niet in jouw maat hebben. Terwijl ik toch dacht van, god.
1: Dat moet toch wel zijn.
0: Dat moet het toch wel zijn.
1: Ja.
0: Goh, en dat was een van de eerste ervaringen. Ja, ik denk van, ja, daar zit toch vooroordelen of iets dergelijks achter. Maar goed, je hebt dat niet uitgesproken en je liet het daarbij.
1: Ja, er werd daar thuis ook over gepraat, en over dat soort dingen. Of was dat van, dat gebeurt al vaker, we nemen dat gewoon of zoiets. Er was geen sprake van een verzet of zo.
0: Dat zijn allemaal individuele, persoonlijke ervaringen. En je bracht het nog niet in een breder verband met elkaar. En later kon je een aantal dingen wat beter bevatten. En ook omdat je met elkaar ook erover sprak.
1: De latere periode, dat krijg je dus, we gaan er even snel overheen over die kaping. Dat heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. Hè? En daar wordt dus nu weer over gepraat, een soort van revival. Maar wat, dat heeft toch wel iets losgemaakt. Maar er is toch, ondanks dat, is er toch vrij weinig begrip gekomen voor de situatie, hè? Dat vind ik eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Want hoe dan ook, de mensen, onze mensen of jullie mensen, was wat beloofd, gewoon.
0: Mm-hmm.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, eigenlijk? Dat gedeelte van die tijd.
0: Nou, kijk, de jaren 70. Dat was een heel heftige periode. Als ik kijk naar mij persoonlijk, hoe ik dat heb doorgemaakt, beleefd. Maar ook als je kijkt naar de gemeenschap, dat heeft een ontzettend grote impact gekregen binnen de gemeenschap.
1: Ja.
0: Ik denk binnen ieder persoon die betrokken is met de Molukse samenleving. Ook al voel je als Molukker niet Moluks, maar ook door de reactie van de omgeving word je geconfronteerd met het gegeven.
1: Ja, ja.
0: Ook daar hebben mensen zich in de loop der jaren al dan niet aangepast aan de reactie van of leren om te gaan met de reactie van de omgeving.
1: Ja. Maar hoe was die? Want ik kan me nog wel herinneren dat men dat een heleboel mensen hier in Drenthe natuurlijk kwaad waren. Die zeiden van ja, maar moet luisteren, wat hebben wij hiermee van doen? Want wij stonden ook niet zo goed op zo'n goede voet met de regering voor de oorlog. Hè? Weet je wel? Want dat is een beetje de Drentse geschiedenis. En wij weten helemaal niet wat er gebeurd is. En een heleboel Zuid-Molukse mensen weten waarschijnlijk ook weinig van de geschiedenis van Drenthe af. Tenminste, mm-hmm. Van die geschiedenis, van voor de oorlog. En, dus die mensen dachten van, ja, wat betreft dat ons?
0: Ja. Niemand zal dat, denk ik, kunnen begrijpen en willen begrijpen.
1: Nee. Die reactie van die mensen hier, hoe was die dan? Was die dan heel erg vijandig? Of wat kan je daarvan herinneren eigenlijk?
0: Nou, de reactie van toen, ja, dat was ook van de Nederlandse kant, is dat er zijn hele diverse reacties van heel vijandig tot begrip. Maar ook heb je reacties van wel begrip, maar niet en veroordelen van de acties begrip voor de achtergronden, maar nee tegen geweld.
1: Ja.
0: Ja, dat soort reacties waren er.
1: Ja.
0: Ik werd ook in die dagen werd ik bijvoorbeeld ook nog gevraagd om iets te vertellen over de achtergronden van Molukkers, de Molukse geschiedenis.

0: Ik ken natuurlijk veel aan Bonaise mensen. Ook dat we wel samen in hetzelfde café komen en samen wel eens op feesten waren. En dat was wel een leuke tijd. Maar nu krijg je dan weer dat het daar op de Molukken helemaal niet goed gaat in verband met laat maar zeggen, een soort van godsdienstoorlog.
1: Ja. Ik moet dat beeld van godsdienstoorlog enigszins
0: bijstellen.
1: Kijk, waar het conflict om gaat, even eenvoudig. Degene die voor democratisering, voor de reformatie is van de Indonesische samenleving en de contra.
0: Tegenstanders, dus precies, zeg maar de Suharto-clan.
1: De Suharto-clan, ja. Precies. En vanuit die clan worden allerlei groeperingen tegen elkaar opgehitst.
0: Om maar weer aan de macht te komen misschien.
1: Maar precies.
0: Ja. En daar zijn jullie nu de dupe van in feite. Ja. En daar staan twee partijen tegenover elkaar die al jaren met elkaar in goed overleg hebben kunnen leven. En nu door dit soort politieke spelletjes uit elkaar worden gespeeld.
1: Dit zijn politieke spelletjes. Ja.
0: Hoe zie jij het in de toekomst gaan?
1: Ik denk dat de internationale samenleving moet hun verantwoordelijkheid nemen. Natuurlijk zijn er ontzettend veel conflicten in de wereld. Kijk, wij als Moluks groepering hier, maar ook Molukkers daar in Indonesië, we zullen ervoor moeten zorgen dat de internationale wereld hun blik richten op Indonesië, in het bijzonder Molukken, om het probleem daar op te lossen.
0: Ja.
1: Kijk, want wat daar nu afspeelt is opnieuw een drama, menselijke tragedie. Mensen worden van hun huizen verdreven, van hun dorpen waar ze wonen worden ze verdreven. Er zijn een paar honderdduizend vluchtelingen op dit moment.
0: Ja, dat is eigenlijk een groot schandaal, hè?
1: Ja. In eerste instantie was het ook een conflict, of gecreëerd conflict, waarvan men denkt dat dit is een burgeroorlog. Moslims, christen van Molukse afkomst. Later zag je door de Laskar Jihad, de extreme.
0: De heilige oorlog, hè, de jihad.
1: Precies.
0: Ja.
1: En die komen allemaal van buiten de Molukken en bezetten in principe een aantal plaatsen op de Molukken. Dus daarmee heeft de conflict een totaal andere wending genomen.
0: Ja.
1: Het leger en de politie die zijn niet in staat om het probleem op te lossen.
0: Nee.
1: Sterker nog, zij zijn veroorzakers. En zitten achter het conflict.
0: Ja. Dus die meneer Walid, die doet niet genoeg. Of heeft niet genoeg macht.
1: Hij heeft onvoldoende grip op de situatie. Ja.
0: Want dat zie je ook een beetje terug in Aceh en zo. Daar is ook zoiets aan de gang. Daar hebben ze dus nou een soort van wapenstilstand onderhandeld.
1: Ja, Wahid heeft een wapenstilstand onderhandeld. En vervolgens gaan anderen, die gaan het vuurtje stoken, zodat weer het leger reden heeft om in te grijpen. En dat is steeds hetzelfde, het patroon in Indonesië.
0: Ja, ja. Jij bent hier nou ook 50 jaar zo'n beetje, bijna.
1: 48.
0: Maar
1: ja, het gaat wel hard.
0: Gaat wel. Ja, bij mij ook, Noes. Bij mij ook. Ik schrik soms zelf van mijn eigen leeftijd. Ik wil er ook vaak niet mee geconfronteerd worden. Ik denk altijd maar niet eraan denken, dan komt het wel goed. Jij werkt op het arbeidsbureau. Maar hoe zit het nou met jou? Ik bedoel, een heleboel van de oudere mensen, die zouden dan eventueel, want het was toch altijd het plan, die zouden weer terug willen. Maar hoe zit het met jou? Zou jij ooit nog teruggaan, denk je?
1: Kijk, ik.
0: Nu is er natuurlijk helemaal geen sprake van, met dit conflict niet. Maar ik ben, in de
1: kijk, ik ben ja, misschien een Drentse Molukker of een Molukse Drent. Nou, daartussen zit mijn identiteit. Ja. Dus ik ben deels gevormd door de Molukse cultuur, de Molukse gemeenschap, maar ook door de Nederlandse omgeving, mijn Nederlandse vrienden. Ja, dat ben je een beetje. En ja, of ik terug wil, ja, ook dat verandert in de loop der tijd. Ja, je had ook idealen van een bijdrage in de Molukse zaak om terug te gaan te strijden voor de vrijheid. Ja, dat doe ik ook op dit moment ook wel, maar op een andere manier. Maar als je jong bent, denk je dat, heb je daar hele extreme ideeën over. Nu ben je weer een stukje ouder en je gaat dingen ook relativeren. Je kan dingen beter plaatsen en de verhoudingen zien. En ook wat jouw eigen mogelijkheden zijn als persoon. God, en binnen die kleine ruimte probeer ik toch iets of mijn bijdrage te leveren aan die Molukse kwestie.
0: Nou, Solisa, eigenlijk ook een beetje een vriend. Ik wil je heel hartelijk bedanken dat je ons nog even hebben willen rondleiden namens Radio Drenthe en de VPRO.
1: Graag gedaan.
0: Oké, Noes.
1: Voor een vriend.
0: Oké, gaan doen.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Noes Solisa, een man die is geboren is in kamp Schattenberg, die muziek die was van Kindy Dulfer, Too Funky, Jan Akkerman, Wildflower van de cd Focus in Time, Hena Masawaya van Julia Loco van de cd Heartland en van Van Morrison, Philosopher's Stone van de cd Back on Top. We gaan verder in Harry's historie. In Harry's recente historie. We gaan naar de plek waar hij 9 jaar lang Harry's blues maakt. En dan met name de muziekzolder.
0: De Bijlenstraat, daar lopen wij hier. En wij staan hier eigenlijk voor het pand van de HBS, de Hogere Burgerschool, zoals dat vroeger. Rijks HBS, wel te verstaan. En er is sprake van, al nul tijd, dat in dit prachtige pand radio en tv Drenthe samen zullen gaan huizen. Nou, de Bijlenstraat, dat is een van de mooiste straten van Assen. Allemaal van die mooie oude panden. En dan heb je hier hier begint het Assenbos. Een heel oud bos hier aan deze kant. En hier op de zuidkant daar had een open plek en die noemde men de kleedklapperij. En dat is zo kom omdat hier vroeger altijd de werksters van de dure meneren hier daar de kleden ging klappen. Dus de kleedklapperij. We steken hem over, want wij zijn van plan om even in het pand van Radio Drenthe, wat vroeger de muziekschool was, heel vroeger, waar Roelof Maarten zijn vader nog conciërge was, als ik me goed herinner. Om daar eens even bij de platen te gaan kijken. Want dat is een hele mooie verzameling die ze van de provinciale bibliotheekcentrale hebt overgenomen. Voor een prikkie. En daar zit een prachtige. Dat is een prachtige collectie eigenlijk. Hè? We lopen hier nu langs het voormalige café Parkzicht van Ido. Dat is nou een etablissement dat heet De Tijd. En dan gaan we langs het huis waar vroeger Ido in woonde, maar daarvoor Dr. Vogel, Ome Tjerk, die ik heel goed kende heb. En daarnaast daar woont Jaap. Dat is Jaap, god, weet ik nog, architect. En dan
3: Kampigaar.
0: Ja, Kampigaar, precies. En dan lopen we hier zo een soort van loopplank op, net als een schip op gaat. En dan kom je bij de receptie van Radio Drenthe. Nou, wij kunnen deze deur eens afgesloten stellen. Er is iets nieuws. Goedendag.
4: Hallo.
0: Hoi. De loper die mag langzamerhand ook wel eens verneid worden. Maar dat zullen ze wel niet doen voordat ze. Omdat ze een andere kaart op gehad. Ja. Nou komen we wel weer met een. Hoe alweer kijk uit, jongen. Kijk, dat, het kraken geeft al aan dat we hier op een plek bent, vlak onder de nok. En ja, weet je wat zo mooi is hier? Hier kun je dan als het hard regent en zo, en dan wil je dat hier mooi op het dak tikken. En dan kun je neuzen in de archief. Hè? Kijk, en hier. Kijk, hier zo'n alle laadjes toestel. Waar bijvoorbeeld Big Country staat hier op. Ja, dat kun je zoeken en zo. Maar wij lopen hier, kijk hier uit, zo'n hele mooie alle grammofoon. Moet je kijken, jongens.
2: Nee, dit is een wasinstallatie.
0: Oh, een was, ja, verdomd. Verplaten of zo. Dat spul goed bleef. Wat een prachtig ding zeg, dat ken ik helemaal niet. Ja, yeah, made in England. By Keith Monks Audio. Ja, we zullen hier eens even heen lopen. En wij staan hier, ja, bij de platen. En we zullen er wat willekeurig uittrekken. Kijk wat het oplevert. Wat staat er eigenlijk? The Invisible's Man's Band.
3: Ja, zoiets, ja.
0: Hele mooie juffrouw. Ik weet niet wat het is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Een hele mooie juffrouw ligt op de grond. Dit ben wel allemaal naar hoezenlustra's. Hè? Dat is eigenlijk prachtig. Nou, dus kijken wat. Wat. Dat is allemaal een beetje rare muziek. Maar kijk eens. Prachtig. Jeff Beck en de Yardbirds. Shapes of Things. Hier. Dat is de 60 jaar. Kijk hoe Jeff Beck er dan nog uit ziet. Hè? Prachtig, prachtig, prachtig. Peter Koelewijn. Nou, ben ik nooit zo'n fan van West. Van die haringboer uit Eindhoven. Nee, Jan Popie Jopie is dat, joh. Dit is echt... Het beste van Boudewijn. Nou, Boudewijn de Groot staat daar ook nog heel fleurig op. Ik denk meer uitzien dat hij nog in de commune zat in Leggelo. Eens even kijken wat we hier hebben. Duits-Amerikaanse Freundschaft. Nou, wat ik me daarbij moet voorstellen.
3: Ja, DAF.
0: Oh ja, DAF, ja, DAF. Maar we gaan even naar dat. Kijk, want we moeten hier onze hier ook bukken. Want dit zijn nog echt de alle balken, hè. Dat is nog... En dat vind ik zo mooi van zoiets. Hè. Dit is een beetje een plaats waar weinig volk komt en waar de liefhebbers eigenlijk uren kunnen rondkijken. Want als je er een keer aan begint, je gaat die hoezen lezen, wie er allemaal metspeeld hebben en zo, dan word je natuurlijk... Kijk, hier zitten we meer in de afdeling wat ik al leuk vind. Hoewel het... het christelijk mannenkoor met Piet... Nou, dat is... Maar we moeten toch ergens komen waarvan ik zeg van, kijk eens aan, Memphis Slim, Blues for Natalie. Memphis Slim, oftewel Pete Chapman, hè? Chapman, de man uit Memphis, een van die later naar Parijs gaan is. En een van de betere, nou kijk eens aan, Sammy Price, Fire, dat is meer jazz. Nou, hier Otis Penn, de pianist van de Muddy Waters Band, prachtige... prachtige pianist. Riverside Blues, Must Have Been the Devil, natuurlijk. Jelly Roll Baker, Trouble in Mind, allemaal Otis Spen. Nou, hier is kijk. Lightning Slim, High and Low Down. Oh, well.

0: Het is een mooie collectie. En hier dan allemaal singeltjes staan. Dat zal dat wel niet wezen. U2. De tiet van de singles. Was nog net. En dan hier ook het begin van CD had je nog. Kijk waar hier nog allemaal stiert. Een brief naar Libanon. De Jerry's, aan de grens van de Duitse heuvelen. De babysitters van het peloton, het soldatenhart en het laatste saluut. Nou, als dat niet mooi is. Kijk eens, 30 Hollandse hits van toen op Philips. Met Doris. En was die er al? Ja. Ik had het niet. Peter en de Rockers ook alweer. Nou, allemaal van dat soort volk en zo. De Blue Diamonds, hè? Corrie van Gorp. De dwaze deun. Nou, kijk, dat is er allemaal bij Radio Drenthe. Hier, dan ga ik wat verder op. Hey, weer hey, Strauss, walsers en polka's onder leiding van Karajan, Wiener Philharmonica, ook op DGG. En zo hebben ze hier vreselijk veel spul. Ja, hartstikke mooi eigenlijk, hè. Dit ben van die ding waar je je hart aan verpandt. daar giet het eigenlijk over. Radio is natuurlijk ook voor een deel muziek, hè. Is een, of een deel, voor een groot deel ook muziek. En het is toch belangrijk dat je muziek. Dat je goede muziek uitzoekt. En dat kun je hier een beetje aan gaan zitten. Dan kun je dat hier vinden. Dat is hartstikke mooi. Dat kraakt hier ook nog zo lekker, hè? Kijk, en zo'n deur. Hè? Beetje afgebladderd. Wat zal daar achter zitten? Vind ik nog nooit weer. Zo, dit is een berghok. Een reparatiehok, denk ik maar. Allemaal moderne
1: computermachinekamer.
0: Ik stap hier maar zo een andere wereld in natuurlijk. Hè. Dit is het drempel, dat is van, kon je van de ene in een volledig andere wereld uit. Wat je hier hoort, staat allemaal ingewikkelde apparaten, computers, nou ja, alles elektrisch. En je doet de deur dicht en je staat ineens in een ander, heel andere, ja. Prachtig. Ja, kijk eens die mooie al. En dan hier, en dan, ja, kijk eens van die haakjes. En hier.
2: Ja,
0: hier werkt Arjan.
2: Dus computerhok, ja.
0: Ja, hier werkt Arjan dus. Maar ja, dat weten de mensen niet wie Arjan is. Arjan is een van de technici van Radio Drenthe. Nou, we gaan er weer van deur, luisteraars. Komt hij er een beetje van met krijgen. Maar wat mij betreft, boekt dit wel een tijdje. Ik hoop dat het weer zo'n mooi hok wordt. Nou, dit is de CD-afdeling. Hoi! Nou, we daalt weer af naar de Orpheus in de onderwereld. De Orpheus, hè? Dat is ook hier. Is dit Sharon Depp? Nee, dat is Sharon Depp. Ik ga hem dikken.
2: Nee, dat is niet leuk.
0: Nou,
3: hoi. Het was muziek van Lightning Slim die hij hoorde. Onder Harry zijn tocht naar de muziekzolder van Radio Drenthe. Lightning Slim met The Rooster Blues. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maak door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
4: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
5: Het is wat ongebruikelijk, maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal.
6: Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Maria McKee uit Los Angeles komt uit de band Lone Justice. En met die band stond ze al in het voorprogramma van U2 en Tom Petty. Ze schreef nummers voor Bette Midler en The Chicks. En dit komt van haar album Days of Thunder. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Noorwegen, Nederland en België. Het nummer eindigde 2 in Ierland en Zweden, 3 in Australië en 4 in Zwitserland. Maria McKee, Show Me Heaven.

Maria McKee, Show Me Heaven. Luke Graham uit New York was de frontman van Foreigner. Hij schreef grote hits voor de band samen met gitarist Mick Jones, die uit de Engelse band Spooky Tooth komt. Vanaf 1987 maakt Luke Graham tevens soloalbums en dit komt van zijn soloalbum Ready or Not. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 8 in Australië, 15 in Canada, 29 in Nederland en 82 in Engeland. Luke Graham, Midnight Blue.

Lou Gramm, Midnight Blue. Het komt van het album Goodbye Yellow Brick Road. En het is een compositie van Elton John en Bernie Taupin. En later werd het nummer nog gebruikt als tribute voor de overleden Diana, Princess of Wales. Het nummer eindigde 5 in Australië en Nieuw-Zeeland,

Elton John, Candle in the Wind. Europe, dat is een rockband uit Zweden met zanger Joey Tempest. De band heeft 15 hits en de Final Countdown werd zelfs een nummer 1 hit in Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Engeland. Dit is een opname uit 1984 en dat werd geen hit. Europe, open your heart.

Europe, open your heart. Bonfire, dat is een rockband uit Duitsland onder leiding van gitarist Hans Sieler. Bonfire maakte 34 albums, maar deze Hans Sieler maakte ook nog 12 albums met andere bands. Bonfire, You Made Me Feel.

Bonfire, You Make Me Feel. Jim Capaldi, dat was de drummer van Traffic, een band uit Birmingham met Stevie Winwood. Maar hij speelde ook bij Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison en Cat Stevens. In 1972 verscheen zijn eerste soloalbum en dat nam hij op met free-gitarist Paul Kossoff. Dit werd een top 5 hit in Amerika voor Jim Capaldi. Something So Strong.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En dat is alweer het 14e studioalbum van Blake Shelton uit Oklahoma. Zijn debuutsingle Austin in 2001 stond meteen 5 weken op nummer 1 in Amerika. En intussen heeft hij 30 nummer 1 hits. Hij is tevens jurylid in de tv-shows Nashville Star en The Voice. En de zangeres die op dit nummer meedoet is Gwen Stefani. Blake Shelton, Hanging On.

Blake Shelton, Hanging On. Het is een compositie van het songwriters duo Barry Mann en Cynthia Wheel. En Linda Ronstadt nam het op met Aaron Neville voor haar album Cry Like a Rainstorm, Howl Like the Wind. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Ierland en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Oostenrijk, 4 in België en Nieuw-Zeeland en 6 in Nederland. Linda Ronstadt en Aaron Neville. Don't know much.

Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much. David Lee Roth, dat is een rockzanger uit Indiana. Hij was jarenlang de frontman van Van Halen. In 1984 begon hij een eigen band met gitarist Steve Vai. En hij kwam van Frank Zappa en drummer Greg Bissonette. En hij woont afwisselend in Los Angeles, New York en Tokio, want de man heeft geen financiële problemen. Hij heeft 18 grote solo-hits gescoord. Dit nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in Australië, 7 in Nieuw-Zeeland, 8 in Canada, 44 in Nederland en 68 in Engeland. David Lee Roth, California Girls.

David Lee Roth, California Girls. En hij heeft ongetwijfeld alle platen van de Beach Boys. Het was de ego-trip van Bobby Hatfield van The Righteous Brothers. Want meestal was Bill Medley de leadzanger. En er verschenen 122 covers van dit nummer. Onder meer door Roy Orbison, Elvis Presley, Al Green, Waylon Jennings, Neil Diamond, Cyndi Lauper, Willie Nelson en Kenny Rogers. Maar deze versie werd nooit overtrokken. Het werd de nummer 1 hit in Australië, Oostenrijk, Canada, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland en Engeland. The Righteous Brothers, Unchained Melody. Whoa.

Bobby Hatfield van The Righteous Brothers, Unchained Melody. Het komt van het album Wheels Are Turning van REO Speedwagon uit Illinois. Het is een compositie van zanger Kevin Cronin. Het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië, 5 in Ierland, 8 in Zuid-Afrika, 15 in Zweden en 16 in Engeland. REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling.

REO Speedwagon, Can't Fight This Feeling. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door John Lennon voor zijn album Imagine. En in 1981 werd het gecoverd door Roxy Music. Het werd ook nog gecoverd door Joe Cocker, Frankie Miller, Lou Reed en The Black Crowes. En deze versie werd de nummer 1 hit in Engeland en Australië. Het nummer eindigde 3 in Ierland en Zuid-Afrika, 4 in Zwitserland en Nederland, 5 in België, 6 in Noorwegen en Oostenrijk. Roxy Music, Jealous Guy.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues vanuit het Drents Museum, voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel, want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker.
0: Vertel
1: dat
0: eens.
1: Weet ik zeker, want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dat kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo en hij wou graag in Grollo wonen. Nou, de Harmasje zegt van er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zegt, moet je naar die boer op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met me met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heb je gestuurd? Ik zeg, Harmas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zeg ik, Harry, van, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw. En zo, en dat was nogal wat roddels gedaan toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en maar later zeg Harry, ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun, dus was, ja, ja. Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, wel, Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in voor, hè?
1: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kurwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja, en dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: En eerst kijk je wel, word ik aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woonde in een grote woon. Maar Harm en Grietje, die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje, die heeft er zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van, trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Ja.
1: En ik kreeg eten met alles, weet je wel. Dus ja, het was geweldig. Eerlijk worden, een mooie tijd toen.
0: Jij bent geboren in getogen Grollo.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader, die had een, mijn vader en moeder, die hadden een smederij. Ik had een zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die 7 jaar ouder als ik. En ik trouwde met Roland Mulder, die had altijd een tapijtzaak en gediende toestand. Maar ja, ik ben in mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in, ik ben eerst als babyvader, maar die smid was.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment scheen de boer er allemaal met uit. En dan ben ik dus mijn loodgietersbedrijf begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezet van, kreeg ik suiker. En ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg, in 58, toen was ik 58, zeg ik, verkoop de zaak. Ja, dan zeg ik, ja, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12, 13 jaar alleen over. Dus nou, ik ben nog goed zonder. Dus het bevalt me goed.
0: Lekker op pensioen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We wilden hem terug zo naar Grollo 1964.
1: Ja.
0: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen kwam Harry Muske, die kwam in Grollo wonen.
1: Ja.
0: Hoe werd er in Grollo ting aankijken? Ting zo'n bluesmuzikant,
1: ja.
0: Zo'n popmuzikant.
1: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè? Want de mensen denken van, nou, wat doet die jongen daar? En laat ze maar gewoon werken en zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan wat langer worden, zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat bleef ook bleef zo hangen. Tot ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ze zeggen, ah, dat is toch wel een oorlijke jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsones en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
1: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en ja. Zo. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dat was toch zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
0: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik dat zelf kon mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook helemaal wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen, maar die zong ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong Harry dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: besmet. Als chauffeur. Okay. Maar was niemand van die jongens die in de Ribery zat. Niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe. Zei, en als dat kan, dan wil ik dat wel. Dan, ja. Die hadden er geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
1: mijn. Iwan, ja, een zoon van de middenstander, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja.
1: En hij dan ja, gaat optrekken met dat soort volk.
0: Ja, daarom. Dat was nou, niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk. Hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderijgie.
1: Ja.
0: En er kwamen allerlei figuren er rond en zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te rijden. En dan, de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je de jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar dat is wat. Oh. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moest je weghalen en dan nou weer terug en dan Harry en dan de instrumenten erin. En we zijn ook allemaal op zo op één manier, want je hebt een busje.
1: Ja, wat voor busje had je dan?
0: Nou, zo'n Volkswagen busje weet je wel, van die 65 en nog ouder, denk ik. Dus, en als je dan alles ingepakt was en iedereen met zo zitten, en dan kunnen het net allemaal. Ik was nog niet zo kalibreerd dat ik nou ben, maar in ieder geval, dat ging allemaal net aan. Maar als je dan s'nachts terugkwam, alles inpakken en s'nachts terugkwam, nou, dan was wel... Ja, tip met tegenwind, dan kun je niet aan dat 65 zomaar kilometer per uur. Dus dan ben je uren onderweg, hè?
1: Ja, ja,
0: riep
1: ja,
0: je wel.
1: Ja, ja.
0: Dus in ieder geval... maar ja, dan kwam je wel eens een muur of half, vier uur weer terug. Ja. En dan moet je de jongens in huis brengen. Dan weer een Harry in huis brengen.
1: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
0: Nee,
1: of?
0: Nee. Ik heb, Jan was toen...
1: Jan
0: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die bemuidde zich als daar.
1: Nee.
0: Die zeel wel wat optreden regeld hebben mogen vat.
1: Ja.
0: Maar hij bemuidde zich, ja, verder bemuidde zich daar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
1: En wie moest dan afrekenen met de zaalholder?
0: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel. Okay. We speelden in Oost-Resselse Brug. En er was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
1: Ja, bij Van Dal.
0: Bij Van Dal. En dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. We kregen door een soep en uitsmitten allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet je wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
1: 600 voor twee optredens.
0: Ja, voor twee optredens.
1: Ja.
0: We vinden jullie al een boel geld, hoor.
1: Ja.
0: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan ja, dat werd een beetje verdeeld. Maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betaald. Hoe dat verder gaan is, heb ik me nooit meer bemoeid.
1: En de consumpties moesten allemaal betaald worden, toch?
0: Nou, die was wel gratis, hè?
1: Oh, die kregen ze er gratis bij.
0: Ja, die kregen ze gratis bij, ja.
1: Ja, ja, want ja. Ik kan me zo voorstellen, dat beurde ook nog wel wat geconsumeerd.
0: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd.
1: Toch?
0: Ja, Harry moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat fris ik natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Maar dat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
1: Okay. Ja, want one bourbon, one scotch en one beer.
0: Ja,
1: dat gold ook wel voor hun, hè?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
0: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal op spelen. En ja, dat ben een van de toppers van de wereld. Hè. Ik kan maar zeggen, dat je zo kunt gitaar spelen, dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer, ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet als hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Muskee ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde ik hem ook niet meer. Ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, daar ging ook weer over en hij bleef maar doorschreven met Miep. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel door. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij deze vrouw. Ja,
0: hoe de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar is ook al meer dan 20 jaar bij geweest.
0: Zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net hè, dat jij als chauffeur met de jongens metging. Je haalde het hele spul op, de apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet helemaal op te bouwen. Ja, ik sleepte wel hier allemaal wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja. Dus ik sleepte hier allemaal wel naar het toneel toe. Maar je moet zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kiek op en al die snoeren. En die jongen met precies iedereen met zijn eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar op één manier paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon dat niet. Want je hebt volkswagenbezit. Je moet er met man of 6, 7 wat erin. Ik kon maar zeggen... Ja, we zijn allemaal een handige kereltjes, dat kan dat, maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, zo apart moet.
0: Nee, daarom. Ik zit me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieder, een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, iemand terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, en mee wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen, dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan moet je de jongen gisteren naast brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met het boerderijgie.
0: Ja.
1: Zwinters en verhoorden nog graag als 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik ook nog zeggen, maar dan heb ik langs om 3, 4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die was met Harry Muskee, hè. Die was toen al en opkom en die was wel echt bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet hoor, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, we werpen ze, die moet hier op, warm hier in Ruzie. Ik zei, mijn kachel aan, ik zeg, en dan kun je ze verder van 6 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Arsenal station.
0: Oh, ja.
1: Nou ja, maar daar ruil je niet van. Dan moet je eigenlijk niet te veel van hebben. Dat komt meer van een met hoor, maar nou, zo hangt dat dan, weet je wel.
0: Maar, met jouw postuur kun jij ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel, op zo'n trotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zegt iemand tegen mij van, god, ik kwam vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die wilde het toneel op en het was al een beetje agressief. Allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met een man of 6, stonden we chauffeur en dan ging het wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar. En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja.
1: En dan moest je tegenhouden, want het was al niet zo dik loon. En als ook een rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed.
0: Hè? Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gong die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet. Maar zet maar nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo. Zoals Johnny B. Goode en weet je wel. En zulke dingen. En, nou, dan ging het er behoorlijk van weg, hoor. En dat ging hard dan. En zo, dan werd wat drank in de man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat is zo harder dan ouder. Hey, ja.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Nou, in die tijd was het allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja,
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 55 en 60 bent. Maar in die tijd was het was wel in trek, hoor, want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja.
1: Dat scheelt toch wel.
0: Ja. Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live vanuit
1: het
0: Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefeningen.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van wat Joris dit is. Maar in ieder geval, ja, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, luister ik dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: Jean Legrand.
1: Jean Legrand.
0: Ja.
1: En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die van malen 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja, ja. Ja, ja. Dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Volgens mij bent die later in Amerika toen bij je voegd.
1: Oh, zo ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: De LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Buidon. Hij zei, moet je eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie, mooie nummers op. En door heb ik echt, toen later gaf hij mij nog eens een andere LP. En ja, die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je eens naar luisteren. En ja, en zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt geworden. Want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk. En een goede pianist ook. Maar zoals dit... Nee, ik vind dat... ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwieten. Je kunt je verdriet in kwieten en je vreugde. En als je wat in de stress zit, draai maar eens... Of in de auto, draai maar eens een bluesplaat. En je bent er zo weer bovenop.
0: Ja, ja.
1: Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan, eigenlijk? Dat chauffeur van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenlandwest of zoiets. Maar ik heb wel... maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar dan heb je ook wat, als je die ook moest zoeken. Maar dan wist niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: ja, het was toch de tijd dat geen mobiele telefoons
1: niks,
0: hadden. Dus,
1: helemaal niks, nee. Ja. Bij Zimoe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat doornummer zijn, nou. En dan ben je dan weer een jak en dan moet je het weer bijvoorbeeld in Holland te weten, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, we waren ook wel eens te laat, hè. Maar ja, dat moeten mensen maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op, bijvoorbeeld. Mm. Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kins mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kins Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwer, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En hij tikte me al achter in de kop aan. En hij tikte me in de kop aan. En dan zegt hij, misschien dan moet ik een keer maar opbal, anders stop ik. Nou, dan gewoon aanpakken en dan zeg ik, stapte ik. Hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit. En ze rijdt verder. 2 kilometer verder. Ze denkt, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Ze bent zo doorgegaan naar Assen. En ze zat hij al bij Jappie Dekker.
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseert dan ook niks. Dat kan allemaal, hè.
0: Ja.
1: Dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was nog wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrij.
1: Nee, dat moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon in Harry en ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is,
0: ja.
1: Ja, natuurlijk wel eens weer goed dat ik jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten heel de zeuren en het is eigenlijk... Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan, Albert.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell, toch?
1: Jawel.
0: Hmm.
1: Ik zie, ben wel een beetje trammelant in elkaar gaan en jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Earring geweest, nou, naar iemand niet geweest moet, dan was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is het gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... ja, dat is ook wel eens wat best mee misschien. En nu de Gelk dan nieuw door later, toen we allemaal zeggen een nieuwe CD presenteren of zo, dan een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van, maar ja, omdat Eelkoet was ook nog zo aan de drugs en er is een verkeerde man bij hem, die zorgde me voor zijn drugs. Dus er was allemaal niet zo pers en vree allemaal, maar nou, de laatste jaren ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En nee, dat was allemaal prima. Ja.
0: Still Got the Blues van Gary Moore, dat is jouw volgende keus. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. Ik zeg, dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had 2 gasten, Albert Hammond en Albert Collins. En die man die zegt van dan in Engels van, where you come from, weet je wel. Van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen? Want die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan. En hij heeft 400 keer, weet je wel. Zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Reinders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71. Ja, dat heeft Grollo ook nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... Ja, dus ik kwam er, al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds, ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest, maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie wat allemaal niet kwam, maar heel veel, van allemaal van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog zeg maar een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholder.
1: Ja, de kinderen van de caféholder. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand en die jongen die keek direct naar een hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat, was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Daar moest een gast dus zoeken, ja. Ja, ja. Kwam dus, John Mayle kwam dus. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte daartoe, ik zeg tegen Harry, waar is John Mayle? Hij zegt, moet je boven mijn handenbalk in zeggen. Zat hij boven mijn handenbalk, die John Mayle weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo?
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens,
1: ja, dat was een
0: hè?
1: Mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Toen ben je jongen allemaal en toen heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die jongens ook boven erin gaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 40 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Ik had laatst de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mayle was. Ja, dan zijn ze in Enschede een optreden West. En hij had zo gezegd van... Nou, hij treedde 46 dagen eigenlijk op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was. Hij zegt, maar hij had wel gezegd van... Hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volop.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja, ja. Maar ja, dan blijkt daar ook natuurlijk op 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja. Hij had altijd over, ik heb in Grollo wel eens verteld toch, ik zei, misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, ze keek me aan, je had er nooit van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een cd van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zeg, misschien vind je die ook geweldig goed. Net als, hij vond Jolly Hooker goed, net wat je zegt.
0: En Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook, ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Mendes Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee. Oh, ja. Mendes Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In het nummer verwerken.
0: Ja. Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden. Ja. En mooie filmpjes daarvan, die bent hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus des te meer reden om hier een keer naartoe te gaan.
1: Ja, ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
1: Ja, ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Andersen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst de tijd niet zoveel. Hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Man. Dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met. Maar je moet geen capsule zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewone jongen. En hier die met veel lawaai en capsules komt, dan is het zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen... ik was altijd bij het biljart met Jossie in Rollen. Daar had hij ook nog een pokje bij geweest. Maar ja, dus, toen woonde alleen Rollen. Toen woonde alleen Rollen. Maar dan ging bij woensdag smiddags. Toen belde... toen ben ik dinsdag s'avonds biljart. Egbert was ook bij biljart. Strooier en...
0: Strooier, ja.
1: Nou, nee, zoveel drank had ik en die volgende dag weer met... duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ja, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam jullie mee, 10 de middag jullie mee op. Dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen. Dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Heel gezellig. Dan vertel je waarover mekaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe waar ik naar Noord-West was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan een uur of half vijf en jij moest wel weer eten komen. En we zijn een uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd. Dat was een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost, uit 2000 ding. Over de low country blues. Over de blues in Nederland.
1: In Nederland,
0: de blues in Drenthe.
1: Ja,
0: dat past er eigenlijk wel goed
1: samen
0: bij.
1: Samen met Louis, hè?
0: Ja, dat was met Louis.
1: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt of over je vriendin of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè?
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de cd Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Musquet het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we met elkaar al heel veel lopen, maar zeg elkaar ook een half jaar soms van niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mochten elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. De vraag ook, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of naam meegemaakt en hij is ook zijn begrafenis. Erg jammer dat hij er niet meer is. Want we hebben er wel een. Hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur soms. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Musquet ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Waar mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer van T-Bone Walker. Dust My Broom.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In de jaren 50 brachten Elvis Presley vanuit Amerika en Cliff Richard vanuit Engeland de rock'n'roll naar Europa. In Nederland moesten we ons behelpen met de Forio's, de Spelbrekers en Mieke Telkamp. Maar de rock'n'roll zorgde ervoor dat de muziekcultuur ingrijpend veranderde. Dit was in 1958 een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Zuid-Afrika. Het nummer eindigde 3 in Australië, 7 in Finland en 8 in België. Elvis Presley, Jailhouse Rock.

Elvis Presley, Jailhouse Rock en Cliff Richard haakten in Engeland in op de Amerikaanse rock'n'roll. Hij reageerde in 1958 op Elvis Presley met deze single, die op 2 eindigde in Engeland, op 5 in Noorwegen en op 100 in Australië. Cliff Richard, Move It.

Cliff Richard, Mulvitt. Het nummer werd geschreven door de zwarte songwriter Otis Blackwell uit New York. Hij schreef een hele serie hits voor Elvis Presley, maar hij ontmoette hem nooit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland en Canada. Het nummer eindigde 8 in Nederland, 12 in België. Elvis Presley, All Shook Up.

I'm all shook up. Elvis Presley, All Shook Up. Cliff Richard coverde een nummer van Eddie Cochran voor zijn album Cliff Sings. En er verschenen covers van Paul McCartney, Vince Taylor, Commander Cody, Montrose en de Rolling Stones. Cliff Richard, 20 Flight Rock.

Cliff Richard, 20 Flight Rock. Het nummer is geschreven door May Boren Exton. En dat is de moeder van folkzanger Hoyt Exton. Ze schreef ook nummers voor Reba McEntire, Willie Nelson, Tanya Tucker, Johnny Tillerson en Blake Shelton. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 2 in Engeland. Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Well,

0: think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Elvis Presley, Heartbreak Hotel. Het nummer gaat over de filmster Julie Crackwell. Het nummer eindigde 3 in Noorwegen en 4 in Engeland. En in die periode nam Cliff Richard zijn nummers op met studiomuzikanten, dus niet met de begeleidingsband The Shadows. U hoort nu gitarist Ian Samwell, basgitarist Frank Clark en drummer Terry Smart. Cliff Richard, High Class Baby. Bye bye.

Cliff Richard, High Class Baby. In 1952 was het al een nummer 1 hit in Engeland en Amerika voor Big Mama Thornton. En de cover van Elvis Presley verkocht 10 miljoen exemplaren. Het werd een nummer 1 hit in Amerika, 2 in Engeland, 8 in België, 13 in Australië en 21 in Nieuw-Zeeland. Elvis Presley, Hound Dog. You ain't

Elvis Presley, Hound Dog. Hij komt van het album The Young Ones en het was de B-kant van de single The Young Ones. Het is een compositie van de twee gitaristen uit The Shadows, Bruce Wells en Hank B. Marvin. En deze B-kant eindigde op 14 in de Engelse hitparade, Cliff Richard. We say yeah.

Cliff Richard, We Say Yeah. Het is opnieuw een compositie van songwriter Otis Blackwell. Het was de B-kant van de single Hound Dog. En ook deze B-kant werd de nummer 1 hit in Amerika en eindigde 24 in Engeland. En er verschenen covers van The Beatles, Connie Francis, Cheap Trick, Merle Haggard, Jerry Lee Lewis, Jackie Wilson, Debbie Harry en The Judds. Elvis Presley, Don't Be Cruel.

Elvis Presley, Don't Be Cruel. In 1958 was het een single van Bobby Freeman. Het nummer eindigde 1 in Canada, 5 in Amerika. In 1962 verscheen de cover van Cliff Richard. Dat werd de nummer 1 hit in Zweden en Nederland. Het nummer eindigde 3 in Australië, 4 in België, 10 in Engeland en 15 in Spanje. Cliff Richard, Do You Want.

0: Cliff Richard, Do You Wanna Dance? In 1955 was het een single voor Carl Perkins en het nummer eindigde 2 in Amerika. In 1956 verscheen de cover van Elvis Presley en dat eindigde 20 in Amerika. Maar er verschenen ook nog 366 covers, onder meer van Cliff Richard, Bill Haley, Eddie Cochran, Buddy Holly, Albert King, Jimi Hendrix, Merle Haggard en The Beatles. Elvis Presley, Blue Suede Shoes.
1: Well, it's the one for the money.

Elvis Presley, Blue Suede Shoes. Het is een compositie van de gitaristen Bruce Wells en Hank B. Marvin en het komt van het album Summer Holiday. Er verschenen covers van Teddy and the Tigers, Darren Day, The Black Knights en Colin Paul. Cliff Richard, Dancing Shoes.

Cliff Richard, Dancing Shoes. Het was een single van Lloyd Price in 1952 en in 1956 verscheen de cover van Elvis Presley en daarna werd het nummer nog 131 keer gecoverd, onder meer door Larry Williams, Little Richard, The Swinging Blue Jeans, The Hollies, Solomon Burke, Joe Cocker, Fats Domino en Paul McCartney. Elvis Presley, Lordy Miss Claudie.

Elvis Presley, Laurie, Miss Claudie. In 1959 was het de B-kant van de single Travelin' Light. En die B-kant eindigde 9 in Spanje en 16 in Engeland. En werd gecoverd door Dave Edmunds, Rob de Nijs, Jerry Williams en The Rapiers. Cliff Richard, Dynamite.

Cliff Richard, Dynamite. Het nummer komt uit de film Lovin' You van Elvis Presley en het is een compositie van songwriter Ben Wiseman. En deze Ben Wiseman leverde heel regelmatig nummers aan Elvis Presley. Het nummer eindigde 17 in Engeland en werd gecoverd door Shakin' Stevens, Jack Jersey, Rel Donner en The Pogues. Elvis Presley, got a lot of livin' to do.

Elvis Presley, Got a Lot of Living to Do. In 1959 was het een grote hit voor Ray Charles en het nummer werd volop gecoverd door Jerry Lee Lewis, Bobby Darin, The Crickets, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, Freddie and the Dreamers, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, John Mayall samen met Eric Clapton, Jimi Hendrix en André Hazes samen met Herman Brood. Dit is de versie van Cliff Richard uit 1961. What Did I Say?

0: Cliff Richard, What Did I Say? Het was een single van Roy Hamilton in 1953 en Elvis Presley coverde het nummer voor zijn debuutalbum Elvis Presley, opgenomen in de RCA Victor Studios in Nashville. En dat album stond 10 weken op nummer 1 in Amerika. Het was overigens ook een nummer 1 hit in Engeland. Elvis Presley, I'm gonna sit right down and cry.
1: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and

0: I wanna sit right down and cry over you. I wanna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over.
1: Elvis Presley, I'm gonna sit right down and cry. Het nummer kwam uit de musical My Fair Lady en die stond uit 1956. En het nummer werd gecoverd door Manfred Mann, Crispian St. Peters, Fleetwood Mac, The Doobie Brothers, Janis Ian, Marshall Tucker Band, Gordon Lightfoot en Bruce Springsteen. En dit is Cliff Richard, Without You.

Cliff Richard, Without You. Het nummer werd geschreven door bluesgitarist Junior Parker. Hij nam het in 1953 op voor Stun Records. En de cover van Elvis Presley stamt uit 1955. En het nummer werd daarna nog 226 keer gecoverd, onder meer door de Paul Butterfield Blues Band, Junior Wells samen met Buddy Guy, The Band, Neil Young, Emmylou Harris, Jeff Beck samen met Chrissy Hynde en Bob Dylan samen met Johnny Cash. Elvis Presley, Mystery Train.

Elvis Presley, Mystery Train. Dit is een single van Elvis Presley in 1957 en het werd 127 keer gecoverd, onder meer door Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, de Spencer Davis Groep, Uriah Heep, Shaken Stevens, Dion, Billy Fury, PJ Proby en door Cliff Richard, Mean Woman Blues.

0: Cliff Richard, Mean Woman Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van The Eagles in 1954 en The Eagles, dat was niet de Eagles van vandaag, maar een rockband uit Washington D.C. Een jaar later verscheen de cover van Elvis Presley en het werd ook nog opgenomen door Rick Nelson, Roy Orbison, Shakin' Stevens, The Animals, The Nighthawks en Wanda Jackson. Elvis Presley, Trying to Get to You.
1: Hi.

0: All right. No news is good news. No news is good news. Oké, een stukje van Timo Walker, Call I'm in Love.
1: Ook bekend van... Ja, dat is geen probleem. Kijk, met geïmproviseerde muziek is het natuurlijk belangrijk dat je gelijk begint, maar ook gelijk eindigt. Wat er tussen gebeurt...

0: wat doen we eigenlijk? Want ons repertoire is nou niet zo overzichtelijk groot. Dat heb ik afgevallen voor gewaarschuwd.
1: Statesboro Blues bij Blind Willie McTell.

0: up.
1: Erwin, John, Gino, Harry, hartstikke bedankt voor die fenomenale optreden. En je komt niet aan 1 of 2.
2: Ja, oké. We gaan het doen.
3: Ik heb net nog even iets bedacht, dus. Het is een nummer van Slim Harpo.
2: Een hele oude, je kunt misschien van de Rolling Stones. This one's called I'm a King Bee.

0: long gone.
1: Get on, it's called Just My Blues, all right?

0: so.
1: My old friend can't have my room.
0: Jongelui hier in de Amer bij Abslichter. Hartstikke bedankt dat jullie er best zijn. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En ik zal zeggen, kom nog eens een keer bij Aap weer. Neem zo meteen nog een drankje, want daar giet het natuurlijk ook een beetje om. De man kan ook niet alleen maar bestaan van zitten. Ik zal zeggen, hartstikke bedankt. Kom nog eens weer.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Ze vormden een unieke combinatie. Zanger Harry Musquet en gitarist Ilko Gelling. En ze introduceerden vanuit Drenthe de blues in Nederland. In de slipstream volgden de Bintangs, Livin' Blues, de Oscar Benton Blues Band en de Rob Hoeken Rhythm and Blues Band. QB and the Blizzards, Crying Tears.

QB and the Blizzards, Crying Tears. Lonnie Mack, dat was een gitarist uit Indiana. Als kind raakte hij onder de indruk van gitarist T-Bone Walker. Bobby Bland en Ray Charles waren zijn favoriete zangers. En op 14-jarige leeftijd was hij al beroepsgitarist in het clubcircuit van Cincinnati. Hij stond in het voorprogramma van The Doors en Crosby, Stills en Nash. Hij was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan. En hij overleed op dezelfde dag als Prince, 21 april 2016. Hij werd 74 jaar. Lonnie Mack, Stop

Lonnie Mack, Stop. Tinsley Ellis, dat is een 65-jarige bluesgitarist uit Atlanta, Georgia, die tegenwoordig vanuit Florida opereert. Hij toert onafgebroken door Amerika en produceert ieder jaar een mooi bluesalbum. Tinsley Ellis, Born in Georgia.

Tinsley Ellis, born in Georgia. The Paladins, dat is een rockabilly band met Dave Gonzalez uit Californië. En de band speelt ook blues en alternatieve country. En Dave Gonzalez was een paar jaar actief bij de Hacienda Brothers en later bij de Stone River Boys, maar hij keerde terug op het oude nest. The Paladins, You and I.

The Paladins, You and I. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago. Het is de bluesband van gitarist Eddie Williams. En zijn oom, J.B. Hutto, een lokale bluesheld in Chicago, bracht hem in contact met gitarist Dave Weld. En samen begonnen ze de intussen populaire band. Dit nummer gaat over de beroemde zwarte Amerikaanse worstelaar, S.D. Jones.

Little Ed and the Blues Imperials, S.D. Jones. Katie Webster uit Texas was de studiopianist van Lightning Slim en Lonesome Sundown. Later was ze de pianist in de begeleidingsband van Otis Redding en na het overlijden van Otis Redding trok ze zich terug uit de muziek. Jaren later, in de jaren 80, maakte ze pas haar comeback. Katie Webster, I'm Still Leaving You.

Katie Webster, I'm Still Leaving You. Kenny Neal uit Louisiana begon als gitarist bij Slim Harpo. Daarna was hij de basgitarist bij Buddy Guy en Lucky Peterson. En vervolgens verhuisde hij naar Canada en werd hij de gitarist bij de Downchild Blues Band. Terug in Amerika begon hij een solo carrière. Kenny Neal, Our Love is Running Out.

Kenny Neal, Our Love Has Run Out. Elvis Collins uit Texas was de neef van Lightnin' Hopkins. Hij begon een band in Houston, de Rhythm Rockers, met de 17-jarige Johnny Copeland als tweede gitarist. En beide heren zouden beroemde bluesgitaristen worden. Elvis Collins, I Ain't Drunk.

I Ain't Drunk. Elton John was een groot artiest. Hij verkocht ruim 300 miljoen albums en dan ben je een commercieel fenomeen. Van de single Candle in the Wind werden maar liefst 33 miljoen exemplaren verkocht en Harry Musquet vermaakte zich kostelijk met deze commerciële successen. Elton John, can you feel the love tonight?

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Lucky Peterson overleed in 2020 op 55-jarige leeftijd in Dallas na een kort ziekbed. Hij was een geweldige gitarist en organist en zijn erfenis bestaat uit 38 sterke bluesalbums. Lucky Peterson, Who's Been Talkin'?

Lucky Peterson, Who's Been Talking? Joe Louis Walker, dat is een 72-jarige bluesgitarist uit San Francisco. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, Buddy Miles, Otis Rush, Willie Dixon, Charlie Musselwhite, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayall, Muddy Waters en Jimi Hendrix. Het is dus een ervaren rot in het bluescircus. Joe Louis Walker, blues survivor. True.

Jean-Louis Walker, Blues Survivor. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een karakter als bluesman en als Drent. Een man om in ere te houden. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Copeland werd samen met Albert Collins groot in het clubcircuit van Houston. En Johnny Copeland overleed in 1997 op 60-jarige leeftijd. Maar zijn dochter Shemekia Copeland ging door met haar vaders band. Johnny Copeland. Every dog's got his day. Woman, you-

0: Evelien Stokrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Kat Dansé, Joanne Parker, de nieuwe CD van Joe Bonamassa, The Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nieuwe solo-CD gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is World on Fire.

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker uit 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel. De Sidekicks. De drummer door van Wim Ensinger. Die woont in Aarsen aan de Bijlerstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse, nou, top 40 in ieder geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal op staat. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ik ben niet zo veel gelegen het meer. Ze stonden in februari, ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag, geen borger, maar of dat deur gaat, even goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royalty, een mooie titel trouwens van de cd, want die kan ook het een beetje anders uitspreken, dan is het Royalty. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis, die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut, Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou je kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegenaan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd en dit is het nummer. Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide, Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danse, of Cat Dancer. Ik denk dat het Cat Danse is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem, wat donker stemgeluid. Maar wel de muiten weer. One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

Way I Like It Done, Cat Dansé van de Next Day, One Eye Open. En ja, het klinkt inderdaad een beetje wat een wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stem heeft ze. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in haar tiet is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dansé, voor een tribute band van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dansé. Harry's Blues, daar luister je naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend worden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge. Waar Harry Musquet en ik in 1993, John Legrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En daarop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. Ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam met Richard Manuel, Rick Denko, Levon Helm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, volumes 1 tot 3, 1 to 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je er uitgebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot dan Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams. Een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres. Die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe cd van Chris Thomas King, de cd Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe cd, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde cd die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de cd waar zij een paar jaar terug met deurbrak. Dit is de cd Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. We blieft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar aardig tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de New York, in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de CD die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

Nou, best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, joh, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig gewoon, op de solo-tour gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator-label. En tegenwoordig op het Duitse Roof-label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins... Lights are on, but nobody's home.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Dolly Parton nam het nummer op in 1974 en er volgden 312 covers, onder meer van Vince Gill, Whitney Houston, Kenny Rogers, Ilse de Lange, Michael Bolton, Melissa Etheridge en Leanne Rimes. Dit is een opname uit 1975 van Linda Ronstadt, I Will Always Love You.

Linda Ronstadt, I Will Always Love You. Jimmy Wayne, dat is een singer-songwriter uit North Carolina. En dit was zijn eerste top 10 hit in Amerika. En de man had geen leuke jeugd. Zijn vader liet het gezin in de steek, zijn moeder verdween in de gevangenis en hij werd met zijn zus opgevangen door een echtpaar uit de buurt. En ellende levert altijd mooie muziek op. Jimmy Wayne, Stay Gone.

Jimmy Wayne, Stay Gone. Het was in 1970 een grote hit voor George Jones en er verschenen mooie covers van Tony Bellew, de zangeres van Pussycat, Piet Veerman, de zanger van The Cats, en van Tim Knol. In 1981 werd het opnieuw een hit voor Elvis Costello, Good Year for the Roses.

Elvis Costello, Gucci for the Roses. Chambers Delorious, dat is een band met zangeres Annika Chambers uit Houston en gitarist Paul Delorious uit Ontario, Canada. En ze maakten samen het album One Time to Write, opgenomen in Montreal in Canada. Chambers Delorious, Believe in Love.

Chambers Delorious, Believe in Love. Het nummer werd geschreven door Lee Hazelwood en hij nam het nummer als duet op met Nancy Sinatra. Maar de solo-opname van Nancy Sinatra werd een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland, Denemarken, Canada, Australië en Argentinië. Nancy Sinatra, This Boots Are Made for Walking.

Nancy Sinatra, This Boots Are Made For Walking. De North Mississippi All-Stars, dat is de band van de broers Cody en Luther Dickinson. Ze hebben een nieuw album, Still Shaken. En als gast doet Dwayne Burnside mee. De North Mississippi All-Stars, KC Jones.

De North Mississippi All-Stars, Casey Jones. Het is een compositie van Glenn Frey, Don Henley en J.D. Souder. En in 1974 was het een hit voor The Eagles. Het werd ook nog opgenomen door The Fifth Dimension, Dobie Gray, Brooks & Dunn, Rod Stewart en The Dutch Eagles. En dit is een opname uit 1977 van Tanya Tucker, The Best of My Love.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: For Recreational Use Only van Blake Shelton is het album van deze week. En Blake Shelton is een countryzanger uit Oklahoma. In 2001 verscheen zijn debuutsingle Austin. Die stond meteen 5 weken op nummer 1 in Amerika. Intussen heeft hij 41 hits, waaronder 30 nummer 1 hits. Hij is een van de grote sterren in Nashville. Blake Shelton, Let Him In Anyway.

Blake Shelton, Let Him In Anyway. Friend Drew and the Lucky Strikes, dat is een bluesband uit Connecticut met frontwoman Friend Drew. En de zangeres begon te zingen in kroegen en bars in New Orleans. En intussen is het een zeer ervaren band door heel veel op te treden in het clubcircuit. Het komt van het nieuwe album Trial by Fire. Friend Drew and the Lucky Strikes. I look good in

0: Friend Rule and the Lucky Strikes, I Look Good in Bed. Het is een compositie van Buck Owens en hij nam het nummer zelf op in 1964. Een jaar later was het een grote hit voor Ray Charles. En het werd ook nog opgenomen door Nancy Sinatra, Brenda Lee, Bill Haley, Commander Cody, Barbara Streisand, Roy Orbison en Raoul Malo. En dit is het echtpaar George Jones en Tammy Wynette. Crying Time.
1: Oh, it's

George Jones en Tammy Wynette, Crying Time. Michael Kiwanuka, dat is een zanger uit Londen. Zijn ouders komen uit Oeganda, maar ze sloegen op de vlucht voor dictator Idi Amin. En Michael Kiwanuka werkte als studiogitarist voor de bands Chipmunk en Bashy. Maar intussen heeft hij 4 soloalbums gemaakt en 15 hits. Dit was een hit in Amerika, Schotland en Polen. Michael Kiwanuka, Hero.

Michael Kiwanuka, Hero. J.D. Souder, dat is een singer-songwriter uit Michigan. Hij schreef nummers voor Linda Ronstadt, The Eagles en Bonnie Raitt. En in 1979 had hij zelf een hit. Het werd de nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde als tweede in Canada en 17 in Australië. En hij maakte ook nog deel uit van de Souder-Hillman Fury Band. J.D. Souder, You're Only Lonely.

Hij was ongetwijfeld een fan van Roy Orbison, J.D. Souther, You're Only Lonely. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Little Big Town, dat is een band uit Alabama met twee zangeressen en twee zangers. Ze staan onder contract bij Equity Records en dat is het platenlabel van countryzanger Clint Black. Ze hebben 12 albums gemaakt, 38 hits, 6 nummer 1 hits en dit nummer eindigde 32 in de Amerikaanse Hot 100. Little Big Town, I'm with the band.

0: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met een die is door alles van af weet.
4: Theo, waar lopen wij hier?
5: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuidenhout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquette, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquette een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
5: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen Oma Paul Laquette.
5: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met... Jij werkte daar bij Paul.
5: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
5: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort mannetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg. Die een paar jaar dan op werkte.
4: Frans, dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
5: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd... liepen via Paul Laquette. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
4: Maar wel samen met hem.
5: Ja, absoluut.
4: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
5: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar... het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten en praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
4: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
5: Maar een hele droge humor.
4: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
5: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76, dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongere bladen, van Donald Duck tot, noem het allemaal op, maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazzfestival was natuurlijk een gigantisch verlies. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch wel achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo... het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul voor zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
4: Ja.
5: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds aan.

0: Jij vertelde mij dat de Mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in Mojo.
1: Ja, in 93 is Noordzee naar Mojo toegegaan. En sinds 1 januari is Mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor. Die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf. Alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt. Wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier? Waar was het precies?
1: Daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond gelijk gemaakt. En is het allemaal nieuwbouw. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een muziekexpress.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Akkert.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus muziekexpress was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van, of tenminste toen, Ruud van Dulk, inderdaad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij... Ja. Peter de Wit ook
1: nog. Peter, niet te vergeten Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Weidhaus en zei, blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter de Wit daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijk, want waren die Russen daar net ingevallen. Ja. Ja, en het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag. En die is daar toen, of in Den Haag, in Praag bedoel ik. En die is toen... met een taxi naar de grenzen gaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaar is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek. Hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal... te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon, Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Half Nederland is groot geworden bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch meer in, iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op een gegeven moment ben ik dus gaan werken voor dat North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz. Maar ik ben het gaan leren waarderen. En met name Miles Davis is voor mij een hele grote inspiratie geweest. Dus via Miles Davis ben ik andere dingen gaan beluisteren. Maar ik denk dat het goed geweest is dat ik in het begin niet zoveel muziek gaf. Want dan kon ik het werk. Want als je alleen maar als je een fan bent, dan sta je meer bij de podia dan dat je werk moet doen. Dus wat dat betreft is het goed geweest dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
0: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
1: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
0: Nee, in de jazzperiode, bij het North Sea. Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
1: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ja, ik zoek het niet echt op. Ik doe Roy Hargrove heb ik een speciale band mee.
0: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs. Ja,
1: met name we doen nu ook een festival in Kaapstad en dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk, maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd zo'n idee van laat die artiesten nou maar lekker rust.

0: zijn er nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten en die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd, nog plotseling een suite erbij moesten hebben, waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die frustraties hebben, wat het ook is. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat als ik dat vergelijk met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo weer binnenschiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zegt van nou, dat is een groot probleem geweest. En suites, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch. Ik hoorde voor de eerste hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in het Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar akoestisch gitaar zien spelen. Met Roy Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
1: Die, ja. Dus in de jazz is dat wel die pop. Wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer. En er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En Roger Waters kwam heel netjes vragen of hij even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek. Het was toch een beetje een bluesgevoel, hè?
1: Ja, dat klopt. En god, we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel
0: kennen. Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayle heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade en in het Westland bij Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Dat ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pijn. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Jaak kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de start van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ze wel altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60er jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Ja, ja, ja. Later Droema, Club 192. Ja, ja, ja. En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70e jaren, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de Soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, de Free.
0: Maar ja, Ricky en de Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, Nachtcafé, ik ben er naam ook
0: bij. Van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, dat was altijd wel leuk. Er zat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop. Ja. Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat was wel een leuke ontmoetingsplaats. Het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat dame had die rol.
0: Ja. Ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's ervaring.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Noordzee is natuurlijk een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het Noordzee in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. We zijn een aantal keren nog geweest. Afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Dus ook heel veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen, die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. Dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan en waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat Noordzee Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat is toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... Mijn technicus Albert, die zei dat, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. Van Elvis Presley naar John Lennon. En van John Lennon naar Miles Davis zeg ik altijd maar. En dit is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proef gezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Dat was er wel iemand anders geweest.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze bij Paul in de tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Mensen gaan je toch allemaal aankijken. Ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt, echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee.
0: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de polier is er geloof ik nog. Ja. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een polier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja, maar het is wel een... Bezuidenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb op school gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna do a bit of a blues for you now.

0: Ja, Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar God, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. En dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. De mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer... Dat was gewoon... Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. We hebben natuurlijk ook... Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Hè, zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel in een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang er gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd. Als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse blues groepen waren. Later had je Living Blues. Ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar het omgetoond werd in de concertzaal. dus op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Dat helpt
1: natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek, die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Wenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog wel even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nog. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan even kijken of in de deur heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals het toen was. En het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens Flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, de A&R man. Dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, het bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier onder standtafel gezet. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een beetje een aparte, ja, midden in Drenthe. Hè? En op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Naar het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, net stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van.

0: VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Musquet.
0: Ik wil even kijken wat hier nog is en dat ik dat even voor de microfoon zeg. Ja, verder, we gaan zo weer voor.
2: Ja. Je moet hier dan een keer komen optreden.
0: Ja, ja. Ja, maar ja, dat, dat, is, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat, ja, zo, hier kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol.
2: Ja, ja.

0: heb dat verhaal gelezen.
1: Oh ja, kijk hier. Hier heb je nog een foto ervan. En

0: Straks verbazen gezichten op platenhoes. Straks verbazen gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die onder tafel zaten, je kunt wel zien hoe dat ging.
1: Oh, die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
0: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmi van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmi van der Vecht er al bij. Dus, ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
1: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
0: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is dus eigenlijk weet of daar de bedsteden in hebben. Kun je alles nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen nog. Ik weet niet of het is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nogal in. Zie je dat wel?
2: Ja.
0: En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar daar stond nergens anders. En dat is ook niet...
1: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
0: Nee, dit is een ronde. Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
1: Nee. Die was al.
0: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou... Oh, maar even hier, hoor.
1: Ik weet niet waar je is. Maar ja.
2: We gaan verder.
0: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard. Help me. Dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. En maakt zoals altijd door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was in 1959 een single van countryzanger Johnny Russell en soulzanger Johnny Taylor nam het in 1962 opnieuw op met J.W. Alexander en Lou Rawls als achtergrondvocalisten. Johnny Taylor, Rome.

Johnny Taylor, Rome. Het komt van het album Voodoo Lounge van de Rolling Stones. Dit nummer is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En het werd opgenomen met basgitarist Daryl Jones, toetsenist Ben Montaigne en slagwerker Lenny Castro. De Rolling Stones, Blinded by Rainbows.

The Rolling Stones, Blinded by Rainbows. Percy Sledge uit Alabama wist zijn wereldhit When a Man Lost a Woman nooit te evenaren, maar hij bleef wel mooie ballads opnemen. Dit was eerder al een nummer 1 hit in Amerika voor Sam Cooke. Percy Sledge, You Send Me.

Percy Sledge, You Send Me. Tony Ronald en de Kronos, dat was de band van Tony de Boer uit Arnhem. En hij vertrok in 1962 met zijn band de Kronos naar Spanje. En daar bleef hij zijn hele carrière werken in het clubcircuit aan de Costa Brava. Tony Ronald en de Kronos, True Fine Mama.

Tony Ronald en de Kronos, True Fine Mama. Otis Redding nam het nummer vlak voor zijn dood op met Steve Cropper, de gitarist van Booker T en The MGs, als producer. En de single werd postuum uitgebracht en eindigde op 2 in de Amerikaanse Hot 100. Otis Redding, Shake.

Otis Redding, Shake. Decca Records testte de Beatles af, want het platenlabel wilde een band met een frontman in de stijl van Cliff Richard en The Shadows. En deze band uit Londen werd weliswaar heel succesvol, maar was niet te vergelijken met de Beatles. Brian Poole en de Tremolos, Someone, Someone.

Brian Poole and the Tremolos, Someone, Someone. Teola Gilgore, dat is een Amerikaanse gospelzangeres. Ze coverde de hit Chain Gang van Sam Cooke. En het werd ook gedaan door de Supremes, Otis Redding, Jackie Wilson, Johnny Nash, Jim Croce en Rick Danko. Maar Teola Gilgore veranderde wel de titel. Teola Gilgore, The Sound of My Man.

Teola Gilgore, The Sound of My Man. Het komt van het album Buttermilk and Rifles van Kevin Russell. En dat is de zanger van de Americana-band The Gorge uit Austin. En hij nam het album op met de gitaristen John D. Graham en Steve James. Kev Russell, Wayfallen Stranger.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: You Still Got Me van Beth Hart is het album van deze week. En het is het 11e studioalbum van Beth Hart. Uitgebracht door het Nederlandse kwaliteitslabel Profolk Records. En het werd opgenomen met producer Kevin Shirley. En hij was eerder ook al de producer van Iron Maiden, Led Zeppelin, Cold Chisel en Jimmy Barnes. Beth Hart, Drunk on Valentine.

Bad Heart, Drunk on Valentine. Het was een grote hit voor de Engelse Animals, maar het werd ook opgenomen door Lou Rawls, Aretha Franklin, Carla Thomas, Otis Redding en Wilson Pickett. En deze uitvoering van Eddie Floyd werd een top 5 hit in Amerika. Eddie Floyd, Bring It On Home To Me.

Eddie Floyd, Bring It On Home To Me. Het komt van het album 1 Million Broken Guitars van het blues-based Papa Chubby uit New York. En hij nam het op in zijn kelderstudio in Brooklyn. Papa Chubby, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Papa Chubby, Nobody Knows You When You're Down and Out. Het was een grote hit in Amerika voor Sam Cooke. En het was een hit in Engeland voor Johnny Nash, Otis Redding en The Spinners. En dit is Ronald Bertram Greaves. Dat is een in Guyana geboren zanger die zijn hele leven in Amerika woonde. R.B. Greaves, Cupid.

Arby Greaves, Cupid. De Marshall Tucker Band, dat is een southern rockband uit South Carolina met de broers Toy en Tommy Caldwell. En gitarist Toy Caldwell was de songwriter van de band en de band hoorde bij de Amerikaanse southern rock golf met de Allman Brothers Band, Wet Willie, Lynyrd Skynyrd en de Charlie Daniels Band. De Marshall Tucker Band, I Heard It in a Love Song.

De Marshall Tucker Band, I Heard It in a Love Song. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Sam Cooke schreef het nummer samen met Herb Alpert onder de naam van zijn vrouw, Barbara Campbell. Het nummer werd gecoverd door Otis Redding en Herman's Hermits. En dit is de versie van Johnny Nash uit Houston. Johnny Nash, Wonderful World.

Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayall, althans die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit en daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestaat. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje lup in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de CD, dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisse, die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzards. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzards. Het is Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer wat het dit keer overgiet. Oorspronkelijk 1994 van Tinsley Ellis van zijn CD Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste CD van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij houdt ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop mee. Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers die speelt erop mee. Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op mee. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door prima mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere, ook op dit nummer. Derek Trucks die dat er op met. Almedaal een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en daar met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de cd uit Bang Dead Bell. En daarop staat zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we beginnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Pig in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die als in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Joh, nadat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Dolphin in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van der Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World. Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NECD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefver Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje woon, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spelen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en The Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel de pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de Oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Fairport Convention, Polly on the Shore. Dave Barry uit Sheffield was waanzinnig populair in Nederland. Deze cover van Bobby Goldsboro eindigde 5 in Engeland en werd een nummer 1 hit in Nederland. En misschien had het te maken met het feit dat hij getrouwd is met een vrouw uit Amsterdam. Dave Barry, Little Things.

Dave Berry, Little Things. Sandy Denny was de zangeres van Fairport Convention en Fotheringay en dit komt van haar soloalbum Like an Old Fashioned Waltz uit 1974. Het was geen hitartiest, wel een degelijke en goede zangeres. Sandy Denny, solo. Good morning.

Sandy Denny, solo. De single van de Amerikaanse band The Wild Ones flopte. En de Engelse band The Trucks met zanger Rick Presley probeerde het opnieuw. En toen was het wel raak. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Nieuw-Zeeland en Australië. 2 in Canada, 5 in Zweden, Zuid-Afrika, Nederland, Ierland en Oostenrijk. 6 in Spanje, 7 in Duitsland. The Trucks, Wild Thing.

The Drugs, Wild Thing. Het nummer is geschreven door Shel Silverstein en het was al opgenomen door Dr. Hook. En de cover van de beperkte popzangeres Marianne Faithfull werd een succes omdat ze intussen een doorleefde stem had naar een leven met nicotine, alcohol en drugs. En plotseling was Marianne Faithfull een cultartiest. The Ballad of Lucy Jordan.

Marianne a Faithful, The Ballad of Lucy Jordan. Het is een compositie van Sylvia Fricker van het Canadese duo Ian en Sylvia. En de cover van de Engelse rockzanger Crispian St. Peters eindigde 2 in Engeland, 29 in Canada, 36 in Amerika en 45 in Australië. En daarna verschenen er ook nog covers van Barry McGuire, Family Dog, Jay and the Americans en Nancy Griffith. Crispian St. Peters, You Were On My Mind.

Crispian St. Peters, You Were On My Mind. Het is een onbekend nummer van Linda Ronstadt. Het is geschreven door Neil Young en het komt van haar album Prisoner in Disguise. Het was eerder al opgenomen door Crazy Horse, de begeleidingsband van Neil Young. Linda Ronstadt, Love is a Rose.

Linda Ronstadt, Love is a Rose. Unit 4 plus 2, dat is een Engelse band. In 1965 had de band de nummer 1 hit in Engeland met Concrete and Clay. Het was de band met gitarist Russ Ballard en drummer Robert Henrit, die we later samen terugzagen in Argent. Dit nummer eindigde 6 in Canada, 14 in Engeland, 38 in Australië en 95 in Amerika. Unit 4 plus 2, You've Never Been in Love Like This Before.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Remembering Now van Van Morrison is het album van deze week. En Van Morrison kijkt op dit album terug op zijn leven. Hij groeide op in een arbeiderswijk in Belfast, deed ervaring op bij Ierse showbands. En met de band Dem startte zijn carrière. En daar lijkt geen eind aan te komen. Van Morrison, Remembering Now.

Van Morrison, Remembering Now. Joan Armatrading groeide op in Birmingham en begon op 14-jarige leeftijd nummers te schrijven. In 1968 toerde ze met de musical Hair door Engeland. Intussen heeft ze 38 albums op haar naam staan en 23 hits. Joan Armatrading, Down to Zero.

John Armour Trading, Down to Zero. Jerry and the Pacemakers, dat was een band uit Liverpool met zanger Jerry Marsden, die prachtige liedjes schreef. Deze compositie van hem eindigde 4 in Amerika en Canada, 6 in Engeland en Nieuw-Zeeland en 20 in Australië. En er verschenen covers van Steve Lawrence, José Feliciano, Ricky Lee Jones, Gloria Estefan, Robin Ford, Paul Carrack en Ronnie Spector. Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying.

Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. Ellen Foley werd beroemd door haar bijdrage aan de wereldhit Bad Out of Hell van Meatloaf. En dit komt van haar album Night Out. Het werd geproduceerd door Ian Hunter en Mick Ronson. En het is geschreven door Phil Rainbow. Dat was de zanger van The Winkees. Ellen Foley, Night Out.

Ellen Foley, Night Out. Herman's Hermits, dat was een band uit Manchester met zanger Peter Noon. De band had 29 hits, 11 nummer 1 hits. En dit is een cover van Sam Cooke. Het eindigde op nummer 1 in Canada, 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Amerika, 5 in Zuid-Afrika, 7 in Engeland en 18 in Australië. Herman's Hermits, Wonderful World.

Herman's Hermits Wonderful World. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. The Roaches, dat is een band uit New Jersey met de drie zussen Maggie, Terry en Susie Roach. Ze begonnen als achtergrondzangeressen bij Paul Simon en Linda Ronstadt. Intussen hebben ze 26 albums gemaakt en dit nummer gaat over een goede vriend uit Hammond, Louisiana. The Roaches, Hammond's Song.

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij de ene laatste aflevering van The Way Up North. Onze reis in 20 etappes van de Mississippi Delta naar uiteindelijk New York. En vandaag doen wij de stad Detroit aan. Daar heb je een bepaalde verwachting bij zo'n stad, hè?
2: Ja, je weet dat het Motor City is. Dat is de stad van de automobielindustrie. En je hebt daar natuurlijk twee van die hele grote merken zitten. Dat zijn General Motors. En aan de andere kant waar wij zaten, hoe heet dat nog weer? Dearborn of zo?
1: Dearborn, ja.
2: Ja, Dearborn. Ja. Daar zit Ford. En daar heb je ook het Henry Ford Museum. En dat is een heel eigenlijk een beetje een gedeelte van de stad aan zich. Een heel grote, hele grote wijk is daar.
1: De invloed van Ford is evident, maar daarnaast heb je ook een hele grote binnenstad. Wordt de welvaart niet zwaar toeslagen? Is
2: dat nee, het lijkt me meer dat het enigszins in verval raakt. Dus ja. Je ziet er heel veel zogenaamde huizen staan die leeg zijn. Afbraakpan, abandoned, verlaten gebouwen, fabrieken. En het deed mij een beetje spookachtig aan, dat Detroit. En ook enigszins gewelddadig. En naar ik later hoorde, is een start op het ogenblik nummer 1 in Amerika. Wat het aantal geweldmisdrijven.
1: En het ligt vlak bij Canada ook nog.
2: Ligt vlak bij Canada.
1: Dat realiseert we ons eigenlijk niet eens, maar je hoeft maar de rivier over te gaan.
2: En dan ben je
1: in Canada. En je bent in Canada. Ja. Ja. Wij strikken neer. Je zit aan, ik wil niet zeggen aan de kant van de rivier, maar wel aan de kant van het centrum van Detroit, waar als de rivier ligt.
3: We zitten hier vlak aan de rivier, ja. We zitten in een gebouw wat al sinds 1800 hier stiet. Een gebouw waar vroeger de schippers kwamen, een soort van waterhole. Daar zeiden ze een gebouw waar je even kon pissen. Dus een soort van bar waar mensen even snel wat dronken en wat pisten. En dat is nu een van de bluesclub in Detroit, want daar bevinden we ons in Motor City. Het is een prachtige mooie oude bar met aan de ene kant een eetgelegenheid en aan de andere kant een zaaltje waar bluesband speelt. Ja, dit is in de 30 jaar tijdens de Prohibition was dit een soort van illegaal drankhol. Een zogenaamde blind pig of speakeasy. En daar kwamen ook van allerlei mensen, ook grotendeels mensen van de scheepvaart. En sinds 25 jaar is dit hier zo als het nu staat. En het is. Het gebouw heet nu de Soup Kitchen en het is Home of the Blues in Chicago. Gisteren waren we hier ook en een van de serveersters die vertelde ons dat het over 4 maanden waarschijnlijk wordt afgebroken. Ten koste van in favor van een casino wat hier aan de rand van de rivier gebouwd wordt. En de man die de eigenaar is van deze club, shame on him, die verkoopt deze prachtige zaak. Het ding die wordt per opbord verkocht, dus mensen in Drenthe, als je snel bent en je hoort deze uitzending misschien nog, dan moet je er gauw heen gaan, dan kun je nog wat dingen kopen van deze fantastisch mooie tent. Helemaal met scheepshout betimmerd, heel aardig personeel, je kunt er heel goed eten. Ik zou zeggen, het is toch weer jammer dat het grote geld die het hier weer wint van de cultuur. Een van de laatste grote bluesclubs in Detroit. De Soup Kitchen. Jammer dat dat weggaat. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, wij kunnen daar niet veel aan doen. Wij gaan straks weer terug.
1: Het zit wel in een beetje desolate omgeving, hè?
3: Ja, het is een omgeving van afbraak. En een omgeving van lege plekken. Een omgeving van van een beetje een zwarte omgeving. Maar van buiten ziet het er ook niet al te mooi uit. Maar van binnen is het echt een fantastisch mooie tent. Dus het is echt heel jammer dat zoiets weer moet verdwijnen.
1: Hoe is Detroit nou boven gekomen? Zeg maar de tocht van het hotel hier naartoe zo in herinnering haalt.
3: Nou, het eerste gedeelte is heel goed verzorgd. Het tweede gedeelte, langzamerhand naar de stad toe, dat is dan verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten, een beetje lekker als Sarajevo af en toe. Verlaten industrieperceel, verlaten ingegooide ruiten, een beetje lekker als Sarajevo af en toe.

0: Zijn ze een beetje wat meer agressief, misschien wat meer Nederland. Maar dat geldt niet voor heel Amerika. Tot nu toe moet ik zeggen dat wij toch wel veel hulp gehad hebben. En dat de mensen heel vriendelijk waren en netjes. En ook de zwarte mensen hebben ons geen strobreed in de weg gelegd. Dus wat dat betreft zijn de verhalen misschien ook wel een beetje overdreven.
1: Ja, er wordt toch gezegd dat Detroit op zich een tamelijk criminele stad is, maar...
0: Maar dat kan ik niet beamen, want wij hebben hier geen probleem gehad. Dus het valt allemaal nog wel een beetje mee misschien.
1: Als je ze zelf maar niet maakt, dan...
0: Dan krijg je ze ook niet, denk ik. Je moet de kat ook niet respect binnen, denk ik.
1: We kregen nog alleen maar zo'n dikke politiemolder achter ons aan, maar...
0: Ja, maar dat was een nieuwsgierige man en die wou even weten wie wij waren en wat we aan het doen waren. Hij had nooit de camera achter de nodig zien. Maar toen hij wist wie we waren, mochten we ook direct doorrijden. Dus dat was geen probleem.
1: Het eten is hier goed.
0: Het is uitstekend. Uitstekend en hot.
2: Well, I'm going to Detroit. Mount Clemson on my way. Well, I'm going to Detroit. Mount Clemson on my way.

0: I'm Going to Detroit van John Rancher. Hij speelt samen op dit nummer met John Lee Grandison en Carl Martin, de Chicago String Band. Dit gaat over, uiteraard over Detroit. Later is hij naar Chicago toe. Gewoon een van zijn bekende nummers is ook de Railroad Blues. Ja, die Soup Kitchen, prachtige clubtoer aan de boorden van de Hudson. Hij is er nog wel. Ik heb hem op internet gekeken. Vandaag aan de dag gaan, dan kun je dat soort dingen ook heel actueel bekijken.
1: Ja, dat zal toch eigenlijk binnen 4 maanden zo gebeurd
0: zijn. Het is nog niet ver. Dus er wordt nog steeds concerten gegeven. Dus het is nog leus. Als je er nog naartoe wilt, dan kan dat allemaal nog. Dan kun je naar Detroit toe gaan. Trouwens, hij door een boek bij wilt hebben, dan moet je de Rock and Roll Traveler USA die moet er maar eens bij pakken. Dat is een uitgave in de serie van Fodors. Dat is een bekende serie met reisboeken in Amerika. En die hebben dus een boek gemaakt voor de liefhebbers van rock and roll en blues en folk en country, nu maar op. Er staat alle plaatsen in beschreven

0: En daar stuurde ik in wat voor bijzonders door is. En daar stuurde onder andere de Soupkitchen ook in. Detroit, we bent door nog steeds in die grote stad. Met die merkwaardige, die vief, ja, wat minder verding, die ja, kubus nog zo waren dat. Hè? Die hoge flatgebouwen die door stonden, yeah. Zo kenmerkend bent voor Detroit, voor die stad.
1: Ja, yeah, dus...
0: Hele zwarte stad trouwens.
1: Ja, vreselijk veel Afro-Amerikaan daar. Maar ja, ik vond het een beetje, toch een beetje desolaat uitzien. En vooral aan die kant waar General Motors zat. En aan de andere kant waar Ford zat, dan Rudy van Dijk die zei wel. So on a clear day you can see General Motors. Nou ja, er hing ook altijd een beetje een soort van damp in die stad.
2: Ik ben hier nog steeds in Detroit. En Detroit, dat wordt natuurlijk ook Motor City genoemd. Of Motor Town. En we staan hier voor twee gebouwtjes, waarvan de ene een souvenirshop is en de andere een museum. Het museum, dat is gewijd aan het bekende zwarte label van rhythm en blues muziek, zo eind jaren 60, 70 en ook nog in de 80. Het bekende label van Berry Gordy en zijn vrouw Bertha, het Motown label. Nou, we staan hier, we lopen even naar een soort van plaquette toe. Of een historical site is het eigenlijk ook. Het staat geregistreerd als een historical site. En de gemeente die heeft hier dat waarschijnlijk neergezet. Er staat op dat de Motown sound was created on this site from 1959 tot 2 december. En de company was started with 800 gulden lening van de Saving Club of the Bertha and Berry Gordy senior familie. Origineel werd het Temla Records genoemd, weet je wel, Temla Moten, hij vroeger. En de eerste release was Money That's What I Want in augustus 1959. De founder die heeft de naam gekozen die reflecteert de Motor City en is het dus Motown geworden. Hè? Motown Records. April 1960. En hetzelfde jaar toen hebben ze de eerste gouden plaat uit, Shop Around. En in 1968 is het van een familiebusiness eigenlijk een internationale enterprise geworden.
0: Toen ben ze verhuisd.
2: Ja, ben ze verhuisd naar 2457 Woodward. Nou,
0: Hitsville USA. Ja, muziek was hier trouwens niet zoveel met de hart hebben, hè?
2: Nee, ik zat gewoon toch meer in de blueswereld. Dit was de andere kant een beetje van die groepen. En altijd vier zanggroepen of een triootje, de Supremes had je, de Four Tops. Ook wel Marvin Gaye, Jackie, hoe heet die nog weer?
0: Gladys Knight had je hier ook, dacht ik.
2: Gladys Knight en de Pips en al dat soort mensen en zo. Jackie Wilson. Hmm. Die bedoelde ik. Daar had ik nog wel wat met Jackie Wilson. Stevie Wonder ook wel. Daar had ik ook wel wat mee. Daar heb ik nog steeds wel wat mee, ja. Nou, dat is hier allemaal ontstaan en er is een museum bij. En ik wil eens even kijken of je erin kunt en of daar ook nog wat gefilmd mag worden.
0: Het is wel zwarte muziek op zich.
2: Ja, het is dat staat er ook. Het is,
0: is het wat meer gospel invloed of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is toch een bepaalde sound die ze hadden. Sterk op ritmische baspatronen geleund en een beetje, toch een soort van, ja, moderne soort muziek. Grote stadmuziek met ook met blazers invloeden en strijkers. Het waren allemaal veel grotere producties ook en zo. Mm. Dus Vissenwijs stond vooral bekend om een goede rhythm tandems en zo. Met hele mooie basslines erin en zo. Dat was echt de Motown sound. Hè? De dubbele timing van de bass en zo. Niet helemaal in vier gespeeld, maar snelle viers en zo. En dat was eigenlijk. Al met al wat dynamischer en wat meer polyrhythmisch gewoon. Daar gaat het hier gewoon
0: veel om. Hits ben hier vandaan komen.
2: Ja, de Four Tops alleen al. Just Walk Away, Renee.
0: Reach
2: ja.
0: Out, I'll
2: ja.
0: Be There.
2: Oh God, ja, If I Were a Carpenter. De Supremes natuurlijk met al hun hits.
3: Baby Love.
2: Ja.
0: Nou ja, neem ze maar op.
2: Dat komt hier allemaal vandaan. Het is allemaal hard dezelfde sound en vaak dezelfde studiomuzici die hier werken.
0: Vandaar ook Hitsfield USA, denk ik.
2: Ja, dat is een de Motown sound. Ja. En dat is Studio A. Dat is de oude studio dus, denk ik. En er is een museum bij. En...
0: Ja. Laat maar eens hem kijken. Laat die camera eens oplopen. We moeten hier naartoe voor de entree volgens mij. No videotaping allowed inside the museum.
4: And photos may be taken on the lower level only.
0: With a conventional camera.
4: Yeah.
0: No videotaping allowed in the museum.
4: Thank you for not eating or drinking.
0: No drinking, yeah. Please do not touch the objects.
4: Mag niet getaped worden.
0: Willem, ik denk dat het vroeg opholt hier zo. Hè? Ja. Het is niet anders.
4: Einde reis.
0: Einde reis.
2: 2644.
0: Ja, welke straat zitten we hier?
4: We zitten hier, weet ik niet precies.
0: Ja.
2: Maar we zitten hier naast een begrafenis ook nog. Die meneer die vroeg of wij voor het museum of voor de begrafenis kwamen. Gelukkig was het dat eerste. Another $6.
0: Oh ja.
2: 12 gulden, dat is weer 36 piek om hier in te komen.
0: Vooruit maar weer. Doe maar.
4: Hoef ik niet mee.
0: Oh.
4: Dat scheelde weer $12.
0: Waar niet met? Jawel. Zes. Zes.
4: Nee, ik probeer het toch even,
5: jongens. Money, I love you. I love money, right? Your love give me such a thrill, but it don't take care of my bills.

0: yes, that's what I want.
1: Deze compositie was een van de eerste nummers die opgenomen is op het Tamla Motown label. Ongetwijfeld door iemand anders, want dit was de uitvoering van John Lee Hooker. U denkt in 1972 onder de titel I Need Some Money, maar het is wel degelijk het All the Money.
2: Ja, precies. Ja, het is,
1: Ik geef er wel eens in één credits aan dat hij zo geschreven heeft, maar dat liet me niet in molle terecht.
2: Nee, dat is toch echt precies hetzelfde wat de Beatles deden. Dus,
1: ja. Hooker was een geboren uiteraard in Clarksdale, een Delta-man, maar in die naar Detroit toe gewoon is.
2: Ja, heel verbazingwekkend, want de meeste lui ging dan toch naar Chicago of St. Louis, maar hij is dus nog verder doorgaan naar Detroit.
1: Ja.
2: Daar heeft hij ook jaren woond en vandaar is hij ook bekend worden. Hij zit ook op het VJ-label en dat was ook een label wat eigenlijk dat was een soort van concurrent van Chess. Mm-hmm. En daar heb hij heel veel voor opgenomen. Hoewel Hooker dus een hele slimme man was. Die heeft wel voor ik weet niet hoeveel labels heeft hij opgenomen.
1: En onder allerlei namen, of niet?
2: Ja, onder allerlei namen. Dan zat hij nog onder contract bij een ander, maar ging onder een andere naam. John Lee Booker of zo. Of, ja. Ook wel obvious trouwens, maar dan kreeg hij waarschijnlijk handgeld. En hij is een van de weinige mensen westen, voor zover ik weet, in de blueswereld die toch redelijk geld heeft verdiend. En zeker de laatste decennia is hij dat. Het is eigenlijk al begonnen met mensen als de Animals en zo, die nummers van hem speelden en zo.
1: Boom, boom.
2: Ja, ik bedoel, de man heeft aan rechten natuurlijk, als hij dat tenminste goed gedaan heeft, heb je kapitaal verdiend.
1: Wat is nou kenmerkende van zijn muziek?
2: De boogeyman, hè? Een beetje dus wat je zo net hoorde, een beetje onder backbeat, die gitaar. En het aparte, als hij blues speelt, hij speelt op een hele archaïsche manier blues. Het is geen AAB, zou ik maar zeggen. Zo dat schema van die regel en die rijmregel en dan vier maten en dan veranderend van akkoord. Maar Hooker, dat die blijft op één en die suggereert gewoon dat hij overgaat, maar dat doet hij dus niet. En als hij het doet, doet hij het op vijf of zoiets. Dit is even voor de mensen die er misschien muzikaal. Maar goed, ik vind het wel, die manier van doen vind ik wel leuk. Want als hij met anderen speelt, blijft hij ook zo spelen. En die mensen, die weten dan nooit wanneer hij overgaat, dat andere koor. Dus die hobbelen er dan maar achteraan en dan hoor je plotseling naar de halve maat of zo. Maar niet ineens met. Dat vind ik wel grappig.
1: Het is wel heel authentiek dus.
2: Ja. Ja. Het is ook een, vooral zijn eerdere werk is vaak een, eigenlijk toch een, een vertelling van mond, van een orale vertelling, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Waar je vroeger ook in andere culturen heel sterk had. Dat heeft hij ook heel veel gedaan. En wat dat betreft vind ik hem nog steeds fantastisch. En de man natuurlijk een prachtige stem. Alleen zijn beste periode ligt ongeveer, voor mijn gevoel, in de eind 50, begin 60 jaar. 60 jaar, toen was hij echt op zijn top en zo.
1: Toen hij in de 50 was?
2: Ja. Vond ik hem eigenlijk heel goed, ja.
1: Ja.
2: Nu is hij dus, wordt hij overal mee toesleept. Bonnie Raitt en zo erbij. En,
1: het teert een beetje op het succes natuurlijk.
2: Santana. En,
1: ja.
2: Maar ja, dat heeft hem ook weer een lift gegeven. En, ik gun het die man wel. Ik bedoel, het is zo'n arme man uit de Delta die dat voor me kan krijgen, ja, vind ik helemaal te gek.
1: En is in stijl wel trouwbleem.
2: Ja, ik bedoel, zelfs nog een stukje filmopname van een filmtrack met Miles Davis. En Miles Davis is dan toch een hele beroemde trompetist, maar die volgt hem dan, weet je wel. Die kan er niet om toe.
1: Ja. Wij waren al een hele tijd op reizen toen wij in Detroit waren. En ja, wat dan ook wel eens een keer wil gebeuren. En dat was door bij dat museum van Berry Gordy, van Tamla Motown. We mogen er uiteindelijk niet naar binnen met onze apparatuur, nog met radio, nog met televisie. We zijn er wel rondgegaan, we hebben wel rondgekeken. En dan kon je buiten, ja, dan kan er ook. Ja, dan kan het wel eens wat anders lopen, maar als hij denkt dat loopt.
3: Hier zie je, dit is voor het eerste museum waar je zwarte mensen, veel zwarte mensen ziet. In tegenstelling tot het Chess Museum, wat over de blues gaat en waar je, toch veel meer witte mensen ziet. Nou, in het Henry Ford Museum, daar zag je alleen maar witte mensen en geen zwarte mensen. En hier, in het Motown Museum, daar zie je alleen maar zwarte mensen.
4: Ja, alleen is wat overdreven, maar
3: Ja. Ja? Maar, ja, god, wat is dat nou? Waarom zeg je dat nou?
1: Nou, omdat het niet alleen is. Ik bedoel, ja, er zaten nog blanke mensen bij.
3: Als je dat nou duidelijk wilt maken, dan moet je het zo zeggen. Ik
1: weet je wilde graag zwart-wit hebben.
3: Ja. Ik bedoel, ik wil het verhaal vertellen en dan kom je er weer tussen met. Ja. Dus, nou ja, anders vertel het zelf maar. Ja.
1: Mag ik iets nuanceren of mag ik het niet?
3: Doe het zelf dan.
1: Nee, waarom?
3: Ik doe het nu niet meer.
1: Nou, dat doe je niet meer.

0: No Pity in the Naked City van Jackie Wilson. Dat was een van de artiesten die u de bracht is op het Tamla Motown label. En om helemaal gerust te stellen, dat we toen misschien twee Eempische wat in het hoor hadden. Ach. Ja, daar hebben we vlot de Noorwegen aan het over.
1: Nee, maar dat doelt er ook bij.
0: Ja,
1: dat moet gewoon kunnen.
0: Dat is een soort spanning die er ook gewoon in zit. Hij zo 4 weken misschien de reden optrekt, dan gebeurt dat. Dat is niet, dat is menselijk. Dit was een van de betere van Motown, hè, wat jij vindt.
1: Ja, ook vroeg overleden.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk, Jackie Wilson. En er zat een heleboel van die artiesten in die toch wel redelijk... fout gaan binnen. Marvin Gaye, The Trouble Man. Ook zijn vader is nog doodgeschoten en zo. Yeah. En ook zwaar aan de doop. In België op een gegeven moment ook een tijdje woont en zo. Heel vreemde verhalen allemaal. Ja, het waren natuurlijk ook jongens van de straat die ineens beroemd werden. Eigenlijk jongens uit de hart van de straat waar geen pity was.
0: Ja. Geen medelijden meer, hoor. Dat was een hard leven wat dat betreft.
1: Ja.
0: We hebben het alleen maar over de Soup Kitchen gehad. Over die mooie bluesclub... door aan de boorden van de Hudson, de grens met Canada. Daar waren we op zaterdagavond in de Soup Kitchen Saloon. Daar speelde toen de Bobby Murray Band. En we waren in de gelegenheid om door een stuk op te nemen van die Bobby Murray Band. Dat is trouwens de gitarist, Dorfa.
1: Ja, een hele aardige jongen was dat. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld in St. Louis, waar mensen waar je, dat is het grootste probleem, dat je niet mocht je hier gewoon rustig opnemen en filmen. Dus er was nogal een groot verschil tussen. Nou,
0: leuke zanger erbij.
1: Ja, ze zijn echt zo'n jongen die dus dat voor zijn plezier erbij deed of zo. Familie erbij en zo gaat het er al niet. Hè? En Bobby Murray is een hele aardig. Een beetje een Indische jongen leek het wel.
0: Ja, goede gitarist.
1: Ja, hij was ook wel eens de blues is de vette west. En luister er maar naar.
0: Hoochie Coochie Man.

see.

tell me, Bobby, they say you're

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band met de Boomtown Blues. En de Soup Kitchen die moest ook al bijna wijken voor het Boomtown idee. Dat de zaak uitgebreid moest worden door zo. En dat het geld overheerst en dat een mooie club dat die weg zou gaan.
1: Ja, en het gesprekje met Bobby Murray bevestigde dat nog eens een keer.
0: Ja, dat Bob Seger is een van de, ja, van de jongeren, van de neere artiesten uit Detroit. Die hadden vroeger ook nog de MC5.
1: Ja.
0: En Mitch Ryder en de Detroit Wheels, ja. De muziek uit Detroit, dat stond vandaag centraal in deze aflevering van The Way Up North. Bij de bluesmuziek doorheurt uiteraard ook het reizen bij. En hij het boek van Muddy Waters, The Motion Man, doorleest, dan gooit dat reizen geregeld tegen. Je hebt deze keer gehad over het ongeluk wat hij had heeft toen als hij onderweg was, dacht ik, vanuit Virginia naar Chicago en dat hij een ernstig ongeluk had heeft. Maar hij dan achterin de discografie deur neemt, dan kun je heel mooi zien dat hij begin 60 jaar dat hij de oversteek ging.
1: Ja, abroad, zoals ze in Amerika dan zegt. Dan gaat ze de over ver.
0: De plas over.
1: Ja, over ver.
0: En dat was met het American Folk Blues Festival.
1: Ja, daar heb ik hem ook nog gezien in Den Haag. In het, wat toen het kocht, ja, wat heet, hoe heet het, congrescentrum.
0: Congresgebouw, congrescentrum.
1: Ja. In die tijd bent een aantal concerten west in Europa. Onder leiding van Lipman en Rauw, dat is een Duitse agentschap. En die hebt een paar keer dat American Folk Blues Festival georganiseerd. Een beetje een reizend gebeuren. Eigenlijk wat nou in Vredenburg in één keer gebeurt. Hmm. Dat was toen een soort van reizend gebeuren. Zo. Een aantal artiesten die dan onder die naam door Europa trok.
0: Dat zie je in de discografie ook perfect terug. Wanneer was dat? 4 oktober 1963. Dan is hij met het American Folk Blues Festival in de jaren 100 halen in Frankfurt. En daarna zit hij in de klokken in Bremen, in Baden-Baden, in Heilbronn. Nou, dan is dat festival voorbij. En daarna komt dat in naar Engeland giet.
1: Ja, en dat hij
0: met die Engelse jongens door giet optreden.
1: Ja.
0: En nog later, ja, dan zie je ook, maar daar komen we straks nog op, dat hij gewoon eigenlijk heel Europa doorgiet en op allerlei festivals, of het nou
1: Antibes, in Zwitserland en zo, dat soort
0: jazz, in Zwitserland, jazz
1: festival. Ja,
0: overal optreedt. En misschien dat het nummer, een van zijn bekendste nummers is Long Distance Call, dat het toch ook wel met te maken heeft met dat reizen en met dat ver van huis wezen.
1: Ja, nog eens een keer terugbelden naar huis toe, over ver.

0: De Long Distance Call uit 1973 van de LP Mud in Your Ear. Volgens mij een productie van Johnny Winter was dat.
1: Ja, dat is.
0: Vooral in de 70 jaren heeft Muddy veel reisd naar Europa. Ik denk dat Europa hem ook zeer welgezind was in die periode.
1: Sowieso. Hè. Blues is toch in Europa.
0: Yeah.
1: Hebben het altijd goed gedaan. En voor toch wel een heel ander publiek ook als in de States. Gewoon.
0: Hmm.
1: Toch vaak een festivalpubliek. Yeah. Of in een theaterpubliek vaak en zo.
0: Ja, in het boek zie ik ook vaak dat hij treedt geregeld op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft tot bijna aan het lijst aan toe. 83 is hij overleden, maar met name 77, 78 hebben nog heel veel gereisd. Opnames gemaakt in Warschau, in Polen in 1976, in Dortmund in Duitsland. En ook in 1976 weer in Montreux in 1976 en Gozemadur. Zijn laatste optreden. Zijn buitenlandse optreden waar als een opname gemaakt is. Dat was ook dat was in Zwitserland. Dat was in Montreux op dat Jazz Festival.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, eigenlijk een beetje ter besluit van het reizen. 1983 is Muddy Waters overleden. Een nummer wat heel bekend geworden is door 10 Years After, dacht ik, ja?
1: Ja.
0: Feel Like Going Home.
1: Ja. Is ook trouwens nog een boek, dat zo heet, van Peter Gurelnik.
0: Ook nog een keer.
1: Die ook nog een ander prachtig boek heeft geschreven. Dat heet Lost Highways, Deep Parts and Arrivals of American Musicians. Maar hier is Feel Like Going Home.

0: seems like my baby child. Well, child, we'll stop alone our way.
1: Wanneer was dat? Dit is al heel lang alleen. Ik denk begin 50 jaar van Muddy Waters. Hè?
2: Ja.
1: Feel like going home. De rudimentaire Muddy Waters is dit nou.
2: Dit is de Muddy the folk singer.
1: Ja. En hij, zijn hele ontwikkeling die staat prachtig beschreven in het boek. Waar we elke week een klein partje uit behandeld. Vandaag was dat het reizen van The Mojo Man.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Het wordt tijd voor de laatste etappe in onze serie van Clarksdale van de Delta Noord New York. Want volgende week dan bent wij in de Big Apple, in het centrum zelfs daarvan in Manhattan.
2: Ja, vlak om de hoek bij Broadway zaten wij. Milford Plaza, Ramadan Inn, een vreselijk groot hotel waar ik ergens op kamer 300 en nog wat. En plotseling een gebrom hoorde en uit het raam keek. Ik denk, wat is dit toch? Is het de verwarring? Maar nee, het was de stad.
1: Het geluid van de stad, de adrenaline in New York, volgende week in Harry's Blues. En de ontdekking ook dat blues in New York toch minder is en dat het meer jazz is. Maar door over de volgende week meer. Deze aflevering van Harry's Blues, de Way Up North, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Wat ons betreft tot volgende week, de laatste aflevering van The Way Up North.

0: Van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is het openingsnummer van het debuutalbum Desolation. En dit had Nederland nog nooit gehoord. En het leverde dan ook een Edison op. QB and the Blizzards, Things I Remember.

Cuby and the Blizzards, Things I Remember. J.W. Roy, dat is een Brabantse singer-songwriter. Hij is een begenadigd talent. Hij maakt ook mooie albums en speelde jaren gitaar in de band van Guus Meeuwis om de huur te kunnen betalen. J.W. Roy, Kitchen Table Blues.

J.W. Roy, Kitchen Table Blues. Gitarist Robbie van Leeuwen schreef nummers in allerlei genres. En hij is nog steeds de enige Nederlander die met een eigen compositie een nummer 1 hit scoorde in Amerika met Venus for Shocking Blue. Voor The Motions schreef hij ook een bluesnummer. Het wordt gezongen door Rudy Bennett. The Motions, I've Got Misery.

Pintangs, dat is een bluesrockband met muzikanten uit IJmuiden en Haarlem. De broers Artie en Frank Kraaienveld en zanger Guus Pleijnes. En de band is al ruim 60 jaar actief en is niet kapot te krijgen. De Pintangs, Agnes Gray.

De Bintangs, Agnes Gray. Johnny Kendall en de Harrels uit Amsterdam. Dat was de eerste Nederlandse band met een blueshit. En vooral zanger Hans Donkerkaat was een groot talent. De band was populairder in Duitsland en Italië dan in Nederland. Johnny Kendall en de Harrels, St. James Infirmary.

Johnny Kendall and the Heralds, St. James Infirmary. Het is een compositie van George Gershwin uit 1935 en het nummer werd 3013 keer gecoverd, onder meer door de Platters, Rick Nelson, Jerry and the Pacemakers, The Righteous Brothers, The Zombies, Chris Farlow, John Hammond, Willie Nelson samen met Leon Russell, Sam and Dave, Paul McCartney, R.E.M. en Frank Sinatra. Gitarist Jan Akkerman en zanger Cas Lux maakten er blues van. Brainbox, Summertime.

Brainbox, Summertime. Blueszangeres AJ Plug komt uit Katwijk, maar opereert al jaren vanuit Grollo, nadat ze jaren toerde in het clubcircuit van Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland, sinds ze nu alleen nog eigen materiaal. AJ Plug, Trouble.

AJ Plug, Trouble. John the Revelator, dat is een bluesband uit Haarlem met zanger Tom Huizen en gitarist Frans ten Klein. En de band bestaat al ruim 50 jaar. Dit komt van het album Wild Blues. John the Revelator, Worried Dreams.

John the Revelator, Buried Dreams. Q65, dat was een 60s band uit Den Haag met grote hits. Jode Victor, The Life I Live and Anne. De intussen overleden zanger Willem Bieler kon echter ook heel goed blues zingen. En daarom stonden er op de albums van de band mooie verdwaalde bluesnummers. Q65, Ramblin' on My Mind.

Q65, Rambling on My Mind. Living Blues, dat is een bluesband uit Den Haag, met gitarist Ted Oberg, mondharmonica-speler John Legrand, zanger Nico Christiaanse en ex-QB-drummer Dick Beekman. Het nummer is geschreven door Willie Dixon en het is een oude hit van Coco Taylor. Living Blues, Wang Dang Doodle.

Living Blues, Wang Dang Doodle. Flavium uit Apeldoorn, dat is een bluesband die het 50-jarig jubileum ook alweer achter de rug heeft. Oprichter, gitarist Anne-Geert Bonder stopte er vorig jaar mee en Bert Vrieling uit Zwolle is tegenwoordig de zanger. De band had 2 top 10 hits in Nederland. In 1980 Nightlife en een jaar later was dit een top 10 hit in Nederland. Flavium, Nobody Knows You When You're Down and Out.

Flavian, Nobody Knows You When You're Down and Out. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Cargo, dat is een band uit Amsterdam met twee gitaristen. Jan de Hond uit ZZ en de Maskers en zijn broer Adrie de Hond uit de formatie Het. De zanger was Willem de Vries en de band maakte van een Burt Bacharach deuntje een strak bluesnummer. Cargo, Walk On By.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja. Geheel en al
3: ontworteld
2: ben ik, nou ontheemd.
4: Ja. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond, voorkast, giet Harry Muskee op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor ging het deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House. Op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
5: Je moet altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
5: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... misschien alleen zomers of zo.
5: Jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren in Gertogen. Kan ook zo, gewoon toeristisch.
5: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
2: Ah, gaat toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
5: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
5: Dit is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, weet ik niet.
5: Suburb van Alkmaar, hoor.
2: Ja. Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
5: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
5: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
5: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
5: aan de vaart der volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens nog zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
5: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: dat vraag ik me nou ook altijd.
5: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: Oh god, ik mag er niet in.
5: Uit bij...
2: Dierenvlaantje.
5: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, dit is toch een en al blues hier.
5: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
5: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
5: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek...
5: Waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
5: Wie? Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien, hoor.
6: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie...
6: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Ik heb mijn moeder nog gewoond.
6: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
6: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die
6: enorm. Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
6: Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of nou, was het erg geloven?
2: In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar die... Mijn vader was absoluut een agnost of een...
6: Ja, niet gelovig.
2: Nee, hij woonde absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was, geloof ik, stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
6: Ja,
2: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat, dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD. Dus ja, daar kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier is ik denk deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubi te draaien natuurlijk.
6: En dat was hier?
2: En dat was volgens mij... Ja, hier stond die kleuterschool denk ik, naast dat huisje. En dan daarachter in die tuin, daar was dan de speelplaats, die bouwketen. En dat hutje, dat heette dus On Top of All Cubies Inn.